0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: een hele goede morgen. Het is 6 uur. Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je van Martin, wou ik zeggen.
1: Ja, van Martin van de Boogaard zelfs. Ja, goedemorgen Milou. Ja, het nieuws krijg je inderdaad van mij. In Rotterdam-Zuid is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij toen hij met een honkbalknuppel in het gezicht werd geslagen. 112-journalisten melden dat het slachtoffer in de ambulance is behandeld en daarna naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij op de Havikshorst bij de Slingen is nog niet duidelijk en voor zover bekend is er ook nog niemand opgepakt. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en in de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar ook mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. En ook is het verstandig om nu niet te vissen of te zwemmen in sloten en vaarten. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Er zijn explosies gemeld in een aantal Iraanse havensteden. Volgens de VS zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen volgen op een aanval van Iran op een aantal schepen. Gisteren noemde de Amerikaanse president Donald Trump het Iraanse regime tuig waar niet mee valt te praten over vrede. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Ankara een revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. De naam van Jette staat erin gegraveerd. Ook andere regeringsleiders kregen een gepersonaliseerd revolver en er zaten ook kogels bij. Het vuurwapen is meegenomen naar de Nederlandse ambassade waar het onklaar is gemaakt, zodat Jette er niet mee kan gaan schieten. En dan het weer. Vandaag, morgen en ook in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 27 graden. Morgen kan het 27 tot 29 graden worden. En in het weekend kan de 30 graden weer worden aangetikt. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: Dankjewel Martin. Nou, die kikkers uit mijn keel. En dan krijg je van mij de verkeerssituatie. Met op dit moment 1 file op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwerijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer. En daar doe je 6 minuten lang over door wegwerkzaamheden.
2: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Peter en Milou. Radio met een grote R.

0: De inspiratie voor het nummer komt van toen in 1914... tijdens de Eerste Wereldoorlog Britse en Duitse soldaten... tijdelijk hun wapens neerlegden, kerstliederen zongen... geschenken uitwisselden en zelfs een potje voetbal speelden... in No Man's Land. Nou, de farm hoorde je met All Together Now.
1: Een hele goede morgen. Wij zijn ook weer allemaal samen met elkaar. Gezellig om de dag door te brengen. 6:06. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij een kakelverse editie. Live vanuit het Lloydkwartier zijn we weer, hoor. In Rotterdam. Live en kicking. Het wordt vandaag een zonnige dag, heb ik begrepen.
0: Ja, zonnetje. Volgens mij zelfs 28 graden. Ik heb alvast mijn korte jurk aangedaan.
1: Ik zie het zo. Dat is een hele korte jurk.
0: Zeg. Nou, niet overdrijven, Peter van Drunen. Nee, Hij komt op mijn knie ongeveer.
1: Ik probeer het een beetje spannend te maken voor de luisteraars op de radio. Want die zien het natuurlijk niet. Ik kan zeggen dat hij heel erg kort is, toch? Ja. Een beetje zinnenprikkelend is dat. Dat is leuk.
0: Nou, we willen geen gekke reacties, hè?
1: Wij mannen vinden dat leuk. Een vrouw in een hele korte rok. Dat is toch leuk om over na te denken dat de presentator waar je naar luistert... die een hele korte rok aan heeft.
0: Wat jij wil, .nl.
1: Ja, precies. Wat zit er in de show vandaag? Wat gaan we doen?
0: Nou, we gaan het niet over korte rokken hebben... maar wel over het OV voor 65-plussers. Want de Rotterdamse ouderen pikken het niet... dat hun gratis OV-kaart wordt afgepakt door de gemeente. En daarom bellen we zo meteen met initiatiefnemer van de petitie... Chris Lagendijk. En hij heeft al meer dan 7000 handtekeningen opgehaald.
1: Ja, en terecht. Ik begrijp het wel. Want wie wil er nou betalen voor het openbaar vervoer... als je boven de 65 bent?
0: Ja, ik denk echt dat een deel van je leven wordt afgepakt als je niet meer zo mobiel bent.
1: Nou, dat denk ik ook inderdaad. Hey, en het Rolling Stones album komt uit. Daardoor is er een release party op verschillende plekken in onze regio. Daar gaan we het over hebben. Maar we kunnen ook niet voorbij gaan aan de ritzegen die we gepakt hebben in de tour met onze eigen wielrenner Olaf Kooi, bijgenaamd het jachtluipaard van Numansdorp. Ja, daar moeten we echt even bij stilstaan.
2: Nu gaan ze aanzetten. Kooi met dan erachter Turgis. En zo komen ze hier op één lijn. Gaat Kooi de rit winnen. Kooi voor Nederland. Jazeker. Kooi wint rit voor Decathlon CMA CGM. Hij mag naar de Tour. En hij pakt meteen zijn eerste kans in Pol.
1: Ja, dat is toch lekker. En we gaan zo meteen eens even bellen met wat fans uit Numansdorp. Die zijn hem helemaal achterna gereisd naar de Tour Malais. Ja, het is een bergetappe, geen sprintetappe. Dus ik ben benieuwd wat ze van hem meekrijgen. Maar dat gaan we van ze horen. En de muziek is weer fantastisch vandaag. Billy Joel komt eraan. Ilse de Lange is onderweg. Maar eerst Miles Smith samen met Niall Horan. Drive safe!

0: beste uit de jaren 80, 90 en nu. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Billy Joe en Uptown Girl.
1: Ja, en Olaf Kooi, het is toch wel een beetje een trots hoor. Het jachtluipaard uit Numansdorp. Ja, zo wordt hij genoemd. Die heeft dus gewoon op zijn 24e, bij zijn allereerste Tour de France, heeft hij een etappe gewonnen.
2: Nu gaan ze aanzetten. Kooi met dan erachter Turgis. En zo komen ze hier op één lijn. Gaat Kooi de rit winnen. Kooi voor Nederland. Jazeker, Kooi wint rit voor Decathlon CMA CGM. Hij mag naar de Tour. En hij pakt meteen zijn eerste kans in pole.
1: Hoe is dit?
3: Ja, mooi. Ik bedoel, ja, wat je zegt. Voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En ja, om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is, ja, dat is enorm. In die laatste 200 dan moet je gewoon gaan. En als je wacht, dan komen ze van achteruit. En ja, ik had vertrouwen dat mijn sprint sterk genoeg was ook om gewoon zelf aan te gaan. En dat bleek wel. In het begin van het jaar ja, zag het er niet altijd zo naar uit. En ja, ik ben er toch in blijven geloven. En stap voor stap weer naar dit niveau gegroeid. En zeker met dat in het achterhoofd is dit wel extra mooi.
1: 24 jaar dus, ook geboren in de Hoekse Waard en daar zijn leven lang gewoond. Debuteerde in de Tour namens dus dat team Decathlon CMA CGM. En hij was in het Duitse, in het Zuid-Franse Po in de 5e etappe de snelste in een rommelige massasprint. De eerste van deze ronde van Frankrijk. Het is echt ja, de eerste etappezege dus van deze Tour. En de eerste ook sinds de winst van Tijmen Arensman. Want die won vorig jaar. Hij debuteerde dus in de Ronde van Frankrijk. Ja, echt heel erg knap. Hij kende ook een heel moeizaam seizoen. Hij had een virusinfectie. Dus hij reed pas sinds eind mei zijn eerste koers.
0: Zo.
1: Hij won in de afgelopen jaren wel 3 etappes in de Giro d'Italia. Ja, en er was een valpartij in deze etappe. Dus dat zorgde voor heel veel rommeligheid. Dus ze waren de steun van allerlei ploeggenoten kwijt. Ook Kooi was de steun kwijt. Dus hij deed het helemaal op eigen houtje. Maar echt met groot overmacht. Dus dat is wel mooi. We blikken er zo meteen nog even kort op terug met Jesse van Zomerijs, wielerkenner. En we schakelen nog naar Frankrijk, want een groep mensen uit de Hoekse Waard is hem achterna gereisd. We hebben ook veel meer. We zijn nog op zoek naar een vroegste vogel bijvoorbeeld. Ben jij al wakker? Wat maakt het dat je al wakker bent? Meld je even via de Rijnmond-app met Goedemorgen of zo.

0: idee voor het nummer kwam niet van zangeres Nena zelf, maar van de gitarist van de band. Hij stond in 1982 bij een concert van de Rolling Stones in West-Berlijn. En toen de Stones aan het einde van die show duizenden gekleurde ballonnen loslieten, keek hij hoe ze richting de muur naar Oost-Berlijn waaiden en besloot er een nummer over te schrijven. En dat resulteerde dus in Nena, Nooit en Nooit Zicht Loefballons.
1: En het is al gezellig hoor op de Rijnmond App. Onder andere Wim is wakker, die zegt goedemorgen Peter Milou. Ruud die meldt zich al met een goedemorgen. En we krijgen zelfs een good morning sticker van Sjors.
0: Nou, dat is wel heel gezellig. En ik krijg berichtjes van Ad. Ad Waasdorp die zegt het wordt een mooie dag en ik ben dol op die zinnenprikkelende korte rokjes. En Ari die laat via de Rijnmond App weten dat hij jouw rok wel heel erg mooi vindt. Dus die kan je in je zak steken. Oh, die heb je niet.
2: Follow.

0: Xavier Rudd en Follow the Sun. Nou, dat komt wel goed vandaag. Het wordt 28 graden. En wat er precies op het weergebied gaat gebeuren, hoor je zo meteen van Steven van der Gijzen.
1: Maar eerst krijg je zo meteen de hoofdpunten van Martin van der Boogaard.
2: Ja. Moet ik wel mijn schijf opentrekken natuurlijk. En daarin gaan we het onder andere hebben over dat gratis openbaar vervoer dat niet meer gratis is.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Een hele goede morgen. Het is 1 minuut voor 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment 1 filemelding bij ons in de regio. Dat is de A27 die sowieso wat problemen geeft vanwege die wegafsluitingen. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 5 kilometer. En daar doe je 10 minuten langer over. En dan gaan we zonder vertraging naar Steven van der Gijzen. Die zit alweer klaar thuis in zijn woning. Lekker thuiswerken, hè? Steven, goedemorgen. Oh, ik zie hem wel praten. De schuif is ook open. Alleen we horen hem op dit moment nog niet. Steven van der Gijzen die komt zo meteen nog wel met het weer. Dan gaan we eerst naar de hoofdpunten met Martin van der Boogaard.
2: Ja, Peter. Ja, en volgens mij dat weer, dat is nu zo ingewikkeld, toch? Zonnig, droog en 27 graden. Morgen 29, in het weekend zelfs 30. Dus ik denk dat Stefan gewoon... die kan zijn schuif gewoon dicht houden.
0: Nou...
2: Gaan we naar het nieuws. Op de Havikshorst in Rotterdam-Zuid. Daar is vannacht bij een vechtpartij iemand gewond geraakt toen hij met een honkbalknuppel in het gezicht werd geslagen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En er is voor zover bekend nog niemand opgepakt. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpen en Waard onderzoekt of er botulisme is uitgebroken. Dat is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie in oppervlaktewater. Vissen en watervogels kunnen eraan doodgaan. En ook mensen kunnen er goed ziek van worden. En er zijn duizenden handtekeningen ingezameld voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat 65-plussers moeten gaan betalen. Om 10 uur deze ochtend is er een actie bij het stadhuis aan de Coolsingel om metro, tram en bus voor 65-plussers gratis te houden. En ik denk dan, waarom stappen die ouders met die kinderen niet gewoon op de fiets?
0: Nou, dat is ook heel goed.
1: Mee eens.
0: Ja, maar Martin, jij hebt makkelijk praten. Je hebt nu 1 keer heb ik jou op de fiets betrapt.
2: Ik rij altijd met de fiets naar Rijnmond.
0: Dat is niet waar, want ik heb heel vaak jouw auto zien staan.
2: Nee, dat is alleen als het stortregent. En ik ben zelfs, toen het van de winter zo enorm sneeuwde, ook gewoon met de fiets gekomen. Zeker weten.
0: Nou, volgens mij heb ik jouw auto wel vaker zien staan, hoor. Grijp jij meer mogelijkheden aan om met de auto te komen?
2: Ik denk dat ik van mijn 50 diensten dit jaar 3 met de auto heb gedaan.
0: Nou, dan heb ik toevallig alle 3
2: precies
0: met jou.
2: Fietsen, jongens. En zeker kinderen.
0: Ja, je hebt makkelijk praten. Ik bedoel, zijn heel veel mensen afhankelijk van het openbaar vervoer?
2: Wel, nee.
0: Jawel.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Marcia Heinz, maar eerst Hoobastank and The Reason.

0: Hoeba Stank and the Reason. Ja, heel veel mensen zijn er toch wel verbolgen over, hoor. Over het feit dat AOB'ers straks niet meer gratis met het openbaar vervoer mogen reizen. Het is ook nogal wat.
1: Ja, in de gemeente Rotterdam hebben we het dan over.
0: We hebben het over de gemeente Rotterdam, inderdaad. Nu mogen ze nog wel gratis reizen, maar als het aan de plannen van de nieuwe coalitie ligt, dan gaat daar dus een streep doorheen. De nieuwe coalitie wil namelijk het gratis seniorenvervoer afschaffen. Tot onbegrip van heel veel ouderen. Mensen begrijpen het gewoon niet. Die denken, ja, wij zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. We hebben ons leven lang keihard gewerkt in de samenleving.
1: Ja.
0: En nu mogen we straks niet meer van deze voorziening gebruik maken.
1: En ik ben ook bang dat voor deze mensen ook hun wereldje zo klein wordt. Want ze kunnen vaak niet meer auto rijden. Het zijn niet meer zo goed te been. Hè? Fietsen lukt niet meer. En dan kunnen ze ook niet meer met het OV.
0: Nee, er zijn ook heel veel AOW'ers die komen in actie, hè, vandaag.
1: Nou,
0: het gaat gebeuren, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Vandaag wordt er namelijk een petitie aangeboden bij het stadhuis met inmiddels al ruim 10.000 handtekeningen.
1: Bizar, hè? 10.000 handtekeningen. Dat zegt wel iets over hoe dat leeft.
0: Hoe reis jij eigenlijk normaal gesproken?
1: Ja, ik reis met de auto naar mijn werk. En jij?
0: Maak je wel eens gebruik van het openbaar vervoer?
1: Nou ja, niet met dit werk meer. Vroeger wel. Bij mijn vorige werk werkte ik in Schiedam. En dan ging ik eigenlijk altijd met de metro, omdat je anders altijd in de file staat.
0: Ja.
1: Maar ja, hier is dat niet zo. Ja, metro's op dit tijdstip. Succes.
0: Ja, ik ging dus eergisteren naar het concert van Bruno Mars. En dan ga ik met de trein, dan ga ik wel even met het openbaar vervoer. Het is ook wel echt ellende, hoor. Je zit echt volgepropt met elkaar, weet je wel. Het is echt geen luxe, kan ik je vertellen.
1: Nee.
0: Het is natuurlijk fijn dat het bestaat en dat je ermee kan reizen. Maar het is echt, je doet het niet voor je plezier, laat ik het zo zeggen.
1: Nee.
0: Het is echt geen pretje, zullen we maar zeggen. Hey, hoe reis jij? Hoe ga jij naar je werk? Of hoe beweeg je je voort, zeg maar? Gebruik je een fiets, een elektrische fiets? Gebruik je het openbaar vervoer? Of wandel je alles? Of gebruik je de auto net als Milou? Laat het even weten via de Rijnmond-app.
1: En net zoals Peter.
0: Wat is jouw vervoermiddel? Ja, maar ik kan niet anders. Ik kom nu vanuit Den Haag tegenwoordig.
1: Je zou ook kunnen fietsen. Ik heb gehoord, je hebt een elektrische fiets. Ga een uurtje eerder weg.
0: Ik schaam me dood. Ik heb een elektrische fiets. Als ik één ding niet ben, ik ben geen fietser.
1: Nee.
0: Ik ben meer een wandelaar of een renner. Maar ik ben absoluut geen fietser. Nou, wat ben jij? Ben je een automobilist, een fietser, een loper? Laat het maar weten. De Rijnmond-app staat voor je open. Rechtsboven de app ons button kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. Dit is Marcia Hines voor je.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: En het is al gezellig hoor, op de Rijnmond app. Veel mensen die zich druk maken over dat gratis OV, wat misschien wel verdwijnt in Rotterdam. En ook veel mensen die ons wel laten weten hoe zij naar hun werk reizen. Nou, Annemieke zegt, ik ben een automobilist, maar ik gebruik ook af en toe als het kan het OV. En ik vind het belachelijk dat 65-plussers zometeen moeten betalen hiervoor. Dan raken ze echt in een sociaal isolement. En ook Ted, die is boos, kan ik wel zeggen. Die stuurt ook de petitie door waar we het zo meteen over gaan hebben. En die zegt, ik ben 73, gelukkig redelijk gezond en doe zoveel mogelijk op de fiets, maar ja, grote afstanden wil ik toch wel met OV blijven doen.
0: Ja, en hoe is dat voor jou, Bram? Een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen, Peter.
0: Goedemorgen. Hoe is dat voor jou? Want hoe belangrijk vind je dat je gratis met het OV kunt reizen en maak je er ook gebruik van?
2: Ja, kijk, ik doe al een jaar of kleine 10 jaar vrijwilligerswerk. En dan bezoek ik allemaal mensen door de hele stad. Ja, en dan is openbaar vervoer een must.
0: Ja,
2: maar probeer het maar eens op de fiets of probeer het maar met de auto. Auto raak je al helemaal niet kwijt in de stad. En nog maar niet te spreken van de kosten. Dus ja, openbaar vervoer gratis, nou, dat is het voor mij.
1: En wat doe je dan voor vrijwilligerswerk, Bram?
2: Ik bezoek voor Stichting Humanitas mensen die eenzaam zijn. Ik doe ook nog wel eens wat andere zaken, wat administratie, een fijne praatje, dat soort zaken.
0: Wat een prachtig vrijwilligerswerk,
2: zeker,
0: ja. Zeg.
2: Nou, bijvoorbeeld, een van de mensen die ik bezoek, die ligt nu in een tehuis. Dan ben ik een uur onderweg met openbaar vervoer en daar zijn geen parkeerplaatsen.
1: Nee.
2: Nou, dat uur fietsen, dat gaat met mijn leeftijd ook niet meer.
0: Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hey, maar Bram, het is toch ook zo, want jij ontmoet heel veel van die mensen in een sociaal isolement. Op het moment dat het wordt afgeschaft, dan gaan ook heel veel mensen niet meer naar buiten. En dan maken ze ook geen gebruik meer van andere voorzieningen, nee. Kan ik me zo voorstellen.
2: Nee, zeker. Maar wat dacht je van gewone mensen die dus met gratis openbaar vervoer reizen? Het zij met de kleinkinderen een dagje weggaan. Het zij bijvoorbeeld de fantastische verbinding naar Hoek van Holland. Als dat allemaal niet meer kan, dan geven die mensen ook niet meer een consumptie, een ijsje, een dingetje. Enfin, ze geven ook minder geld uit.
1: Ja.
2: Dus het is wel een bezuiniging, maar de vraag is bij wie komt die terecht?
0: Nou, ik vind het heel goed en ook hoe je het vertelt. Dank je wel daarvoor, Bram. En ga je vandaag dan ook die petitie mee inleveren of heb je hem al getekend, die petitie?
2: Ik heb hem natuurlijk getekend, maar ik ga straks weer. En mensen die dus in het verzorgingshuis ligt, ga ik hem even wat lekker brengen.
0: Nou, prachtig. Ik vind het heel mooi dat je dit doet. Echt een shout-out voor jou. En je krijgt ook de vroegste vogel vandaag. We laten hem los uit zijn kooitje. Daar komt hij aangefladderd. Waar mogen we hem naartoe sturen? Welke gemeente?
2: Naar Rotterdam.
0: Daar komt hij. Het is wel heel breed, maar ik denk dat hij er bij overweg kan. Is hij er?
2: Ja, nee. Ja, tuurlijk. Het is groot. Maar het is, hey, daar komt hij, een groen-witte. Ja, zie je wel. Helemaal.
0: Een groen-wit vogeltje.
2: Yes.
0: Geef hem een warm thuis, zou ik zeggen.
1: En een gratis OV-kaart.
0: Ook dat.
2: Juist.
0: Dat hij lekker vrij rond kan vliegen. Fijne dag, hè, Bram.
2: Hey, eens gelijk voor jullie. Hoi. Bye.

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Elton John samen met Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. Oh, daar is hij weer. Het luchtalarm betekent dat we noodradio mogen weggeven. Dit is het moment. René Vroeger zou zeggen, this is the moment. Bij ramp- en noodsituaties dan luister je natuurlijk naar Radio Rijnmond op onze vaste frequentie. En je wint bij onze noodradio, die je dus alvast op die frequentie kunt instellen.
1: Die moet inderdaad gewoon lekker in dat noodpakket wat je ergens hebt staan. Want als er dan iets gebeurt, dan moet je inderdaad de radio aanzetten. Dan zenden wij nog uit en dan hoor je wat er aan de hand is.
0: Ja, precies. Zodat je direct officiële informatie ontvangt. Als bijvoorbeeld internet uitvalt of wifi of het mobiele netwerk. Weet je, dan heb je in ieder geval Radio Rijnmond nog als een soort van anker. Maar misschien luister je wel via TV Rijnmond of via de livestream of via DAB+. En daarom is de vraag aan jou wel relevant. Want wat is nou eigenlijk de frequentie van Radio Rijnmond? Nou, als je die weet, stuur hem dan even naar de Rijnmond-app. Want alleen dan ding je mee naar die mooie prijs. En dat is wel echt het meest kostbare in zo'n noodpakket. Want de meeste mensen die hebben het tuinhuisje of het balkon al vol geplemd met van die blikjes. En van die flesjes water natuurlijk. Maar ja, die noodradio, dat is wel het meest kostbare uit dat hele noodpakket. Wat is de frequentie van Radio Rijnmond? Laat het weten, de Rijnmond-app staat voor je open.

0: Two Princes Spin Doctors 1993 hier op Radio Rijnmond.
1: En duizenden handtekeningen zijn er opgehaald. En dat moet het Rotterdamse stadhuis laten trillen op zijn grondvesten straks. En daarom bellen we met de initiatiefnemer van de petitie, Chris Lagendijk, over de strijd voor het gratis ouderen-OV in Rotterdam.
0: En we mogen dus een noodradio weggeven. Het enige wat je hoeft te doen is even de frequentie van Radio Rijnmond via de Rijnmond-app naar ons sturen. Nou, kind kan de was doen, lijkt
1: zeker
0: me. Maar dat is wel dé manier dus om je op te geven voor die noodradio. En ik heb zo'n zin in de muziek die we zo meteen voor je gaan draaien. Nieuwste single van Stromae komt eraan. Dat is al echt een topsingle. En André van Duin die komt langs.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Download

0: Cloud 50. Weet wat je moet doen.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten... en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Yes, het is 1 minuut voor 7. Je luistert naar Rijnmond.
4: Zometeen muziek van de Sister Sisters, David Bowie en inderdaad André van Duin, die komt ook nog langs.
3: Ja, qua muziek dan, hè. Hij blijft gewoon in Amsterdam tegenwoordig. Maar hij komt uit Rotterdam natuurlijk. En we draaien zometeen, ja, echt mijn persoonlijk en ook zijn persoonlijke favoriete single. Dus je komt zo meteen voorbij. Eerst onze favoriete nieuwslezer, Martin van den Boogaert. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Peter. Er zijn duizenden handtekeningen ingezameld voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar... maar dat 65-plussers moeten gaan betalen. Om 10 uur deze ochtend is er een actie bij het stadhuis aan de Coolsingel... om metro, tram en bus voor 65-plussers gratis te houden. In Rotterdam-Zuid is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij... toen die met een honkbalknuppel in het gezicht werd geslagen. De politie meldt dat het slachtoffer in de ambulance is behandeld... en daarna naar het ziekenhuis is gebracht... Wat de aanleiding was voor de vechtpartij op de Havikshorst bij de Slingen... is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Bij een ongeluk gisteravond in de Benelux-tunnel zijn twee mensen gewond geraakt. Op foto's van de politie is te zien dat er zeker twee auto's bij betrokken waren... en dat er ook een aanhanger was gecrashed. Het was een behoorlijke ravage. Het ongeluk was in een van de twee tunnelbuizen in de richting van noord naar zuid. Die tunnelbuis was enige tijd afgesloten. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en in de Krimpenerwaard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar ook mensen goed ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken... en huisdieren uit de buurt te houden. En ook is het verstandig om nu niet te vissen of te zwemmen in sloten en vaarten. En dan het weer vandaag en morgen en ook in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 27 graden. Morgen 27 tot 29 graden. En in het weekend kan de 30 graden weer worden aangetikt. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
4: Dankjewel Martin. Krijg je mij de verkeersinformatie nog... met de vier langste files op dit moment bij ons uit de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 3 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en Knoopend Ridderkerk. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en twee rijstoken zijn er dicht. En ook een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein. 5 kilometer, een klein kwartier vertraging. En tot slot verderop op de A27 file Breda richting Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos. 5 kilometer, en ook daar heb je een klein kwartier vertraging door wegwerkzaamheden.
6: Jouw recept voor een goede start van de dag.
3: Oh, zo meteen deze nieuwe single van Stromae met Toevaloo. Dit is zo lekker dit.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
9: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
10: Kom naar Rolf Ben Studio Rotterdam Hillegers.

0: Marktplaats in Bergsenhoek. Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je ticket.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Eruit! We met Peter en Milou.
7: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond met de beste van de jaren 80, 90 en nu. Pat Benatar hoorde je, Love is a Battlefield. Nee, goedemorgen. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam van de Rijpen Peter en Milou op Radio Rijnmond. Het wordt vandaag echt een fantastische dag met maximaal 28 graden bij ons in de regio.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A27 op dit moment. Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. En daar doe je een kwartier langer over door wegwerkzaamheden.
0: De politie heeft sterke aanwijzingen dat de Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van provider Odido.
1: En de Amerikaanse krijgsmacht heeft vannacht voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ja, president Donald Trump had de aanval eerder op de dag al aangekondigd. En volgens hem geldt het voorlopige akkoord met Iran dus niet meer.
0: En Olaf Kooi uit Numansdorp, die ken je ook wel als het jachtluipaard uit Numansdorp. Daar is hij hoor. Die heeft de vijfde etappe van de Tour de France gewonnen. Het is de eerste etappezege in de Tour voor Kooi, die eerder al wel meerdere etappes in de Giro d'Italia won.
2: Nu gaan ze aanzetten. Kooi met dan erachter Turgis. En zo komen ze hier op één lijn. Gaat Kooi de rit winnen. Kooi voor Nederland. Jazeker. Kooi wint rit voor Decathlon CMA CGM. Hij mag naar de Tour. En hij pakt meteen zijn eerste kans in pole.
1: Ik vind het toch ook wel heel leuk om te merken hoe blij de Belgen zijn met een Nederlander die wint.
0: Ja, dat is inderdaad wel mooi om te horen. Meestal is er toch wel een beetje sprake van jaloezie. We gaan zo meteen trouwens nog bellen met een paar mensen uit Numansdorp die hem achterna zijn gereisd naar Frankrijk om de Tour te volgen.
1: En we gaan zo meteen ook bellen met de initiatiefnemer van de petitie over het mogelijk verdwijnen van het gratis OV voor 65-plussers in Rotterdam. En we zijn benieuwd wat jij eigenlijk daarvan vindt en hoe jij reist naar je werk.
0: Oh ja, laat het even weten via de Rijnmond-app. Hoe beweeg jij je voort? Misschien doe je wel vrijwilligers werk of doe je ander werk. Hoe beweeg je je voort? Pak je de fiets? Het openbaar vervoer?
1: Of de auto?
0: Dat zou natuurlijk ook kunnen inderdaad. Of wandel je? Dat is wel een enorme luxe. Het is tijd voor een prachtig nieuw nummer van de Zweedse Tove Lo. Zij zag Stromae optreden op Coachella en ze was verbijsterd. Zo goed vond ze het. Ze raakten in contact met elkaar, het klikte en ze komen nu samen met een single. En die is me partij mooi. Stromae die zingt één strofe mee en hij heeft het nummer mede geproduceerd. Tove Lo en Stromae, De Fleur.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Wakker worden zonder gedoe. Met Peter en Milou.
2: Jawel, daar zijn we weer. Mijn naam is André van Duin en je luistert op Radio Rijnmond naar Peter en Milou.

0: Ja, we spreken hem nog geregeld hoor, Radio Rijnmond. Vriend van de show, André van Duin. Ongelooflijk sympathieke man die natuurlijk geboren is in Delfshaven in Rotterdam. En volgend jaar vieren we met hem zijn 80ste verjaardag. En dit is het nummer uit zijn repertoire dat hij het liefste hoort en zingt als de zon schijnt.
1: En als het aan het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur ligt, is het binnenkort klaar met het gratis openbaar vervoer voor AOW'ers. De coalitie wil het geld liever ergens anders aan uitgeven, maar dat pikken veel Rotterdammers niet. En Chris Lagendijk start een petitie en die is al meer dan duizenden keren getekend. Chris, een hele goede morgen.
2: Hele goede morgen.
1: Ja, op hoeveel staat die teller nu, Chris, van die petitie?
2: Ja, de status is dat we behoorlijk over de 10.000 handtekeningen zitten. En nog steeds komen er heel veel handtekeningen binnen. En ontzettend veel reacties ook. En ja, weet je, het is gewoon, er zijn zoveel argumenten om dit voorstel van tafel te krijgen. En ja, we gaan het straks uit van huis. En ik hoop en ik verwacht een behoorlijk aantal mensen die zich laten horen. En AOW's moeten zich zeker laten horen, want het is natuurlijk een heel apart voorstel. Je zorgt ervoor dat mensen ontzettend in isolement raken. Mensen die kunnen niet meer naar musea, de leuke dingen doen. Dus ze vereenzamen nog meer. Mensen die AOW's die hebben zelf nog wel die groep. En ook de vaders en de moeders hebben ons Rotterdam prachtig opgebouwd. Want het ziet er natuurlijk heel mooi uit. Maar ze kunnen er niet meer naar gaan kijken, want het is voor een hoop mensen gewoon niet meer te betalen.
1: Nee, precies.
2: En ja, niet alleen door die afschaffing van de gratis openbaar vervoer, maar ze heeft ook nog te maken met het eigen risico, en waar ze heel moeizaam gebruik van maken en risico's lopen. De prijzen gaan omhoog, de huren gaan omhoog. En ja, de coalitie die is ook nog een keer van plan om de gemeentelijke belastingen te verhogen. Dus ja, die maakt voor die mensen onmogelijk, weet je wel. En dat kan je niet maken.
0: Nou, Chris, je hebt weinig vragen nodig. Je hoeft alleen maar openbaar vervoer tegen jou te zeggen. En je loopt helemaal leeg.
2: Man, ik heb vanaf vanochtend vroeg is de AOW-draline is stroomde water, weet je. Want ik vind, ik ben 71, ik ben 5 jaar met pensioen. Ik heb 50 jaar voor de gemeente Rotterdam gewerkt, weet je wel. En als je nou kijkt waar het geld aan weg gaat eigenlijk, weet je wel. Want ja, dat is mislukte ICT-projecten. Er zijn wel meer zaken waar miljoenen weg zijn. En voor die paar miljoen, voor die hele belangrijke, altijd hele rustige groep, weet je, want we zijn geen delschoppers en we plakken ons niet vast, weet je, maar we willen ons wel laten horen, want ja, weet je, die mensen raken steeds meer in een hokje. En daarbij komt ook nog een keer dat er een hele kudde, dat zijn de duizenden in Rotterdam, vrijwilligers, die gepensioneerde vrijwilligers, maar ook gepensioneerde mantelzorgers, weet je, die gewoon ook die mensen bezoeken in verzorgingshuizen en helpen. En ja, als jij alleen een AOW hebt, weet je, dan wordt dat een heel moeilijk verhaal.
0: Ja.
2: Want ja, hoe moet je dan gaan reizen? Nou, dat is kijk, daar mag de coalitie geen. Die is ook verantwoordelijk voor ons, hè, want de meerderheid van de Rotterdamse bevolking heeft gekozen voor deze coalitie. En juist voor deze groep, weet je wel. En Pro zit er ook bij. En ja, ik denk dat die oude Drees, weet je wel, die draait zich om in zijn graf. Want die heeft er juist voor gezorgd dat wij AOW krijgen.
0: Ja. Chris, ik ga je even onderbreken. Wat gaat er vandaag gebeuren? Even in het kort nog. Tot slot.
2: Nou, vandaag gaan we in ieder geval gaan we proberen de petitie aan te bieden. We gaan naar het stadhuis. We zijn om 10 uur met een hoop mensen. Dan gaan we best wel een hoop geluid maken. Fluiten, toeteren, panddeksels, zeg maar. En ja, we laten ons horen. En we blijven ons laten horen totdat dit voorstel gewoon op tafel is.
0: En hoeveel mensen verwacht je op de been?
2: Ja, kijk, dat kan van honderden tot honderden tot duizenden. Ja, ik hoop zoveel mogelijk, maar gezien de aandacht van de media en ook van jullie en de steun die ik heb gekregen van de SP, de oproepen, ja, verwacht ik een hoop mensen. Verwacht veel mensen.
0: Chris Lagendijk, dankjewel. Hij startte dus een petitie die al 10.000 keer is ondertekend. Chris, fijne dag en succes vandaag, hè?
2: Gaat lukken. Hey, bedankt jullie ook, hè.
0: Zometeen de Supremes, Robert Palmer is onderweg, maar eerst David Bowie en de Heroes, misschien wel toepasselijk.

0: je allerlaatste kans om je op te geven voor die noodradio. Het enige wat je nu moet doen, pak even je telefoon. Okay. Ga naar de Rijnmond-app. En dan heb je rechtsboven de Apples-button. En vul dan de frequentie in van Radio Rijnmond. Dan is dit de allerlaatste kans om mee te doen. Dit is het signaal. De noodradio geven we natuurlijk weg als een rampenzender. Want op het moment dat het misgaat, op het moment dat bijvoorbeeld het mobiele netwerk uitvalt, internet valt weg of wat dan ook, dan moet je er als de kippen bij zijn om Radio Rijnmond op te zoeken op je noodradio. Want dan zenden wij nog uit en dan geven wij alle aanwijzingen die je op dat moment nodig hebt. En de noodradio mag dus ook niet ontbreken in je noodpakket. Maar ja, wat is die frequentie van Radio Rijnmond? Geef je nu nog even snel op, dan gaan we live iemand bellen nu. Milou, pak even de telefoon.
1: Ik ga de telefoon erbij. Oh, ik vind dit leuk, jongens. Ja. Ik ga bellen. Ik ga gewoon een nummer bellen.
0: Ja, bel gewoon een nummer. En als diegene dan niet opneemt, dan bellen we het volgende nummer. Gewoon, we gaan in één klap door. Spannend moment is dit. Ik hoor de toetsen ingedrukt worden door Milou. Maar ja, de telefoon gaat over in ieder geval. Wordt er ook opgenomen. Wat is de voornaam van de persoon die we bellen?
1: Rien.
0: Rien.
2: Rien. Hoi,
1: goeiedag,
2: met Rien en
0: Steven. Oh, Rien. Nee, het is een voicemail. Of niet?
2: Wat zeggen jullie?
0: Oh nee, ik dacht dat je voicemail was. Maar je bent echt, je bent een mens van vlees en bloed.
2: Jazeker.
0: Hé, wat goed. Hoe heet je volledig?
2: Rien Schrijver.
0: Nou, wat leuk om jou te horen zeg. En jij hebt dus de frequentie van Radio Rijnmond ingevuld. Voordat je doorgeeft en daarmee dus die noodradio kunt winnen. Wat ben je op dit moment aan het doen? De radio staat nog heel hard zo te horen. Zet hem wat zachter.
2: Ja, ik ben even de schuur een beetje aan het optimaliseren.
0: Oh echt? Beetje opruimen. Was het zo'n zootje?
2: Wat zeg je?
0: Was het een zootje?
2: Nou, dat is zacht uitgedrukt, hè.
1: Maar er is nu ruimte voor een noodpakket, want heb je die al in huis?
2: Nee, joh, weet je, het is dat hele noodgebeuren. Ik ben met heel veel nooddingen bezig en ja, die noodradio en mijn noodpakketje, dat staat ook nog op de bucklijst.
0: op de bucketlist. Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Dus wij kunnen eraan bijdragen dat jij in ieder geval die noodradio echt het meest kostbare onderdeel van je noodpakket binnensleept. Maar dan moet je wel de frequentie even goed doorgeven. Wat is de frequentie van Radio Rijnmond?
2: Nou, volgens mij was het 93.4.
0: Volgens mij ook! Yeah. Rien Schrijver, gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor met die noodradio.
2: Kijk, dat
1: is handig.
0: Ik zou zeggen, creëer nog even een mooi plekje daar in die schuur. Voor dat noodpakket.
2: En luister, Radio Rijnmond zit in het hart, maar ook in de radio. En vanuit de radio gaat dat weer terug in het hart.
0: Zo. Nou, we hadden niet eens gevraagd om de slagzin af te maken, maar je hebt het wel gedaan, Rien. Mooie woorden.
2: Ja, zeker. Maar ja, het is ook een mooie zender. En luister, ik ben een Rotterdammer, pure Rotterdammer. En ik hoorde er net weer even over de mensen zeg maar, met de openbaar vervoer. Daar ben ik dadelijk over 2 weken ook een stukje onderdeel van. Dus ja, weet je, ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. En die noodradio, nou ja, net wat ik zeg. OV is ook nood. Begrijp wat ik bedoel? Dus ja. Al die dingen die moeten allemaal in die frequentie meegenomen worden. En dat radiootje dat gaat zijn plekje krijgen.
0: Hartstikke
1: dankjewel,
0: mooi.
1: Rien.
0: Rien, gefeliciteerd.
3: Het beste van de jaren 80,
4: 90
3: en nu.
4: Radio Rijnmond.
3: Peter en Milou. Jouw motor in de morgen. Wee.

0: Dancers and I Don't Feel Like Dancing. En het leuke aan dit nummer is dat Elton John die heeft het mede geproduceerd. En die speelt dus ook gewoon mee. Dus het pianomuziekje dat je hoort, dat is niemand minder dan Elton John.
1: En zometeen krijg je van niemand minder dan Martin van den Boogaard het laatste nieuws.
2: Ja, en dan hebben we het onder andere over het revolver van Rob Jetten.
0: Ben benieuwd.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
1: Een hele goede morgen, 3:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons in de regio. Op de A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 4 kilometer, 11 minuten langer doe je daarover. Ook op de A16 file, Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht. 11 kilometer, een klein kwartier vertraging. Dan nog een andere file op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer, 12 minuten. En tot slot de langste file, die vind je op de A27 in onze regio. Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 8 kilometer, doe je een half uur langer over en dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Het wordt een heerlijke dag vandaag, dat belooft het te worden. Maar hoe lekker wordt het eigenlijk? Steven van der Gijzen, goedemorgen.
9: Peter René, goedemorgen. Nou, als je van zomerweer houdt, dan zit je goed de komende dagen. Want ja, het ziet er ronduit zomers uit. Vandaag veel zon, blijft de hele dag droog. De temperatuur ligt nu al tussen de 17 en 18 graden. Lekker het huis even laten luchten. Vanmiddag wordt het zomers warm. 25 graden op het strand tot 27 graden dieper de regio in. En er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Op de stranden vanmiddag draait naar het noordwesten met daar wat extra verkoeling. De zeewatertemperatuur bedraagt nu een aangename 21 graden. Nou, morgen stralend zonnig en droog. Het wordt warmer met temperaturen die gaan stijgen naar zo'n 27 graden op het strand tot lokaal 29 graden in het oosten van de regio. De wind is morgen eerst zwak tot matig uit het noordoosten. Maar morgen in de loop van de middag neemt hij toch wel toe naar vrij krachtig of zelfs krachtig op het strand. Mocht je daar zijn, dan is een windscherm best wel handig, denk ik. Nou, en of we in het weekend weer de tropische temperatuur van 30 graden gaan halen, dat vertel ik zo meteen. Ja,
0: als hij het zo zegt, ik denk het wel. Wat denk jij, Milo?
1: Spannend. Ik hoop het.
0: Durf erop te bed, hoor.
1: Lekker.
0: Steven van der Gijzen was dat met het laatste weer. Het is nu tijd voor het laatste nieuws met Martin van den Boogaard. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Peter. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor AOW'ers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar. Maar dat AOW'ers moeten gaan betalen. Om 10:00 deze ochtend is er een actie bij het stadhuis aan de Coolsingel om metro, tram en bus voor die AOW'ers gratis te houden. Op de Havikshorst in Rotterdam-Zuid is vannacht bij een vechtpartij iemand gewond geraakt toen hij met een honkbalknuppel in het gezicht werd geslagen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is, voor zover bekend, nog niemand opgepakt. En opmerkelijk nieuws. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Ankara een revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. De naam van Jette staat erin gegraveerd en er zaten ook kogels bij. En dat vuurwapen dat is meegenomen naar de Nederlandse ambassade. Daar is het onklaar gemaakt, zodat Jette er niet mee kan gaan schieten. Zou u er blij mee zijn, Jette? Ik vind het nou niet echt een pistolenpaaltje. Jij wel?
0: Ja, ik denk dat hij er stiekem wel heel blij mee is. Dat hij dan thuis komt, dat hij dan naar zijn vriend gaat en zegt, kijk eens wat ik van Erdogan heb gekregen.
1: Ik denk dat hij heel ongemakkelijk ervan is geworden.
0: Jawel, hij wordt er publiekelijk wel ongemakkelijk van. Maar ik denk dat hij dit wel hartstikke leuk vindt. Ja. Hij heeft misschien wel net als Martin van den Boogaard. Martin, jij spaart mokken van dictators.
2: Maar dat is iets anders dan een vuurwapen, vind ik. Weet je, waar het mij een beetje aan doet denken? Aan Badr Hari. Die postte een foto van zichzelf. Terwijl die in Tsjetsjenië in bad lag. Met de gouden Kalashnikov van Kadyrov, de bloedhond van Poetin. Oh ja. Nou, daar doet mij dit een beetje aan denken.
8: Ja, ik snap wel wat je bedoelt, inderdaad. Ja. Jij hebt nog geen mok van Erdogan?
2: Nee, ik ben net wel 2 weken in Roemenië geweest. En daar zag ik geen mokken van Ceausescu.
8: Dat vind ik jammer.
2: Ja, dat is jammer.
10: Dit is Radio Rijnmond.
8: Zo'n aparte verzameling van Martin, maar wel leuk natuurlijk. Robert Palmer komt eraan.

0: hits uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Robert Palmer en Mercy Mercy Me, I Want You.
1: Vanavond is het zover. Dan wordt er op verschillende plekken in onze regio een release party gehouden voor het 25ste studioalbum van de Rolling Stones, getiteld Foreign Tongues. Peter van platenzaak Velvet Music, onder andere op de Oude Binnenweg in Rotterdam, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: En je kan het toch een beetje vergelijken met de nieuwe haring, hè, zo'n Stones album. Ja. Veel liefhebbers die smullen ervan en dan maar hopen dat die lekker naar binnen glijdt. Wat gaat er gebeuren tijdens de release party?
2: Release party gaan we om 9:30 gaan we weer open.
1: Ja.
2: En dan gaan we natuurlijk een nieuwe album draaien. Dan mogen we dan. En vanaf 10:00 mogen we ook verkopen. En er zijn allemaal hele speciale. Er zijn sowieso speciale releases. Dus er komt een speciale CD waarbij de achterkant rood gekleurd is. In plaats van normaal gesproken het zilver gekleurde. Dat schrijf je zelf dus.
1: Ja.
2: En speciale LP. En dan is het transparant vinyl. En er zitten Panini-plaatjes bij, zeg maar. De voetbalplaatjes, maar dan met de Rolling Stones-leden.
1: Hé, hey, dat is wel heel bijzonder inderdaad. Ja.
2: En dan wordt het een soort eigenlijk van alleen maar voor vanavond. Dan is het echt van op is op. En dan, voor de rest komt dat ook niet meer terug. Dus nou, het zijn leuk, echt hele speciale releases.
1: Dat is toch wel bijzonder. En de zaak is dan natuurlijk gevuld met ware fijnproevers. Alvast even een voorproefje. Als het gaat om dat nieuwe album, Foreign Tongues. Ja. Dit is In The Stars, die hebben we veel gedraaid op Radio Rijnmond. Die klinkt zo.

0: Ja, want Peter, jij hebt natuurlijk al een paar tracks beluisterd die op single zijn uitgebracht. Wat vind je ervan als liefhebber van dat nieuwe album?
1: Ja, ik vind het toch wel weer verrassend leuk. En er zijn een paar nummers die zijn 2,5 jaar geleden al opgenomen. Toen Hackney Diamonds uitkwam. Ze hebben ook weer nieuwe nummers opgenomen. En met name dat laatste nummer wat je net draaide, Jealous Love, vind ik echt een heel tof nummer.
0: Ja, dat is ook mijn favoriet. Ja.
2: Maar wat maakt de Stones nou zo geweldig volgens jou, Peter?
1: Nou ja, het is natuurlijk samen met de Beatles zijn het de grootste band op aarde. En ze bestaan al sinds 1962. Dat is gewoon onvoorstelbaar. En het is altijd Keith Richards en Mick Jagger die erbij gezeten hebben. En ze zijn eigenlijk nu nog met z'n drieën. Ron Wood is er ook bij. En die zit er ook al sinds halverwege de jaren 70 bij. Dus dat is natuurlijk ongelooflijk. En ze zijn in al die decennia razend populair gebleven.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk heel bijzonder.
0: En zien jullie dat er nog steeds veel platen verkocht worden van de Stones bij jullie in de platenzaak?
1: Zeker, ja, zeker bij nieuwe releases. Die Hackney Diamonds 2,5 jaar geleden, die ging echt helemaal door het dak heen. En dat verwacht ik met deze eigenlijk ook weer. Want het is gewoon een kwalitatief weer, wat ik gehoord heb althans. Gewoon een hele goed album.
0: Nou, ik moet wel zeggen dat verschillende zaken bij ons in de regio, ook Plato bijvoorbeeld, heeft ook een release party. Hè. Dus het gebeurt op meerdere plekken in de regio waar deze Rolling Stones release party plaatsvindt. Dus echt een hele gekte.
2: Extra personeel in gaan zetten dan, als je die gekte
0: gaat
2: verwacht.
0: Ja.
1: Ja, dat kunnen we doen, ja. Ja, zeker.
0: Kunnen mensen gewoon op de Bonnefoy komen of moeten ze zich aanmelden?

0: Dreams and Stop in the Name of Love hier op Radio Rijnmond. Het is inmiddels 12 minuten voor 8. Hoogste tijd is om jezelf toch maar een beetje te gaan aankleden. Of te gaan douchen eerst en dan aankleden. Moet je even kijken welke volgorde je aanhoudt. Wielerkenner van Rijnmond, Jesse van Zomeren. Hoe heb jij gekeken naar die geweldige ritzegen van Olaf Kooi uit Numansdorp?
1: Ja, goedemorgen Peter. Emilou uiteraard. Ja, dat was maar wat, hè. Gewoon bij zijn allereerste kans in de Tour de France. Een kans waar hij eigenlijk al jaren op loerde. Gewoon meteen toeslaan. Ja, we stonden ook op de redactie van Rijnmond wel met z'n allen te juichen natuurlijk.
0: Ja, zo, want laten we nog even laten horen hoe het klonk op de Belg.
2: Nu gaan ze aanzetten. Kooi met dan erachter Turgis. En zo komen ze hier op één lijn. Gaat Kooi de rit winnen. Kooi voor Nederland. Jazeker, Kooi wint rit voor Decathlon CMA CGM. Hij mag naar de Tour. En hij pakt meteen zijn eerste kans in Pol.
0: Ja, dat is toch geweldig, zeg. En het is gewoon hoekse-waardse trots, hè. Er zijn mensen die zijn helemaal achterna gereisd om zijn verrichtingen daar te volgen. Waarom heet hij trouwens het jachtluipaard van Numansdorp?
1: Ja, goede bijnaam. Hè? Dat is misschien wel de allerbeste bijnaam in het huidige wielerpeloton.
0: Ja.
1: Ja, Peter, dat komt een beetje omdat hij is als een soort jachtluipaard. Hij houdt zich heel lang gedijst. En dan ineens, als zijn prooi daar is... en voor Olaf Kooi is zijn prooi niet een of ander dier dat hij gaat slachten... maar de finishlijn, als die in zicht is, dan pam! Al zijn opgespaarde energie komt er in één keer uit... en op volle snelheid, de allersnelste van het peloton bleek gisteren wel... gaat hij dan op zijn prooi de finishlijn af. En dan schreeuwt hij ook nog eens... als een echt roofdier als die over die finishlijn heen komt. Ja, mooier dan dit kan ik het niet maken.
0: Nee, dat klinkt wel heel mooi inderdaad. Hey, en hij heeft dan wel wat tegenslagen gehad onderweg naar die Tour. Hè? Wat was er aan de hand? En hoe knap is het dan om weer terug te komen?
1: Ja, zeker. Kijk, hij reed de afgelopen jaren bij de grootste wielerploeg van Nederland. Hè? Bij Visma Leasebike. Maar ja, daar had hij een probleem. Daar kon hij de Tour de France niet rijden. Omdat die rijden elk jaar met hun Deense kopman Jonas Vingegaard voor de zegen in de Tour. Dus die zeiden, ja, we kunnen jou en een paar sprinthelpers er niet bij hebben. Want we moeten alleen maar helpers voor onze klassementskopman hebben. Nou, zei Kooi, dat is prima, maar dan

0: ga ik naar een andere ploeg, want ik wil gewoon graag die Tour rijden, mezelf daar bewijzen. Dus sinds dit jaar rijdt hij voor het Franse Decathlon-team. En hij heeft in zijn contract ook opgenomen van ik moet en zal naar die Tour. Maar ja, toen kreeg hij begin dit jaar een hardnekkig virus, waardoor hij echt de eerste helft van dit jaar, dat viel helemaal in het water, stond hij aan de kant. En het was echt nog maar de vraag of hij op tijd fit ging zijn voor de Tour de France. Nou, dat was hij echt net op tijd. Toen was het ook de vraag of hij wel mee zou gaan naar de Tour. Want ja, intussen was er een 19-jarig supertalent, Paul Sixas, uit dezelfde ploeg. Waarvan de ploeg misschien dacht van ja, moeten we niet voor hem vol voor het klassement gaan en alleen maar helpers voor hem meenemen. Nou ja, uiteindelijk Kooi toch meegenomen en dat bleek gisteren de juiste keuze, want hij is precies op tijd helemaal weer in topvorm.
1: Wat een spanning en sensatie, zegt Jesse. En hij heeft al verschillende etappenzegens in de Giro geboekt. Ja. Nu dus in de Tour. Hoe ver kan hij nog komen?
0: Nou, ik sluit zeker niet uit dat er nog meer gaan volgen deze Tour. Zeker nu de druk eraf is. Al was er gisteren bij hem weinig aan druk te merken. Als je ziet met hoeveel overtuiging en hoeveel snelheid hij won. Ja. Vandaag gaat hij niet winnen. Dat voorspel ik jullie alvast. Want vandaag gaan we de berg in. Maar ik heb alvast weer even naar het profiel van morgen gekeken. Etappe naar Bordeaux. Dat ziet er weer heerlijk vlak uit voor Olaf Kooi. Dus ik sluit niet uit dat hij morgen gewoon alweer toestaat. Joh, het jachtluipaard van Numansdorp.
2: Het jachtluipaard van Numansdorp. Komt hij weer over de finish. Dankjewel. Het jachtluipaard van Rijnmond. Wielerkenner Jesse van Zomeren. Dankjewel. Fijne dag.

0: Ed Sheeran en Azizam op je favoriete radio's en de Radio Rijnmond. We merken dat het gratis OV dat dat gaat verdwijnen voor AOW'ers. Dat dat de mensheid wel bezighoudt hoor, in onze regio.
1: Nou zeker. Er zijn verschillende gemeentes die dat aanbieden voor hun inwoners. Waaronder dus Rotterdam. En dat is gewoon vanaf de AOW-leeftijd heb je gewoon gratis OV. Maakt niet uit hoeveel je verdient of wie je bent. Je krijgt gewoon dat OV. En heel veel mensen zijn er natuurlijk gewoon, hoe zeg je dat? Die hebben dat nodig.
0: Ja, die zijn er afhankelijk van.
1: Afhankelijk,
0: ook een beetje,
1: dat is het
0: bijvoorbeeld
1: woord.
0: Vrijwilligerswerk te doen of andere mensen te bezoeken om uit dat sociale isolement
1: Precies.
0: te geraken natuurlijk. En daar wordt er vandaag een petitie aangeboden. Wij hadden de initiatiefnemer daarvan
1: Chris,
0: aan de telefoon.
1: Ja.
0: Om 10:00 wordt die aangeboden. Hij verwacht ook echt wel honderden, zo niet duizenden mensen op de been daar.
1: 10.000 hadden hem al ondertekend, hè, vertelde hij.
0: Ja,
1: bizar.
0: Precies.
1: En wij vroegen aan jou, wat vind je ervan? Hè? Moet het blijven inderdaad in Rotterdam? En hoe ga je zelf eigenlijk naar je werk of naar je vrijwilligerswerk? Is dat ook met het OV? Of neem je dan toch de auto of ga je op de fiets? Nou, Joke die appt al via de Rijnmond app. Ik gebruik gratis OV voor mijn ziekenhuisafspraken, want de parkeerkosten bij het ziekenhuis zijn al gauw €15 per keer. Ja, dat loopt gruwelijk op. Dus Joke wil ook graag dat OV gratis blijft voor ouderen. Nou, Aati zegt waardeloos. Straks zitten deze oude mensen binnen. Gewoon gratis openbaar vervoer dus. En ook Els laat van zich horen. Die zegt in de Rijnmond-app, ik ga lopend naar mijn vrijwilligerswerk. Het is nog geen 200 meter lopen bij mijn huis vandaan. Dat is natuurlijk een ideale situatie. Maar ook Els vindt volgens mij hartstikke dat het OV gratis moet blijven.
0: Ja, en Bram die stuurde ook nog even een berichtje. Die hebben we eerder gesproken. Die zegt nog even een aardige. Het gemeentebestuur wil het autogebruik in de stad ernstig terugdringen. Hoge parkeerkosten en weinig parkeerplek. Dus ja, bejaarden die konden vaak al niet met de auto, maar straks ook niet met het OV.
1: Nee, vreselijk eigenlijk.
0: Dus dan worden ze nog meer in een isolement gedrongen, zegt hij erover. Nou ja, wat vind jij ervan? Laat het maar even weten via de Rijnmond-app. En hoe beweeg jij je voort? Ben je afhankelijk van het openbaar vervoer? Of maak je bijvoorbeeld, net als Milou, gebruik van de auto? Of ga je, net als ik, graag wandelen? Maar pak je ook vaak de auto? Laat het maar weten.
1: En voor de een is het maar een dier, maar voor de ander voelt het als een familielid als je die verliest. Nou, straks bellen we met Paula uit Alblasserdam over hoe je omgaat met het intense verdriet en het onbegrip uit je omgeving na het verliezen van een huisdier.
0: En we blikken zo meteen vooruit op de 8e finales van het WK voetbal van Marokko tegen Frankrijk met een voormalig international van Marokko die ook speler van Feyenoord was. Wie zou dat zijn?
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
6: Ja, goede vraag.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 8 uur.
0: Zometeen Bruno Mars, Tony Esposito is onderweg. Die heeft er zin in, hoor. En ook Justin Timberlake die staat er weer te trappelen van ongeduld.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Milou. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat de AOW'ers moeten gaan betalen. Om 10 uur deze ochtend is er een actie bij het stadhuis aan de Coolsingel om metro, tram en bus voor AOW'ers gratis te houden. En initiatiefnemer van die handtekeningenactie is Chris Lagendijk, en hij vertelt wat er straks gaat gebeuren.
17: Nou, vandaag gaan we in ieder geval gaan we proberen de petitie aan te bieden. We gaan naar het stadhuis. Zijn we om 10 uur met een hoop mensen. Dan gaan we best wel een hoop geluid maken. Fluiten, toeteren, banddeksels, zeg maar. En we laten ons horen. En we blijven ons laten horen totdat dit voorstel op tafel is.
16: Dat was Chris Lagendijk. Hij had het over de handtekeningenactie voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Dan gaan we naar Rotterdam-Zuid. Daar is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij toen die met een honkbalknuppel in het gezicht werd geslagen. De politie meldt dat het slachtoffer in de ambulance is behandeld en daarna naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij op de Havikshorst bij de Slingen is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Bij een ongeluk gisteravond in de Benelux-tunnel zijn twee mensen gewond geraakt. Op foto's van de politie is te zien dat er zeker twee auto's bij betrokken waren en dat er ook een aanhanger was gecrashed. Het was een behoorlijke ravage. Het ongeluk was in een van de twee tunnelbuizen in de richting van noord naar zuid, en die tunnelbuis was enige tijd afgesloten. Op de Tjalklaan in Rotterdam-West is vannacht een tankstation overvallen. De politie meldt dat twee mannen het personeel bedreigden met een vuurwapen. Ze gingen er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor en ze zijn voor zover bekend niet meer gevonden. Dan nog het weer. Vandaag, morgen en in het weekend zonnig en droog. Vandaag 25 tot 27 graden. Morgen 27 tot 29 graden. En in het weekend kunnen we de 30 graden weer gaan aantikken. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Martin. Krijg van mij de verkeersinformatie met de vier langste files op dit moment bij ons uit de regio. Op de A15 Rotterdam richting Europort tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux 10 kilometer. En daar doe je ook 10 minuten langer over. Dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer, een klein kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn er dicht. En dat komt dus door een ongeval. Dan nog een andere file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer, een half uur vertraging. En tot slot verderop op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. Ook file, 8 kilometer, doe je ook een klein half uur langer over. Komt door een ongeluk en daar is de linkerrijstrook dicht.
0: Heb je nog zo'n lekkere matcha van mij die je gisteren had meegenomen? Had je zo'n heel,
1: wil je een matcha?
0: Heb je een matcha bij je?
1: Tuurlijk, gaan we regelen.
0: Ja?
1: Nou ja, kunnen we regelen toch? Nou,
0: anders trek ik nog even een blikje open, vind ik ook goed. Zo, we gaan beginnen. Zo meteen Bruno Mars.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag. Weer uit.
2: Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
18: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. live bij het Rotterdams Philharmonisch op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
21: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
22: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
27: Dit is Radio Rijnmond.
28: Eruit. Met Peter en Milou.
27: Radio met een grote R. Ah.

0: Wat een heerlijke zomerse klank op je radio van Fairground Attraction en Perfect op Radio Rijnmond. Van harte welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie. Vers uit de verpakking van de Ruit met Peter en Miguel op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag wordt een zonovergoten dag. Liefst 28 graden landinwaarts.
1: Het wordt echt zo'n zomerse dag. Dat je denkt, oh, het is echt zomer, maar het is net niet te warm.
0: Nou, precies.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A27 tussen Hank en knooppunt Gorkum. En daar sta je 22 minuten in de file.
0: De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van provider Odido. De data van miljoenen Nederlanders kwamen begin februari op straat te liggen na een telefoongesprek waarin iemand zich voordeed als IT-medewerker.
1: En de Amerikaanse krijgsmacht heeft vannacht voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Donald Trump had de aanval eerder op de dag al aangekondigd en volgens hem geldt het voorlopige akkoord met Iran dus niet meer.
0: En Olaf Kooi uit Numansdorp die heeft de 5e etappe van de Tour de France gewonnen. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Het is de eerste etappezege in de Tour voor Kooi, die eerder al wel meerdere etappes in de Giro d'Italia won.
2: Nu gaan ze aanzetten. Kooi met dan erachter Turgis. En zo komen ze hier op één lijn. Gaat Kooi de rit winnen. Kooi voor Nederland. Jazeker, Kooi wint rit voor Decathlon CMA CGM. Hij mag naar de Tour en hij pakt meteen zijn eerste kans in pole.
1: En deze week vertelde vaste tafelgast van vandaag in Sight Dave Maasland heel openhartig en geëmotioneerd over zijn Berner Senner van 8 jaar oud aan Johan Derksen.
0: Dat is een hond, hè?
1: Een Berner Senner, een hond inderdaad.
0: Ja, en het is toch wel bijzonder dat die mensen aan tafel bij vandaag in Sight, dat zijn toch over het algemeen stoere mannen, maar als het over dieren gaat, als het over honden gaat, dan zijn ze best wel emotioneel.
3: We dachten, nou, er zal wel iets mis zijn. En daar is de scan teruggekomen maandag. Dat die helemaal vol zit met de kanker. Dus die is uitbehandeld, kan niks meer. Dus binnen misschien binnen een paar dagen klaar.
4: Maar kijk, jij en ik zijn echt hondenmensen. En als er een hond overlijdt die jaren bij je woont, dan is net een familielid overlijdt. Ja, je hoeft dan niet overdreven sentimenteel over te doen.
5: Nee, zeker, zeker. Maar
6: ik ben ook gek op. Ik vind het echt heel verdrietig om te horen.
1: Ja.
0: Dat is toch mooi, hè? Dat ze aan tafel dan zo emotioneel worden als het over een dier gaat. René van der Gijp heeft bijvoorbeeld ook een dier.
1: Ja.
0: En heeft meerdere honden en is daar ook heel erg bij betrokken. Ik heb geen dieren zelf, maar ik merk dus om me heen, bijvoorbeeld Ronald van Oudheus, onze collega, die is recentelijk zijn kat verloren, Zorro. Nou, dat is zo'n, en Ronald is ook zo'n stoere vent, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar als het dan over zijn katje gaat, het is zo'n lieve man. Dan komt echt al die liefde, die komt er in naar voren. En hoeveel verdriet hij daarvan heeft.
1: Daarom moeten we eigenlijk gewoon met iemand bellen die daar heel erg veel verstand van heeft. Die dit als dagelijks werk doet om die rouwverwerking te begeleiden ook. Hè?
0: Nou, inderdaad. Van welke emoties maak je door als een huisdier komt te overlijden? En welke manieren van afscheid zijn er? Daarover zometeen meer hier op Radio Rijnmond. En ik zit nog steeds een beetje na te genieten van het weergeloze concert van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. Bruno die is inmiddels doorgereisd naar Madrid, waar hij vanaf morgen in het stadion van Atletico Madrid speelt. Een nog groter stadion. En dan begint hij waarschijnlijk net als in Nederland met dit nummer van het album The Romantic. Risk It All, hoor je Bruno Mars.

0: Alleen maar van die lekkere zomerse klanken op je radio. Zometeen Justin Timberlake, Daryl Hall en John Oates komen er ook aan. En dit was Tony Esposito en Papa Chico bij Radio Rijnmond.
1: En het is een onderwerp waar je als huisdiereigenaar liever niet over nadenkt. Maar waar je vroeg of laat allemaal een keer mee te maken krijgt. Afscheid nemen van je huisdier. En vorige week moest onze collega Ronald van Oudheusden heel plotseling zijn lieve kat Zorro laten inslapen. En mijn andere collega gaat het momenteel helaas ook niet zo goed met zijn kat.
0: Ja, het is echt iets wat momenteel heel veel mensen raakt. Want deze week hoorden we ook bij Vandaag Inside, hoorden we vaste tafelgast Dave Maasland. Het cybersecurity mannetje. Die vertelde heel openhartig en geëmotioneerd over zijn Werner Sennen van 8 jaar oud aan Johan Derksen.
2: We dachten, nou, er zal wel iets mis zijn. En daar is de scan teruggekomen maandag. Dat die helemaal vol zit met kanker. Dus die is uitbehandeld, kan niks meer. Dus binnen een paar dagen klaar.
3: Maar kijk, jij en ik zijn echt hondenmensen. En als er een hond overlijdt die jaren bij je woont, er is net een familielid overlijdt.
0: Ja. Dat is een Johan Derksen. Die heeft dat namelijk meegemaakt met zijn eigen QB. Ja. Die vorig jaar kwam te overlijden. Ja, het heeft gewoon heel veel impact. En wat ik wel mooi vind is dat de stoerste mannen die veranderen door hun huisdier zelf in een maklammetje.
1: Nou, ik snap dat ook heel goed. Want ik heb zelf natuurlijk 2 katten hier wel bekend op Radio Rijnmond. Soekie en Sammy. En toen Ronald ook vertelde dat dus zijn Zorro overleden was. Ja, dan moet ik ook bijna huilen. Ja, ja, verschrikkelijk. Ja,
0: ik heb dus geen huisdier. Maar ik vind het wel fascinerend hoe dat werkt. Hè? En voor alle mensen die wel een huisdier hebben, ben ik gewoon heel erg benieuwd. Hoe ga je om met zo'n groot verlies? Dus Paula van Huisdieren Crematorium Drechtsteden, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, we hoorden net al het gesprek met Dave Maasland en Johan Derksen. Daar hebben we, nou, dat is natuurlijk hartstikke herkenbaar. Misschien wel dagelijkse kost voor jullie, of niet?
4: Zeer zeker, zeer zeker. Ja, er komen natuurlijk heel veel dieren te overlijden. En zeker nu met warme temperaturen, dus helaas.
1: Nou, jij en je man Rob dieren al 13 jaar dit dierencrematorium in Alblasserdam. Waar komt die passie en die liefde voor dit vak vandaan?
4: Vanwege onze eigen huisdieren. Hè. Ik ben opgegroeid met huisdieren en ik heb nog steeds huisdieren. 5 katten, 4 honden. Dus het is een hele dagtaak ook. Maar ja, van ieder dier hou je van. Hè. Hmm. En ja, ook onze dieren die we daarvoor hadden gehad, die hebben wij ook laten cremeren. En toen had ik zoiets van, ja, dit vind ik wel een mooi vak om het zelf te gaan doen.
0: Ja.
4: En dat zijn wij 13 jaar geleden zijn we dat gaan beginnen.
0: En wat merk je nou van het rouwproces bij mensen? Werkt dat hetzelfde als bij mensen? Kun je daar een beetje inzicht in geven voor mij? Mensen die bij jou komen, hoe uitzicht dat verdriet?
4: Nou, eigenlijk, mijn ervaring is dat, kijk, natuurlijk als je nabestaande komt te overlijden, dan ben je ook verdrietig. Maar met dieren is het nog net een tikje meer dan ze verdriet tonen. Omdat, ja, kijk, als een mens komt te overlijden van over de 90, dan heb je zoiets zo van, ja, dat is een mooie leeftijd. Ja. Maar als een dier van 10, 11, 12 tot 15 jaar komt te overlijden, het is voor de mensen maar 10 tot 15 jaar. Maar voor een dier is het natuurlijk ook een behoorlijke leeftijd. En dat verdriet, dat hebben ze dan omdat ze maar 10 tot 15 jaar hebben gehad.
0: Ja, precies. Ja.
4: Dus het is best wel kort voor in de mensenjaren, laten we het zo zeggen.
1: Ja, precies, maar het is ook gewoon echt een gezinslid. Hè? Johan Derksen zei het er net al. Je raakt eigenlijk een gezinslid kwijt. Hoe begeleid jij die mensen die hun dier eigenlijk naar hun laatste rustplek brengen bij jou?
4: Ja, de mensen die komen of hem zelf brengen of we gaan ze hem ophalen bij de dierenarts. Want niet iedereen die wil naar een dierencrematorium. Maar goed, de mensen die hem bij ons komen brengen, die mogen nogmaals afscheid nemen bij ons. We hebben afscheidskamertjes. En dan geef ik ze gewoon alle gelegenheid toe. En ik zeg ook van, als jullie zover zijn, kom dan naar boven en dan gaan we alles noteren. En dan gaan we de wensen met de mensen bespreken.
0: En wat zijn dat voor wensen vaak? Wat kom je nou bijvoorbeeld tegen?
4: Je hebt natuurlijk de verschillende soorten crematie. Je kan een dier in een groepje cremeren, dus collectief zoals dat heet. Dat is voor mensen die het toch gewoon netjes willen afsluiten, maar niet het as van een huisdier willen hebben. En dan de individuele crematie, hè? Dus dat een diertje wel alleen gecremeerd wordt. Waarvan de mensen graag het as retour willen om het thuis in een urnetje neer te zetten. Of eventueel uit te strooien op een plekje waar ze graag met een hond wandelden.
0: Ja.
4: En dan hebben we nog de individuele uitgebreid. En dat is de crematie waar mensen dus bij mogen zijn. Dus ze mogen alles volgen. En we hebben natuurlijk de nieuwe manier en dat is de aquaresumatie.
0: Sorry, wat gebeurt er dan?
4: Dan wordt een diertje wordt ontbonden. Dus niet verbrand tijdens de crematie, maar hij wordt ontbonden. Door middel van water en natuurlijke stof. En dan wordt de machine onder hoge druk gebracht. En dan wordt het lichaam ontbonden. Dus net zoals dat je een diertje zou begraven.
1: Oh. Oh ja.
4: Alleen, wij doen het op een versnelde manier.
1: Oké. Oh. Maar ja. eigenlijk alles wat je nou vertelt klinkt ook een beetje zoals bij een mens eraan toe gaat als een mens overlijdt. Maar toch is er ook al veel onbegrip, hè, van niet-huisdierhouders.
0: Ja.
1: Die
0: dan
1: niet begrijpen dat je er zo mee omgaat met je dier.
0: Ik zou zeggen, koop een nieuwe bijvoorbeeld. Maar zo werkt het niet zo makkelijk.
4: Nee. Kijk, natuurlijk zijn er mensen die hebben geen dieren. Die hebben ook niks met dieren. En zeker bijvoorbeeld als iemand een konijntje heeft waar hij zoveel van gehouden heeft. En dan op zijn werk te horen krijgt zo van, net wat je zegt, koop een nieuwe. Dan heb ik echt zoiets over, zeg gewoon van, heel veel sterkte. Ja. Dan heb je je zegje gedaan en denk er dan het mijne van.
1: Precies, dat is eigenlijk ook de tip die je mee wil geven.
0: Ja. Nou, mooi gezegd. En ik denk dat dat een goede manier is om met mensen om te gaan. En ik vind het ook verschrikkelijk om het leed bij andere mensen te zien. Dus ik kan me er wel echt iets bij voorstellen inmiddels.
4: Ja, natuurlijk. Kijk, iedereen heeft zijn eigen huisdier. Hè? Al is het maar een hamstertje of een parkietje. Ja. Of net wat je zegt, die grote Ben & Senner. Iedereen die houdt van zijn eigen huisdier. En dat moet je gewoon respecteren.
0: Ja. Nou, heb je nog tot slot een belangrijke tip voor mensen? Een rouwverwerkingstip?
4: Zeg gewoon van, sterkte, gecondoleerd. Geef een aai over de schouder. Want die mensen hebben verdriet. En daar help je ze mee. En niet nog eens een keer een verdrietig moment bezorgen door te zeggen, voor dat geld koop je toch 5 nieuwe konijnen of wat dan ook. Dat doe je niet.
1: Nee. Ik ga hem heel erg knuffelen, onze collega Ronald zo meteen.
4: En misschien moet Peter toch maar een huisdier nemen.
0: Nou, inderdaad. Ik krijg wel steeds meer liefde voor. We hebben al een nieuwslezer, Martin van der Boogaard.
5: Als een huisdier.
0: Zie ik ook. Een beetje als een huisdier. Paula van Huisdierencrematorium Dresdhede, dankjewel. Fijne dag.
4: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Dit is Justin Timberlake voor je bij Rijnmond.

0: Justin Timberlake, can't stop the feeling hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Martin van den Boogaard.
2: Ja, we gaan het hebben over hommels.
0: Oh, nog meer dierennieuws zometeen.
2: Ja, ja, dieren in het nieuws.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Een hele goede morgen, 1 over half 9. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de file-informatie met de vier langste files bij ons uit de regio op dit moment. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk. 10 kilometer doe je 90 minuten langer over. Dat komt door spoedreparatie en twee rijstroken zijn er dicht. Ook verderop op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein file. 7 kilometer doe je meer dan een half uur langer over. Dan nog een kleinere file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel. En Knoopend Terbrechtseplein, 6 kilometer, 10 minuten. En dan tot slot ook een file op de A27. Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum, 7 kilometer. En dan heb je ook een klein half uur vertraging.
0: Nou, zonder vertraging naar Steven van der Gijzen, onze weerman van dienst. Want wat brengt deze dag, Steven? Goedemorgen.
9: Goedemorgen Peter. Nou ja, vanaf vandaag volgt een reeks warme en zonnige zomerdagen in de regio. Vanmiddag wordt het 25 graden op het strand tot 27 graden dieper de regio in. Morgen ook stralend zonnig en droog. Het wordt dan 27 tot lokaal zelfs 29 graden. En morgen in de loop van de middag krijgen we wel te maken met een stevige noordoostenwind. Op de stranden wellicht dan een windkracht 5 tot 6. Nou, ook het weekend straalt van de zon nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Met op zaterdag temperaturen van zo'n 26 graden op het strand tot rond de 29 graden in het oosten van de regio. Zondag verloopt warmer. Kan dan landinwaarts weer tropisch warm worden met een temperatuur rond de 30 graden. En ook na het weekend blijft het zonnig en droog, met vooral landinwaarts dan die tropische temperaturen rond de 30 graden. Maar Peter, het is wel hele andere warmte dan de vorige periode. De luchtvochtigheid ligt namelijk een stuk lager. Daardoor geen drukkende hitte. En ook de nachten die koelen aardig af tot onder de 20 graden. Geen plaknachten. En dat zou voor veel mensen toch ook wel een opluchting zijn.
0: Nou, absoluut. Dankjewel. Ik zie hier tegenover mij iemand juichen. Dat is Milou.
1: Yes!
0: Het is 3 over half 9. Tijd voor de hoofdpunten. Martin van den Boogaard, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Peter. Straks om 10 uur wordt er actie gevoerd bij het stadhuis aan de Coolsingel voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat de AOW'ers moeten gaan betalen. Er zijn duizenden handtekeningen ingezameld van mensen die vinden dat het openbaar vervoer voor AOW'ers gratis moet blijven. Op de Tjalklaan is vannacht een tankstation overvallen. En de politie meldt dat er twee daders waren. Ze bedreigden het personeel met een vuurwapen en gingen er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor. Ze zijn voor zover bekend niet meer gevonden. En die Tjalklaan, dat vergat ik nog even te melden, die is in Rotterdam-West. Ja, en dan nog dieren in het nieuws. Om precies te zijn, hommels. Het blijkt dat die instemmend likken als ze iets lekker vinden. Kijk, daar zijn ze al. En dat ze afwijzend hun hoofd schudden bij iets wat ze vies vinden. En die reactie die wijst volgens onderzoekers op een innerlijk leven bij hommels. Misschien zelfs wel emoties.
0: Nee. Maar dit is echt heel bijzonder.
1: Wat?
0: Dat maakt ze sowieso intelligenter dan jou, Martin.
2: Nou ja, ze zijn natuurlijk wel heel erg aaibaar. De meest aaibare insecten, hommels. Maar ja, wat ik me dan afvraag
6: vraag die mug die vannacht mij heeft leeggezogen. Knikte die toen instemmend?
0: Blijkbaar.
6: En had hij emoties? Of vond hij mij een beetje vies?
0: Hij vond jou heerlijk.
6: Mm. Ja, en die daas die jou heeft gestoken, Milou, onlangs.
1: Die vond mij ook gewoon heel lekker, Martin.
6: Ja, die heeft ook emoties. Maar je slaat ze wel gewoon dood.
1: Precies.
0: Het zou wel bijzonder zijn. Want jij hebt helemaal niet zoveel emoties zelf, hè, Martin?
6: Heb ik niet zoveel emoties? Hoe kom je daar nou bij? Ik lik altijd instemmend als ik iets lekker vind.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Pieter André en de Bouza. Eerst Daryl Hall en John Oates.

0: Daryl Hall en John Oates op Radio Rijnmond en Man Eater. Je luistert naar Peter en Milou op je favoriete radiozender. En misschien heb je het wel meegekregen, misschien ook niet. Nou, laat ik het toch nog even een keer horen, want we zijn best wel trots op het jachtluipaard van Numansdorp, Olaf Kooi, die gewoon voor het eerst in zijn leven op 24-jarige leeftijd bij zijn debuut op de Tour de France de vijfde etappe in Po op zijn naam schreef.
1: Nu gaan ze aanzetten. Kooi met dan erachter Turgis. En zo komen ze hier op één lijn. Gaat Kooi de rit winnen. Kooi voor Nederland. Jazeker. Kooi wint rit voor Decathlon CMA CGM. Hij mag naar de Tour. En hij pakt meteen zijn eerste kans in Po.
0: En Miranda, John, Patrick en Angelique, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Jullie zijn twee stellen uit de Hoekse Waard, uit Numansdorp. Jullie gaan al jaren naar de start van de Tour. En nu hebben jullie dan besloten een bergetappe te bekijken. En jullie zijn natuurlijk hartstikke fan van jullie dorpsgenoot Olaf Kooi.
2: Ja, zeker weten. Helemaal fantastisch natuurlijk.
0: Ja, hoe trots zijn jullie als Numansdorpers dat Olaf Kooi uit jullie dorp heeft gewonnen?
2: Ja, ontzettend trots. Natuurlijk super mooi om mee te maken dat hij gisteren de etappe heeft gewonnen. We zaten gisteren al op het terras in La Mongie, dat is aan de voet van de Tourmalet. Ja. En dat je daar dan als vier mensen uit Numansdorp kan gaan juichen voor je dorpsgenoot, is natuurlijk super.
0: Ja, dat is echt fantastisch inderdaad. Hebben jullie dan ook nog een glimp van hem opgevangen toevallig ergens in het voorbijgaan?
2: Nee, gisteren niet. Wel afgelopen weekend in Barcelona. Ja. Waar we ook waren. Maar gisteren niet, nee. Want we waren zelf onderweg vanuit Spanje naar hier in Frankrijk, in de Pyreneeën.
0: Ja, precies. En heb je hem dan nog op de foto kunnen zetten ergens in voorbijgaan? Zie je dan een glimp?
2: Ja, in Barcelona wel.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja.
0: Oh, dat is wel gelukt.
2: En hopelijk vandaag dan natuurlijk, hè, als hij de berg overkomt.
0: Ja, dat zou fantastisch zijn.
3: En wat zijn de reacties uit Numansdorp zelf? Hebben jullie al vrienden en familie die jullie appen van oh, wat cool dat hij heeft gewonnen? Of zijn jullie eigenlijk van een broodnuchter volkje?
2: Ja, we zijn wel nuchter, maar mensen vinden het wel super mooi dat iemand uit Numansdorp zo'n prestatie heeft neergezet. Dat zie je ook wel ook op de social media. En ook bij ons natuurlijk, familie, vrienden, iedereen reageert er echt heel erg enthousiast op.
0: Nou, ik ken geen Numansdorper die dit ooit voor elkaar heeft gekregen.
3: Ik ken niet.
0: Ik denk dat Olaf Kooi inmiddels de best presterende Numansdorper aller tijden is. Er moet een standbeeld voor hem komen.
3: En een lintje.
0: Ja, toch?
2: Ja, nou, begin maar een inzamelingsactie.
0: Dat gaan we zeker doen. Hey, de stemming zit er leuk in. Jullie zijn natuurlijk een nuchter volkje. Maar dat geldt niet voor de avonden, toch? Dan wordt er wel een drankje gedaan, denk ik. Even gezellig met z'n allen.
2: Ja hoor, maak je geen zorgen.
0: Oh, hartstikke goed. Hey, en wat voor relatie hebben jullie tot Olaf? Kennen jullie hem ook persoonlijk eigenlijk? Of?
2: Nou, niet echt. Ja, persoonlijk. Miranda kent zijn moeder. En Olaf heeft een beetje dezelfde leeftijd als onze kinderen. Dus vanuit vroeger weten we gewoon wie het is. Maar echt een persoonlijke band hebben wij niet met hem.
0: Nee, precies. Hij is trouwens een sprinter, hè? En vandaag moeten ze best natuurlijk wel bergen over. Jullie staan bij de Tourmalet, een van die bergen. Waarom zijn jullie daar en niet bij een sprintetappe?
2: Nou, omdat wij al jaren dan naar de start van de Tour gaan. En eigenlijk ook al een paar jaar erover hadden van we vinden het ook wel eens of dat we denken dat het leuk is om op een berg te gaan staan tijdens een bergetappe. Mm-hmm. En dat viel nu goed te combineren. Ja. Dus zodoende dat we nu op de berg staan.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Tijdens een bergetappe is het wel leuk om bij een berg te staan natuurlijk,
2: ja,
0: inderdaad.
2: Ja, ja.
0: Hey, Miranda, John en Patrick en Angelique, jullie zijn dus twee stellen uit de Hoekse Waard. Jullie hebben het reuze naar je zin daar in Frankrijk. Mag ik jullie nog even allemaal horen?
2: Yo!
0: Yeah. Fijne dag, hè?

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
2: Nou, sinds ik in de ochtend naar die twee luistert, heb ik mijn antidepressiva weggepleurd hoor. Totaal niet meer nodig.
1: Peter en Milou.

0: Bauza en Magnetic bij Radio Rijnmond. Ik hoor alleen helemaal niks.
1: Ik hoor het wel.
0: Dat is heel gek. Jij hoort mij wel?
1: Ik hoor alles, ja.
0: Ik hoor helemaal niks. Dat is raar, hè?
1: Heb jij je snoertje uit je koptelefoon getrokken?
0: Nee, dat is raar, hè? Dus ik kan ook geen gesprek voeren met Ali Boussabon, want die hoor ik niet. Hoor je Ali wel?
1: Ali, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zullen we even wisselen, Peter?
0: Ja, nee, voer jij het gesprek met Ali, zou ik zeggen.
1: Nou, leuk. Ali, vanavond speelt Marokko de kwartfinale van het WK voetbal tegen Frankrijk. En we blikken vooruit op die kraker met jou. Hoe beleef jij die wedstrijden? Waar ga je bijvoorbeeld kijken? Met wie ben je?
2: Nou, vanavond ben ik bij de NOS. Langs de lijn.

0: dan ga ik nog kijken. En normaal gesproken kijk ik hier lekker alleen op mijn gemakje.
1: Vind je dat het lekkerst in je eentje kijken?
0: Ja, anders heb je zoveel van die trainers en de bedweters en maar rare dingen gaan lopen roepen en zo. En ja, op een gegeven moment heb ik geen focus op de wedstrijd. En dat vind ik normaal wel het leukste.
1: Nou, snap ik. En 10 jaar geleden hield nog niemand rekening, hè, met de Atlas Leeuwen. Maar hoe verklaar je de opmars van het Marokkaanse voetbal?
0: Ja, dat is gewoon, dat krijg je als je op een gegeven moment goed investeert, de infrastructuur aanpakt en de juiste dingen doet. En het is natuurlijk geen toeval dat meerdere vertegenwoordigers elftallen bij de Atlas Leeuwen en de Atlas Leeuwinnen ook, die prijzen pakken, wereldkampioen worden bij de 120, Afrika Cups winnen, Arab Cup winnen in het Midden-Oosten. Ja, de prijzen stromen binnen.
1: Maar...
0: En wat ze krijgen, als je dat allemaal hebt gedaan, is het dus heel aantrekkelijk geworden. En spelen ze ook nu voor Marokko in plaats voor Nederland, of Frankrijk, of Spanje.
1: Maar ze zijn echt goed bezig. En denk je dat ze kans maken om ook het WK te winnen?
0: Nou, kans maken natuurlijk altijd. Ja, ik moet natuurlijk niet voor een hele flinke obstakel moeten nemen met Frankrijk. En de kans is er. Is de kans heel groot? Ik denk het niet. In deze vorm. Bij deze selectie. En Marokko die eigenlijk wel ver is. Maar nog wel wat puzzeltjes nodig heeft om eigenlijk helemaal compleet te worden. Daar heb ik puur over de aanval.
2: En ik ben ook wel benieuwd hoe jij kijkt naar... Want jij woont zelf in Den Haag. Mm-hmm. Hoe jij kijkt naar de rellen die her en der ontstaan na zo'n wedstrijd.
0: Ja, als ik heel eerlijk ben, heb ik daar wel een mening over. Ik ben zelf ook jong geweest. En ik weet nog dat wij altijd inderdaad bij de jongbloedtuin bij elkaar kwamen. Elke keer in Nederland won. En er was dan wat politie en dat was het. En dan was dat gezellig, gemoedelijk. Er gebeurt niet veel. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat op een gegeven moment de ME klaar staat met stokken. Waar ze dan, laten we zeggen, op de handen mee slaan van nou haalt u het in je hoofd. Ja, dan weet je dat...
2: Maar wat is je mening dan?
0: Hoe je het aanvliegt, dat is nog het beste voor een uitkomst. En ik heb ook mensen her en der gehoord die zomaar klap kregen en dat soort dingen allemaal. Natuurlijk heb je een paar van die radderijs, natuurlijk heb je een paar van die rotte appels, dat heb je altijd. Maar op het moment dat je al gaat klaarstaan met de tientallen ME's, dan verwacht je iets.
2: Maar zeg je nou echt dat het aan de ME ligt of steek je ook hand in eigen boezem? Qua gemeenschap.
0: Niet in mijn boezem, want ik zit daar lekker thuis.
1: Is eentje?
0: In mijn eentje. En daar staat geen ME. Ja. Maar ik heb het erover van... Als jij, laten we zeggen... het gezellig houdt... Ja, want ik zie ook genoeg beelden voorkomen waar honderden mensen aan het vieren zijn. En met agenten ook aan het vieren zijn. Nee, niks aan de hand. En er zijn ook dingen waar de ME staat, en dat het uit de hand loopt. Ja? En dan loopt het ook flink uit de hand. En dan zijn er ook mensen die eigenlijk niks doen. Die krijgen klappen en die worden dan naar huis gestuurd. En dat is ook niet de bedoeling.
2: Nee, dat ben ik met je eens.
1: De goede zijn eigenlijk een beetje de dupe van
2: maar
1: de slechte.
2: Goed, je ziet, het gaat goed bij Cape Verde, het gaat goed bij Curaçao en bij Oranje. Nu gaat het even over Marokko. En dan zie je toch dat het elke keer uit de hand loopt. Daarvan kan je niet alleen maar de ME de schuld geven, toch?
0: Nogmaals, ik zeg, ik heb het zelf meegemaakt. Hè? Met Oranje heb ik het meegemaakt in mijn tijd. Hè? Dat je altijd een groepje hebt, of een kleine, echt klein groepje... die altijd raddraai is, die of onder invloed zijn of wat dan ook, heb je altijd. En dat is ook met Marokko zo. Ik heb het meegemaakt met toen zelf nog mijn carrière voetballer. Met supporters van clubs. Mm-hmm. Dan heb je altijd, in het stadion eerst of buiten het stadion. En ik vind dat dit wordt dan zo ontiegelijk uitvergroot. Alsof het iets een nieuw fenomeen is of wat dan ook. En dat is het niet.
2: Jij vindt dat het een beetje uitvergroot wordt. Nou, laten we hopen dat het in ieder geval vrolijk en gezellig verloopt na de wedstrijd vandaag. Daar gaan we natuurlijk voor. Want laten we eerlijk zijn, de Marokkaanse gemeenschap, het leeft ook enorm. Hè? Het is ook fantastisch om die vele supporters gewoon wel op een positieve manier uit hun dak te zien gaan. Jij kan je vast ook nog wel heel veel mooie dingen herinneren van fans die helemaal lyrisch waren toen jij die paar interlands had gespeeld. Ook al waren het er maar een stuk of 12 of 15. Maar toch, het was heel speciaal, zelfs in die tijd al, hè?
0: Het is zeker speciaal en daarom moeten we daar ook meer de focus op leggen. En dat ja. we gaan, dat we de nadruk gaan leggen op METO. Hele mooie dingen aan het zien zijn van het Marokkaanse elftal.
2: Ja, precies.
0: Want fantastische fans die aan het vieren zijn met hun buurtgenoten, met wijkagenten. Dus ik vind dat daar meer de nadruk op moet leggen dan die paar ratterijen die daar eigenlijk verpest vieren.
2: Nou, dan gaan we van het positieve uit. Stel, ze gaan winnen vanavond tegen Frankrijk. Hoe ga je het vieren?
0: Nou, ik ben altijd niet van het naar buiten gaan en rennen. Ik vier het lekker rustig op mijn manier.
2: Ja.
0: En ik kan ook wel op het dak gaan hoor, dat ik ga springen en dat ik ga gillen. Maar ik ben liever gewoon lekker tussen 10 uur dan buiten op straat.
1: Nou, ja. En dat allemaal in je eentje op die bank vanavond. Moet je nagaan.
0: Heerlijk.
2: Nou, leuk om je even te spreken. Ali Boussabon, voormalig speler van Feyenoord en dus ook voormalig Marokkaans international. Marokko speelt vanavond om 10 uur tegen Le Bleu, tegen Frankrijk. En ik wens je heel veel plezier tijdens die wedstrijd.
0: Dankjewel. Doei.
2: Dit is Radio Rijnmond. Zometeen weer een nieuwe editie van De Boer Op. Wens je alvast heel veel plezier. Met een nieuwe 5 na 9 ook. Ik zie dat Danny Vera staat voor je klaar. Vader Abraham gaan we zelfs draaien op Radio Rijnmond. Want dat is volgens mij voor het eerst in de historie. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. En Direct komt ook nog voorbij. Ik ben zo benieuwd welke aanvragen, welk bedrijf hierachter zit.
1: Ik heb wel een vermoeden. Maar blijf vooral luisteren en dan kom jij er ook achter.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
7: Oh ja joh?
6: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
12: Vers. Aan tafel.
13: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
14: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers.
13: Aan tafel. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: In Stellendam is het 19 graden. Goedemorgen, hier ben bij Radio Rijnmond. De Boer Op, daar luister je naar. En ik heb de koffiecorner weer geopend hoor voor het gesprek van de dag. Want het is zo'n dag dat je misschien maar weer snel moet gaan tanken. Omdat er een wapenstilstand tussen de VS en Iran verder weg lijkt dan ooit. En hou jij daar dan ook rekening mee? En het is ook zo'n dag dat er gedemonstreerd wordt tegen het afschaffen van gratis OV voor ouderen. Doe jij mee? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me in de koffiecorner. Dus kom vooral even langs. Open de app. Rechtsboven klik op App ons. We geven ook misschien dit uur, maar ook misschien het volgende uur. Of misschien wel het derde uur van De Boer Op. Die noodradio weg. Ga ik zo meteen alles over uitleggen. En ik ga zo meteen praten met Eline over het 777-jarig bestaan van Pernis. Nou, er horen 5 bijzondere platen bij. Eerst het laatste nieuws, Martin van den Boogaert. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, Ruud.
7: Over een uur wordt er bij het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel actie gevoerd voor behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald om metro, tram en bus gratis te houden. Veel AOW'ers zijn bang dat ze in een sociaal isolement terechtkomen als ze niet meer gratis met het openbaar vervoer kunnen. Je hoort Chris Lagendijk, initiatiefnemer van de handtekeningenactie, over wat er straks gaat gebeuren.
16: Nou, vandaag gaan we proberen de petitie aan te bieden. We gaan naar het stadhuis. We zijn om 10 uur met een hoop mensen. Dan gaan we best wel een hoop geluid maken. Fluiten, toeteren, banddeksels, zeg maar. En we laten ons horen. En we blijven ons laten horen totdat dit voorstel gewoon op tafel is.
7: Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar. Maar dat Rotterdamse AOW'ers moeten gaan betalen. Twee mannen uit Middelharnis hebben gisteren een Carnegie-medaille gekregen voor hun heldhaftige optreden bij een overval. Die overval was in maart in de Albert Heijn in Middelharnis. De mannen werkten de overvaller tegen de grond en pakten het mes af waarmee hij het personeel bedreigde. Gisteren heeft de burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakke de medailles aan de twee mannen overhandigd. De speciale medailles zijn van het Carnegie Heldenfonds. Bij een ongeluk gisteravond in de Benelux-tunnel zijn twee mensen gewond geraakt. Op foto's van de politie is te zien dat er zeker twee auto's bij betrokken waren en dat er ook een aanhanger was gecrashed. Het was een behoorlijke ravage. Het ongeluk was in een van de twee tunnelbuizen in de richting van noord naar zuid en die tunnelbuis was enige tijd afgesloten. Op de Tjalklaan in Rotterdam-West is vannacht een tankstation overvallen. De politie meldt dat twee mannen het personeel bedreigden met een vuurwapen. Ze gingen er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor en ze zijn voor zover bekend niet meer gevonden. En dan nog het weer vandaag, morgen en in het weekend. Zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we weer rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
17: Dankjewel, Martin. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de wegen, maar dat heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt. De grootste vertragingen, en die leiden tot een vertraging van 15 minuten of meer, die zijn te vinden op de A4 Schiphol richting Den Haag. Tussen Roelofaar en Sveen en Leidschendam, hou daar rekening met een half uur extra reistijd. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein. 40 minuten ben je er langer onderweg. Nou ja, er wordt natuurlijk gewerkt aan de weg op de 20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Den IJssel en Knoopend Terbrechtseplein. 10 minuten moet je daar rekening mee houden. Op de 27, ja, er wordt natuurlijk rond die weg ook gewerkt. Vertraging op de 27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum een kwartier. En de N434, dat is de Wassenaar richting Zoeterwoude tussen Knoopend Ommedijk en Knoopend Hofvliet. Moet je rekening houden met 20 minuten extra reistijd. Nou, als je onderweg bent, dan rij natuurlijk voorzichtig. Hè. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, we gaan zo meteen luisteren naar een bijzondere 5 na 9. En die is aangevraagd door Eline en Companen. En dat gaat allemaal over Pernis. Want Eline is van de stichting Oudheidkamer Pernis. En Pernis schijnt 777 jaar te bestaan, volgens de papieren. Welke platen horen erbij in de 5 na 9?
18: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Wat doe jij als je de sirene hoort?
20: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
19: En wat als je geen verbinding hebt?
20: Dat is een goeie.
19: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
21: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
19: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
21: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
22: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
23: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
24: Ik koos wat mij raakte.
23: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
25: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
26: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
25: Nog niet helemaal dus.
26: Tja, die administratie. Toevallig tips?
25: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
26: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
25: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
23: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
27: Dit is Radio Rijnmond.
28: De Boer op. Ruud de Boer.
27: Radio met een grote R.
29: De 5 na 9.

0: Danny Vera. Rollercoaster, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Stichting Oudheidkamer Pernis. Eline Pollard, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Pernis, reden voor een feestje. 777 jaar.
2: Zeker weten. Ja. We hadden eergisteren was het een hele speciale dag voor ons.
0: Ja.
2: We hebben hem een beetje uit onze duim gezogen, de datum.
0: Nou, dat maar wilde ik inderdaad weten, want de 777 jaar, dat is nogal een tijd. Ja, is dat ergens bewaard gebleven? Of ja, dat lijkt me
2: zeker
0: zo lastig.
2: Ja, nou, het is heel leuk, want het is dit jaar 777 jaar geleden dat Pernis voor het eerst in de archieven
0: juist is
2: vermeld.
0: Juist.
2: In 1249 hebben we een akte gevonden. Daar kreeg ene Jacobus de Pernesse.
0: Mm-hmm.
2: Die kreeg de erfleen voor een zogenaamde stalen. Een soort met slijk opgehoogde plaats.
0: Ja.
2: Die kreeg van ridder Heinricus. En dat is dus de eerste keer dat de Pernesse, dat Pernis, dus echt voorkomt in de boeken.
0: Daar komt Pernis dus vandaan. Nooit geweten. Maar ja, dat weet jij natuurlijk wel. Want jullie zijn van Stichting Oudheidkamer Pernis. Ja, jullie hebben vlaggendag gehouden, hè, eergisteren.
2: Ja, zeker. Die 777 jaar, die sprak zo tot de verbeelding.
0: Ja.
2: Daar moesten we wat mee. Dus we dachten 777. Nou, als we dan op 7 juli er een mooie dag van maken.
0: Ja.
2: Dus dat hebben we gedaan. We hebben alle inwoners van Pernis gevraagd om onze kerstverse Pernisse vlag helemaal nieuw in de verf gezet uit te hangen. En dat is gebeurd eergisteren. Het hele dorp zag blauw van de vlag. Het was echt heel bijzonder om iedereen zo trots te zien vlaggen.
0: Ja, want ik zie die vlag hier op het scherm staan. Ik zie een ploeg en met daaronder een vis en dat in een wapen en dat op een blauwe ondergrond.
2: Precies, zeker weten.
0: Ja.
2: En dat zijn echt de twee hoofdingrediënten van Pernis. Ja. Al die 777 jaar echt een vissers en een landbouwdorp.
0: Ja, want dat vergeten we altijd. Hè? De connotatie is natuurlijk nu Pernis, industrie, dat soort zaken. Maar het was een landbouwdorp vroeger en een vissersdorp.
2: Ja. Tot de jaren 50 hadden we gewoon een haven op Pernis. Ja, hoor.
0: Ja. Vandaar dus ook het kleine café aan de haven dat we zo meteen voor jullie gaan draaien.
2: Zeker weten. Dat konden we niet missen.
0: Nee. En jullie hebben die stichting, Oudheidkamer Pernis. Wat zeg je tegen een verdwaalde toerist?
2: Nou, tot voor kort was ik zelf zo'n verdwaalde toerist. Ik kwam pas 3 jaar op Pernis.
0: Ja.
2: Dus ik kwam binnen als, je hoort mijn zachte G.
0: Ja.
2: Ik kwam het binnen banjeren.
0: Ja.
2: En waar begin je eigenlijk? En nou blijkt dus dat je dus een oudheidkamer hebt die al meer dan 30 jaar eigenlijk het geweten en het geheugen van Pernis is.
0: Ja.
2: Dus we hebben meer dan 30.000 foto's in de collectie van het oude Pernis. Maar ook een heel allerlei spulletjes in huis. Een mooie museumwoning ingericht. Tentoonstellingen, genealogisch archief. Het houdt maar niet op.
0: Nee.
2: Het is gewoon een cadeau dat blijft geven.
0: Ja.
2: Ik ben zelf historicus van beroep. Ja, dus je snapt toen ik daarna mijn eerste maand daar wonen binnenwandelde.
0: Dit is een snoepwinkel.
2: Dat
0: is een snoepwinkel voor een historicus.
2: Ja.
0: Oudheidkamerpernis.nl. Want ik kan me zo voorstellen dat mensen denken, nou, daar wil ik wel wat meer over weten. Niet Oudheidskamer, maar Oudheidkamerpernis.nl.
2: Precies, ook op Facebook en Instagram voor de mensen met een jonge geest onder ons. We zijn overal.
0: Nou, mensen met een jonge geest weten oudheidkamerpernis.nl ook wel te vinden, denk ik, hoop ik. Trouwens, over jonge geest en een oude ziel. Een foto van vroeger, je had het er al over inderdaad. Hè? Die prachtige fotocollage die jullie hebben. Foto van vroeger van Rob de Nijs gaan we draaien. Neil Diamond met I Am I Said. Ben je met de pet rondgegaan in Pernis onder de inwoners?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben het heel eerlijk democratisch besloten binnen de oudheidkamer wat we gaan draaien. En iedereen die mocht wel een duitje bijdragen.
0: Ja.
2: En dit was toch een niet onderhandelbare van Neil Diamond, die erin moest. Maar gelukkig ook een beetje hedendaags, een beetje Danny Vera, een beetje direct.
0: Ja.
2: We hebben een beetje van alles, net zoals de oudheidkamer eigenlijk zelf ook een beetje van alles is.
0: Kijk eens aan, inderdaad, de variëteit van de oudheidkamer zit ook in de 5 na 9. Want Soldier On gaan we inderdaad zometeen voor jullie draaien van direct. Ja, en eerst Good Old Vader Abraham met het kleine café aan de haven. Ik zou zeggen op naar de volgende 777 jaar, niet waar?
2: Dat zou ik zeggen. Wees ook van harte welkom bij onze huidige tentoonstelling. Al het trouwen en dopen op Pernis is er tot november te zien. Dus als je denkt in de zomer, nou, ik wil toch eens even snuffelen in op Pernis. Het is heel pittoresk, het is heel verwelkomend. Dus wees van harte welkom bij de Oudheidkamer.
0: Dankjewel voor je info en dankjewel voor het aanvragen ook. Hè.
2: Dankjewel, fijne dag nog.
0: Geniet van de muziek.
2: Jo.
0: Dag Aline. Tweede van de 5 na 9. Vader.

0: helemaal van toepassing op de oudheidkamer Pernis. Foto van vroeger, want ze hebben heel veel foto's van vroeger. En het is echt de moeite om daar eens een keer een kijkje te gaan nemen. Oudheidkamerpernis.nl, de 5 na 9 aangevraagd, dus door de harde werkers daar. Als je ook een 5 na 9 wil aanvragen, dan kan dat, hè. Stuur een mail naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
2: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij de boer op. Ik neem je even mee in de wondere wereld van het verkeer. Ja, ik mag het zo zeggen, want vanwege al die wegwerkzaamheden ontstaat er een best wel ingewikkeld verkeersbeeld, durf ik te beweren. Heeft natuurlijk ook alles te maken met de werkzaamheden aan de A20 en de A27. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van een kwartier of meer, want zo druk is het nog steeds. De A15 als eerste, Rotterdam richting Europoort, tussen knooppunt Vaanplein en Rotterdam-Charloos. Een 30 minuten vertraging, er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar wel weer vrij. Ruim 20 minuten ben je langer onderweg op de A16. Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein. Kwartier extra op de 20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en IJssel en knooppunt de Bresseplein vanwege die werkzaamheden natuurlijk. En ook de nodige vertraging rond de A27. De N57 mag ook niet onvermeld blijven. Dat is Middelburg richting Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. 20 minuten extra reistijd. Hou daar rekening mee. Het weer voor Zuid-Holland ziet er allemaal heel erg aardig uit natuurlijk. En het wordt ook warm hoor, tussen de 25 en 27 graden. Vanavond en vannacht is het droog bij minimaal rond 17. Morgen zonnig droog en nog warmer met temperaturen tussen de 27 en 28 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Marten van der Boogaard. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen Ruud. Straks om 10:00 dan wordt er actie gevoerd bij het stadhuis aan de Coolsingel voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat de AOW'ers moeten gaan betalen. Er zijn duizenden de handtekeningen ingezameld van mensen die vinden dat het openbaar vervoer voor de AOW'ers gratis moet blijven. De provincie Zuid-Holland hoeft het veer Maassluis-Rozenburg niet zelf in beheer te gaan nemen. Een motie in Provinciale Staten om dit wel te gaan doen is gisteravond verworpen. De tijdelijke overeenkomst met de huidige exploitant is met 1,5 jaar verlengd en wat er daarna gaat gebeuren met het veer Maassluis-Rozenburg is nog niet bekend. En ja, het is veel te heet hè, voor de Tour de France. Veel renners klagen over onfietsbare temperaturen van soms wel 40 graden. Vandaag is het dan met 35 graden wat minder heet. Maar morgen bij de etappe in het gebied van de Dordogne wordt het alweer 38 graden. En ja, dat is dus eigenlijk niet te doen. Ja, ik vind het altijd wel lekker. Mijn vrouw niet, wij zijn Europa-fietsers.
0: Ja?
7: Ja,
0: maar dan hoef je niet.
7: Ja? Maar dan hoef ik niet 185 kilometer te rijden. Maar wel met bepakking.
0: Ja, dat is
7: dus,
0: wel heel
7: waar. Ja, dan was het vaak ook 38 graden.
0: Ik vind het wel een bijzonder tijdsgevricht. Want er is natuurlijk ook de discussie. Er wordt vandaag gediscussieerd over de data van de Nijmeegse Vierdaagse.
7: Ja.
0: Vanwege de klimaatverandering. Wordt er steeds meer gedacht van jongens, we moeten die evenementen gaan verplaatsen. De Marathon Rotterdam is ook al een keer ter sprake geweest. Moeten we dat allemaal gaan doen? Tour de France misschien wel in de herfst of in de lente?
7: Ja, of in de winter. Maar ja, dan is het weer glad.
0: Ja, nee, maar
7: en dan kan je de Pyreneeën niet in met 3 meter sneeuw.
0: Zouden we toch die data moeten aanpassen? Je kan erover meepraten in de koffiecorner.
7: Ik vind het een goed idee.
0: Ja, ja hoor. Jij ook? Open de app, rechtsboven klik op Apple. Ik ben heel benieuwd.
8: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met nu Headway.
8: Radio met een grote R.

Ja, bij George Ezra is het gras nog groen, maar ik weet niet hoe het bij jou zit. Want met deze dagen, met die felle zon, staat het toch wel een beetje te verkleuren. Ik voel me altijd zo schuldig, hè. Want als je op vakantie gaat, je kunt dan hooguit nog aan iemand vragen van, joh, geef de planten binnen even een beetje water, als je wil. Maar om nou ook die hele tuin te bewateren, dat is wel heel erg veel gevraagd, vind je niet? Of heb jij daar goede afspraken over gemaakt? Hoe laat jij je huis achter trouwens als je op vakantie gaat? Daar kun je over meepraten in de koffiecorner. En wat neem je mee op vakantie? Wat zijn nou dingen waar je echt niet zonder kunt? Of reis je het liefst zo licht mogelijk? Wat mag niet ontbreken in je bagage en wat laat je het liefst thuis? Misschien heb je wel tips, want op een of andere manier is mijn koffer of mijn rugzak altijd te zwaar. Maar misschien heb jij wel de gouden tip voor mij. Wat neem jij nou mee op vakantie, wat mag niet ontbreken? Wat ik altijd meeneem is een stekkerdoos. Ja, dat klinkt een beetje suf. Maar altijd op de plekken waar je terechtkomt zijn dat te weinig stopcontacten. Je hebt natuurlijk steeds meer elektronische apparatuur. Dus ik had een stekkerdoos met verlengsnoer in de koffer zitten. Maar misschien heb jij nog een andere geheimtip. Open de app rechtsboven, klik op Apples. En dat kan ook gelden voor jouw luisterpleisterplaats. Dus waar hang jij uit? Misschien ben je al op vakantie. Nou, laat het me even weten. Maak even een leuke foto van het zwembad. Of

Avicii en Aloe Black en Wake Me Up bij Radio Rijnmond. Je ligt te doezelen op het strand, zoals bijvoorbeeld Els laat zien. Die stuurde mij net een luisterpleisterplaatsfoto. Ik zie een azuurblauwe zee, ik zie palmen, ik zie een soort strandbedachtig iets. Maar de gaatjes aan de zijkant van de foto doen vermoeden dat dit een heel fijne afbeelding is van een heerlijk verlaten strand. Zomaar in de tuin of op het balkon van Els. Dankjewel voor het doorsturen van je luisterpleisterplaats. De Eurythmics nu, tot het nieuws van 10.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rouwkaart? Kist?
4: Uitvaartpraat.
3: Bloemstuk? Koets met paarden?
4: Uitvaartpraat.
3: Koffie? Cake? Bitterballen?
4: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten... en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
4: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen... en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen... vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: In Rotterdam is het 20 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is bijna 10 uur, je bent bij de boeren op deel 2. En misschien wordt het nog wel warmer in Rotterdam, want die demonstratie is op handen. Hè? De demonstratie tegen het afschaffen van gratis OV voor ouderen. Doe jij mee? Of misschien wil je er wel iets over zeggen? Kom jij in de problemen als straks het OV duurder gaat worden voor jou? Laat het me weten. Kom even langs in de koffiecorner. Dat kun je met één klik op de knop doen, dus je hoeft er niet eens voor in de bus, tram of metro te stappen. Open de app rechtsboven, klik op app ons. En heb je besloten om toch maar snel te gaan tanken, omdat een wapenstilstand tussen de VS en Iran verder weg lijkt dan ooit. Ook daarover kun je meepraten. En wat is je luisterpleisterplaats? En komt dit uur misschien wel dat geluid voorbij van dat alarm waarmee je dus die geweldige noodradio kunt winnen? Nou, blijf opletten. Het laatste nieuws, Marten van der Boogaard. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ruud. Bij het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel wordt dit uur actie gevoerd voor behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald om metro, tram en bus gratis te houden. Veel AOW'ers zijn bang dat ze in een sociaal isolement terechtkomen als ze niet meer gratis met het openbaar vervoer kunnen. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat Rotterdamse AOW'ers moeten gaan betalen. De politie is op zoek naar de eigenaren van teruggevonden sieraden die zijn gestolen uit zorginstellingen voor ouderen. Er is een 34-jarige vrouw verhoord die de sieraden in 2024 en 2025 mogelijk heeft gestolen uit zorginstellingen in onze regio en in de regio rond Den Haag. Een deel van de gestolen sieraden is omgesmolten, maar er zijn ook sieraden gevonden die nog intact zijn en de politie heeft daar foto's van online gezet. Wie sieraden herkent, bij bijvoorbeeld omdat ze van een dierbare zijn of zijn geweest, kan contact opnemen met de politie. De politie heeft een 18-jarige jongen uit Dordrecht opgepakt die beelden van zijn vuurwapen op TikTok had gezet. Nadat de politie de beelden had gezien, kon de identiteit van de jongen via zijn TikTok-account worden achterhaald. Er is daarna huiszoeking bij hem gedaan en toen werd het vuurwapen gevonden. Het is in beslag genomen en de jongen is aangehouden. Twee mannen uit Middelharnis hebben gisteren een Carnegie-medaille gekregen voor hun heldhaftige optreden bij een overval. Die overval was in maart in de Albert Heijn in Middelharnis. De mannen werkten de overvaller tegen de grond en pakten het mes af waarmee hij het personeel bedreigde. Gisteren heeft de burgemeester van de gemeente Goederoovervlakke de medailles aan de twee mannen overhandigd. De speciale medailles zijn van het Carnegie Heldenfonds. En dan het weer vandaag, morgen, ook in het weekend. Zonnig, droog, heel erg zomers. 25 tot 28 graden vandaag. Morgen nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we weer rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Martin. Gaan we naar de verkeersinformatie. Blijft de druk natuurlijk vanwege al die wegwerkzaamheden. Eens even kijken hoe de vlag er nu bij hangt volgens de ANWB. Ik zie 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Dooddorp. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht Oost en Gorkum ruim 10 minuten. Ruim een kwartier vertraging extra op de 16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein. Kwartier langer ben je onder weg op de A20, Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Nijmegen en knooppunt Bresseplein. Heeft natuurlijk ook alles te maken met de wegwerkzaamheden. En hou ook rekening natuurlijk met extra drukte rond de A27, want ook daar wordt gewerkt aan de weg. Wat neem jij nou mee op vakantie en hoe laat je je huis eigenlijk achter? En heb jij misschien wel belanghebbende tips om inbrekers ook een beetje buiten de deur te houden? Nou, praat mee en blijf opletten, hè, want ik laat zo meteen het voorbeeld even horen. Maar het zou zomaar kunnen dat dit uur die noodradio wordt weggegeven als je het noodsignaal hoort.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl. Fiat.nl.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Vers aan tafel, vers aan tafel.
13: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
12: Vers
13: aan tafel.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers
13: aan tafel.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: De boer op.

0: Robert Smith van The Cure die vertelde ooit... ja, natuurlijk is Friday in Love een heel dom popliedje... maar juist omdat het zo absurd is, is het eigenlijk een heel goed liedje. Uit 92. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ik ben nog steeds bij de boer op. Het is zo'n dag, hè, deze donderdag. Het is zo'n dag dat je misschien maar weer snel moet gaan tanken... omdat een wapenstilstand tussen de VS en Iran verder weg lijkt dan ooit. Het is zo'n dag dat er nu gedemonstreerd wordt... tegen het afschaffen van het gratis OV voor ouderen. Doe je mee? En als je niet meedoet, wil je erover praten met mij in de koffiecorner. En het is zo'n dag dat je kunt kijken en ruiken... vooral aan de pindakaasvloer van Wim T. Schippers... in Museum Boijmans in Rotterdam. Ja, en het is zo'n dag dat de wijkraad van Nesselanden... oproept tot een barbecueverbod. Gaat dat niet te ver? Nou, en wat voor dag is het voor jou? Laat het me vooral even weten. Open de app, rechtsboven klik op AppOns. Praat mee. En wat is je luisterpleisterplaats? Waar hang je uit? Ik ben heel erg benieuwd. Ja, het was een mooie foto van Els net. Want die zit lekker gewoon op haar serre... met een foto in de achtergrond van een diepblauwe zee. Dus ja, zo kun je het ook inderdaad in elkaar zetten. Maar hoe zit jij erbij eigenlijk? Nou, laat het me weten. Ja, en mogelijk gaat hij er dit uur uit, hè? Je weet het maar nooit.
1: Daar gaan we dan.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen.
2: Nu 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio.
0: Dat is dus een voorbeeld, hè? Dus let op, dit is een voorbeeld. De eigenlijke toets begint nu, dus let op. Als je dit hoort... dan mag je dus kans maken op die noodradio... die ik trouwens zo meteen eventjes op de camera laat zien... want het is echt wel een heel gaaf dingetje, hoor. Dus ja, misschien komt hij dit uur voorbij... Niet gelijk in de kramp schieten als je een ander geluidje hoort. Je mag het proberen, maar het gaat natuurlijk om dat geluid van het alarm. En als je dat voorbij hoort komen, maak je dus kans op die noodradio. En dat is niet alles. Nee, want als je die noodradio in de wacht sleept... dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat is een jaarabonnement voor de diergaarden in Rotterdam. Dus ik zou mijn kans wel weten. Maar ja, dat betekent wel dat je heel erg scherp moet blijven luisteren. Succes met dat scherpe luisteren, hè? Want het is al warm genoeg. Maar goed, je hoeft er eigenlijk niet zoveel voor te doen. Je hoeft alleen maar gewoon de radio misschien iets harder te zetten. Zonder de buren natuurlijk gelijk over de klink te jagen. Maar als je het geluid hoort, dan gelijk in actie schieten. Hè? Want die noodradio, ja, die heb je natuurlijk nodig als je 93.4 wilt ontvangen. Als de stroom is uitgevallen, als het internet helemaal plat ligt... dan heb je nog altijd die good old 93.4 FM. En dat is een zender die door allerlei noodgrepen in de lucht kan blijven... wat er ook gebeurt. En dat is wel belangrijk in een noodsituatie. Nou ja, goed, blijf opletten zou ik zeggen.

Olivia Dean en Sam Fender. En Rain Me In bij Radio Rijnmond. Nel die zei net tegen mij in de koffiecorner, ja, als je op vakantie gaat, vaak zie je folders, krantjes of zelfs post uit de brievenbus steken. Als dat er te lang in blijft zitten, dan weten ze dat je niet thuis bent. Vorig jaar heb ik 's nachts inbrekers betrapt waar de post uithing. Dus ja, zorg er nou voor dat iemand het eruit haalt. Ik heb het heel vaak tegen de bezorgers gezegd, hè. Volledig in de bus stoppen. Maar dat is dus vruchteloos. Ook wel natte post hierdoor. Dat is misschien inderdaad wel een goeie. Want het valt mij ook op dat de post dan halverwege in de brievenbus blijft steken. En zeker met de zomer is dat misschien niet zo'n goed idee. Trouwens, over natte post gesproken. Ja, een zomer met hoge temperaturen kan ook nog wel eens leiden tot felle regen. En gelukkig hebben we de regenjassen van Paolo Conte.

0: Gavin DeGraw en Soldier bij Radio Rijnmond. Je bent bij Radio Rijnmond bij de boer op en het is alweer bijna 10:30. Even tijd om bijgepraat te worden over de verkeerssituatie. En natuurlijk ook over het weer. Eerste verkeerssituatie er maar even bij pakken. Die A16, ja, dat blijft natuurlijk een vertragende factor. Zeker omdat die aansluit op de A20. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt de Bresseplein. Dik een kwartier vertraging vanwege die wegwerkzaamheden op de A20 zelf. Gouda richting Hoek van Holland heb ik het dan over. Tussen Moordrecht en knooppunt de Bresseplein. Ruim 10 minuten als gevolg van die wegwerkzaamheden. En er wordt ook gewerkt aan de weg op de 27. Dus hou rekening met de nodige vertraging. Ja, ik hoorde vanochtend iemand zeggen, volgens mij Rijkswaterstaat, die waarschuwt echt voor de komende maanden dat iedereen die naar de Randstad wil of eruit wil of er doorheen moet, dat die wel rekening moet houden met echt flinke vertragingen. Dus er wordt behoorlijk gewerkt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met allerlei onderhoud aan constructies die vlak na de Tweede Wereldoorlog het levenslicht zaten en die nu een beetje door hun levensduur heen zijn. Dus ja, er wordt flink gewerkt. Het weer voor Zuid-Holland. Het is overal droog met vrij veel zon. De temperatuur kan stijgen naar zomerse waarde tussen de 25 en 27 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond en vannacht is het droog bij minimaal rond 17 graden. Morgen zonnig, droog en nog warmer met temperaturen tussen 27 en 28 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Martin van der Boogaard, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruud. Bij het stadhuis aan de Coolsingel wordt nu actie gevoerd voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat AOW'ers moeten gaan betalen. En zij zijn bang dat ze in een sociaal isolement terechtkomen als metro, tram en bus niet meer gratis zijn. Op de Nijhoflaan in Dordrecht is kort na 8 uur vanochtend een moeder met 2 kinderen op de fiets aangereden door een auto. De vrouw en de kinderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar de politie meldt dat ze aanspreekbaar waren en dat een spoedtransport niet nodig was. En de politie denkt een hacker op het spoor te zijn die er vandoor ging met de gegevens van miljoenen klanten van de telecomprovider Odido. Die hacker heeft waarschijnlijk gebeld met de klantenservers. En als hij zich niet zelf meldt bij de politie, dan wordt binnenkort mogelijk zijn stem openbaar gemaakt. Oh. Nou, ik ben benieuwd of hij een mooie nieuwsleesstem heeft.
0: Ja, stel je dan voor dat zijn stem op die van
1: dat
0: jou lijkt.
1: Dat ik het ben.
0: Ja.
1: Ja, wat moeten we dan?
0: Dat ik al die jaar heb gedacht dat jij gewoon zo'n brave journalist en nieuwslezer was, maar dat jij gewoon...
1: Ik ben gewoon een hacker.
0: Dat jij gewoon stiekem een hacker bent.
1: Yo, ik weet niet eens hoe mijn mobiel werkt.
0: God, dan gaan we weer hoor. Nee, cultiveer het maar weer. Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Ah, je hebt een jong hart. Young heart, run free.

0: Ik hoorde hem voor het eerst bij Ronald van Oudhuis, de Guitar Man van Keith Urban en John Mayer. Wat een waanzinnige cover van het origineel van Brad uit 1972. Echt waanzinnig om te horen. Guitar Man bij Radio Rijnmond. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik zie weer iemand staan met een...
1: Ja, is weer zover. Goeie grutten. Het is ongelooflijk, maar je kunt weer gewoon 93.4 gaan appen richting de app van Rijnmond om kans te maken op die hartstikke mooie noodradio. Dus... FM of 93.4 naar de app van Rijnmond. Want ja, je maakt dus kans op die geweldige noodradio die je maar beter in huis kunt hebben in het geval van een noodsituatie. En ja, je kunt hem daarop vastzetten. Het is echt een heel gaaf ding. Er zit een zonnepaneel op. Je kunt hem opwinden. Nou ja, kortom, het is echt een heel erg mooi ding. En ja, ik hoop natuurlijk dat je hem vooral gaat gebruiken om lekker te blijven luisteren naar Radio Rijnmond. Situatie, maar je kunt hem maar hebben. Hè? Dus als je wil kans maken op die noodradio, nu appen naar Radio Rijnmond 93.4. Ik hoop je zometeen te spreken.
2: Ik heb

0: wel vaker bij deze plaat. Maar voor diegene die dat nog niet heeft gehoord, er zwerft ergens op het internet een heel grappig filmpje rond van een meme-speler die de tekst van dit nummer uitbeeldt. Dat doet op een heel grappige manier. Toorn hoorde je van Nathalie en Brulia bij Rijnmond. En wie gaat er vandoor met die... Radio. Nou ja, ik liet het signaal zojuist horen. En volgens mij mag ik Marion van harte feliciteren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij was er als de kippen bij.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. zit je leefje op je telefoon? Heb je hem onder je nek hangen? Hoe werkt dat?
1: Nou, ik ben veel onderweg voor mijn werk en ja. Ik zat in de auto en ik rij, ja, ik luister eigenlijk altijd naar Rijnmond, ja. Al jaren.
0: Ja.
1: En ik stond voor het stoplicht en ik dacht even snel
0: drie letters. Ja, nee, het is ook ja. Heel oké. Het zijn maar drie letters, of cijfers.
1: Ja, ja, zo is het.
0: Goed, maar goed, verder neem wel de handsfree, mag ik hopen.
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Okay. Nou ja, de noodradio is voor jou, dus gefeliciteerd ermee. Je bent veel onderweg voor je werk. Wat voor werk is dat?
1: Ik ben ambulant begeleider bij ASVZ.
0: Oh, wat goed. Dus jij, ja. Dan kom je dus bij op heel veel plekken kom je terecht.
1: Kom je bij heel veel mensen thuis.
0: Met heel veel verhalen, ja, inderdaad.
1: Ja, ja, zeker. Heel boeiend werk. Ja,
0: ja. Ja. En waar ben je nu naar onderweg?
1: Ik ga nu even achter de laptop kruipen en dan ga ik vanmiddag weer huisbezoeken afleggen.
0: Okay, okay. Dus, hoeveel huisbezoeken doe je eigenlijk op zo'n dag?
1: Meestal gemiddeld 5.
0: Oh, dat zijn er best wel flink.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nou, dan ga ik je niet langer ophouden. Kruip snel achter die laptop. Tenminste, als je je auto op de handrem hebt gezet. En dan wens ik je nog een fijne dag en werk ze nog, hè?
1: Ja, heel erg bedankt. Okay. En ik ben er heel erg blij mee. Dank je wel.
0: Graag gedaan, Marion.
1: Oké,
0: okay, hoi. En als je nou denkt, verdulle me. Ik was er toch ook bij? Nou, dat maakt niet uit. Want ook in de lunchbreak en ook in de afslag Rijnmond geven we noodradio's weg. Zodat we iedereen aan die 93.4 kunnen plakken. En je zal het maar nodig hebben in een noodsituatie. Maar je kunt het dus ook in een niet-noodsituatie gebruiken. Dat ik dat er even voor de duidelijkheid bij zeg. Anders krijgt het zo'n negatieve naam, hè. Want het is echt een leuk toestelletje, hoor. En je hebt er dus ook... je bent onafhankelijk van het grid, om het op die manier maar te zeggen. Zometeen Alan Parsons, eerst Peggy Gow en It Goes Nana.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Download nu.

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: In de Ridderkerk is het 22 graden. Goedemorgen. 11 uur. Je bent bij de boer op. Deel 3 met zometeen even gluren bij de buren. We gaan even contact opzoeken met de collega's van RTV Dordrecht de Streekomroep. Wat hebben zij allemaal op het programma staan? En jij bent natuurlijk ook nog steeds van harte welkom, hè, om je luisterpleisterplaats aan me door te geven. Dus waar hang jij uit op dit moment? Maak er even een foto van. Een omschrijving vind ik ook leuk. En wat neem je nou mee op vakantie? Wat kan je nou echt niet thuis laten als je op vakantie gaat? En hoe laat je je huis achter? Laat het me weten. Open de app. Rechtsboven klik op App Ons. Eerst het laatste nieuws met Marten van der Boogaard. Goedemorgen.
10: Goedemorgen Ruud. Bij het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel is actie gevoerd voor behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald om metro, tram en bus gratis te houden. Veel AOW'ers zijn bang dat ze in een sociaal isolement terechtkomen als ze niet meer gratis met het openbaar vervoer kunnen. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat de Rotterdamse AOW'ers ervoor moeten gaan betalen. In Dordrecht is vanochtend een moeder met twee kinderen op de fiets aangereden door een auto. De vrouw en de kinderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Maar de politie meldt dat ze aanspreekbaar waren en dat een spoedtransport niet nodig was. Het ongeluk gebeurde kort na 8 uur op de Nijhoflaan. Dat is in de Dordtse wijk Dubbeldam Noord. De automobilist reed na het ongeluk door, maar hij kon een paar straten verderop worden aangehouden. De politie is op zoek naar de eigenaren van teruggevonden sieraden. Die zijn gestolen uit zorginstellingen voor ouderen. Er is een 34-jarige vrouw verhoord die de sieraden in 2024 en 2025 mogelijk heeft gestolen uit zorginstellingen in onze regio en in de regio rond Den Haag. Een deel van de gestolen sieraden is omgesmolten, maar er zijn ook sieraden gevonden die nog intact zijn. En de politie heeft daar foto's van online gezet. Wie sieraden herkent, bijvoorbeeld omdat ze van een dierbare zijn of zijn geweest, kan contact opnemen met de politie. Er staat een recordaantal woningen te koop. Dat meldt de makelaarsvereniging NVM. Het afgelopen kwartaal werden 57.000 bestaande woningen te koop gezet. En daardoor hebben kopers nu meer te kiezen, meldt de NVM. Dat er zoveel woningen te koop staan, komt onder meer doordat huisjesmelkers vanwege nieuwe verhuurregels van hun huizen af willen. De keerzijde hiervan is wel dat voor huurders steeds minder aanbod is. En dan het weer. Vandaag, morgen, ook in het weekend veel zon. Het blijft droog en het is warm. Vandaag 25 tot 28 graden. Morgen een graadje warmer. En in het weekend liggen de middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl.
9: Dankjewel, Martin. Gaan we naar de verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A4. Schiphol richting Den Haag. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Prins Klausplein. Verkeer richting Berg op Zoom moet Rotterdam volgen over de A13 naar A20. Er is nu nog 5 minuten vertraging, maar die vertraging kan natuurlijk oplopen, want er zijn 2 rijstroken afgesloten. Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Ketelplein. Dan nog vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt de Bresseplein. Ruim 10 minuten extra reistijd. En ik zie ook nog wat vertraging op de 20. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de wegwerkzaamheden al daar en eromheen. Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten. En Gouda richting Hoek van Holland, waar die wegafsluiting dus is tussen Nieuwekerk en de IJsselmonde de Bresseplein 10 minuten vanwege die wegwerkzaamheden. En hou ook rekening met vertraging rond de A27, want ook daar wordt gewerkt aan de weg. Ja, als jij nou onderweg bent, rijd dan alsjeblieft voorzichtig. Hè? Ik wens je een goede reis en misschien moet je maar weer snel tanken. Ik zou het niet langs de snelweg doen, omdat een wapenstilstand tussen de VS en Iran verder weg lijkt dan ooit. Hou jij daar rekening mee als je gaat tanken? Ik heb gisteren, moet ik eerlijk toegeven, ik zag het nieuws. Ik denk, ik ga toch maar weer even tanken, want die prijzen die schieten weer omhoog. Nou ja, goed, en zojuist is er gedemonstreerd tegen het afschaffen van gratis OV voor ouderen. Heb je meegedaan? Vertel je verhaal. En wat voor gevolgen zou het voor jou hebben? Open de app, rechtsboven klik op App Ons.
11: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl. Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
0: Dit is Radio Rijnmond.
21: De boer op. Ruud

0: Paparazzi bij Radio Rijnmond.
1: Goedemorgen, het is de derde uur van de boeren waar je naar luistert. Ginger stond net nog bij mij in de koffiecorner. Die zegt, Ruud, het is gewoon echt een vervelend gevoel voor onze ouderen om weer afgeschreven te worden. Economisch total los. Wederom wordt de ouderen iets afgenomen ten gunste van een nieuwe generatie. Vooruitgang en verandering moet, maar het gaat wel tegenwoordig steeds vaker ten koste van ouderen. Want ja, die leveren economisch niets meer op. Bach, wat een mentaliteit nu van die nieuwe bestuurders zonder enige DNA-binding met Rotterdam. Als sociale bakermat van economische bloei in het verleden, zegt Ginger net tegen mij in de koffiecorner. Waar is de sociale cohesie gebleven? Ja, en Herman zei ook, gratis OV afschaffen. Het is heel kortzichtig in een tijd dat veel oudere vrijwilligerswerk doen en zich hiervoor met het OV moeten verplaatsen. Nou, wil je er ook over meepraten? Je bent van harte welkom. Open de app rechtsboven, klikken op App ons. En ik ben natuurlijk ook benieuwd wat je luisterpleisterplaats is. Hè? Dus waar hang je uit? Maak een foto of doe een omschrijving mijn kant uit, want ik ben gewoon oprecht benieuwd waar jij zit te luisteren, ligt te luisteren, loopt te luisteren. Misschien in onze zonnige regio Zuid-Holland, maar misschien ook wel in het buitenland. Want dat kan allemaal natuurlijk met die geweldige Rijnmond-app. Nou, ik zou zeggen, laat het maar even weten. Open die app en klik op App ons.
2: But this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Grease Lightning. John Travolta bij Radio Rijnmond. Iets eerder dan in de programmaboekjes dat aangegeven, gaan we eens even gluren bij de buren. Dat doen we dagelijks bij een van de vele collega-omroepen die onze regio Rijnmond rijk is. En dat uitzicht in uitwisseling van nieuwsberichten. Maar ook in een gezamenlijk programma. Het programma Lokaal, dat trouwens nu in de zomerstand staat. Maar nog steeds wel met prachtige dingen uit het archief is te zien. Iedere zaterdag vanaf 5 uur op TV Rijnmond en bij jouw lokale omroep. Maar we gaan de hele zomer door op de radio met gluren bij de buren. En deze keer steek me licht op de redactie bij RTV Dordrecht de Streek. Daar zit eindredacteur Koen Teeuwens. Goedemorgen, Koen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ik zie van allerlei berichten bij jullie op de site staan. Jullie zijn er behoorlijk productief, zie ik. Allemaal nieuwe berichten. Ja. Eerst maar even naar de buurtgezinnen die elkaar helpen. Dat moet je me even uitleggen.
1: Ja, want sinds kort hebben we er in 7 gemeenten het project Buurtgezinnen. En Buurtgezinnen, dat draait eigenlijk om saamhorigheid en elkaar helpen. Ja. Zeker als je het hebt over het opvoeden van kinderen. Recent is daar Ridderkerk bijgekomen. In 6 andere gemeenten bestaat het al meerdere jaren. En het idee is eigenlijk heel simpel. Je bent een ouder, je bent een ervaren rot in het opvoeden. En wellicht heb je kennis die je kunt delen met buurtgenoten. Ja. Gezinnen die misschien net aan kinderen zijn begonnen en niet even toch wat vragen hebben over opvoeden. Ja. Dan kun je natuurlijk naar het consultatiebureau. Ja. Maar waarom kun je het ook niet van ervaren ouders leren? Ja, dat is het idee.
0: En ook nog een keer uit de buurt. Dus ook goed voor de sociale cohesie.
1: Zeker.
0: Natuurlijk.
1: Ja, de drempel is dan ook een stuk lager. Want voor het consultatiebureau moet je natuurlijk een afspraak maken. Ja, Dit gaat over gewoon ouders met de poten in de klei. Die gewoon handige tips en tricks delen met andere ouders. Ja. Dan gaat het natuurlijk niet alleen over het opvoeden van kinderen. Maar soms gaat het ook over je huishoudboekje. Waar kun je goedkope boodschappen doen. Tot een andere steun. Dat kan natuurlijk ook gewoon door ergens over te kunnen praten. Dat verlicht al een hoop. Ja. En in Ridderkerk hebben ze inmiddels 14 gezinnen aan elkaar gekoppeld. Maar er is ruimte voor meer. Want kennelijk is de vraag groot. Okay. En dat zien we ook in andere gemeenten. En daar hebben we een mooie reportage over gemaakt. We hebben een mevrouw gesproken die dus steun geeft. En een mevrouw met een jong kind die de steun wel kan gebruiken.
0: Ja, mooi.
1: Maar de drempel is nog voor veel mensen toch ook soms een beetje te hoog. Ja. Toch een beetje schaamte. Ja. Maar als je die drempel eenmaal over bent, kennelijk zorgt het voor een hoop rust.
0: Ja, nou, en meer lezen op rtvdordrecht.nl. Ja, jullie schrijven natuurlijk ook veel, zeker de laatste tijd rond de burgemeester, de voormalig burgemeester van de Hendrik Ido Ambacht, hè, die dus nu is veroordeeld.
1: Ja, veroordeeld voor het bezitten van kinderporno. Daar ging pakweg een half jaar geleden een schok door het dorp dat überhaupt de vorige burgemeester, werd verdacht van dit feit. Nou, deze week kwam daar dan de uitspraak bij. En dan heb je een weg, een kade in het dorp, die is naar de oud-burgemeester vernoemd.
0: Ja.
1: En de gemeente was er na de uitspraak als de kippen bij om alle bordjes te verwijderen.
0: Ja.
1: We zijn even het dorp in gegaan om toch te peilen. Ja. Hoe wordt daar nou op gereageerd? Is zo'n maatregel, het weghalen van de bordjes, ook een middel dat ze toejuichen? Hoe vinden ze überhaupt deze hele zaak? Nou, we hebben toch veel mensen gesproken die dit natuurlijk verschrikkelijk vinden.
0: Ja.
1: Want hij was niet alleen oud-burgemeester, maar was ook betrokken bij sportverenigingen en dergelijke in het dorp. Dus iemand die heel diep geworteld in de samenleving zat. En dat is toch hard aangekomen bij de mensen.
0: Ja, zeker bij zo'n gemeenschap als in Hendrik Ido Ambacht. Ik ben natuurlijk wel weer benieuwd, hoe heet die straat of die weg nu, waar eerst zijn naam aan verbonden was?
1: Volgens nog geen naam. Dus een naamloze kade.
0: Ja.
1: De gemeente heeft al wel aangegeven. Nou, stel nou dat de burgemeester in hoger beroep gaat en hij van alle blaam wordt gezuiverd, dan wordt wellicht het bordje teruggeplaatst.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat het dorp er misschien sowieso slim aan doet om gewoon een hele nieuwe en een misschien wat algemenere naam te hanteren.
0: Dat is misschien wel het verstandigst. Ander onderwerp wat ik eigenlijk al heel lang bij jullie op de site voorbij zie komen. Hè? Ja, hoe moet het nou met dat Dordtse onderwijsmuseum? Ik heb al in het verleden zoveel verhalen gehoord over het gaat niet goed, ze gaan kopje onder. Toch gered. Ja, het blijft maar een beetje tobben, hè, met dit museum.
1: Ja, en dan heb je het over het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.
0: Sorry,
1: Dat wil de directeur ook altijd heel graag benadrukken.
0: Ja,
1: zomaar een museum dat in Dordrecht. Het is niet zomaar een museum dat hier in Dordrecht staat. Maar het is een museum van nationaal belang. Omdat daar alle archieven van onderwijsvormen in Nederland staan opgeslagen. En dat is ook de reden waarom een meerderheid in de Tweede Kamer eigenlijk wil dat het museum blijft bestaan. Nou, waar gaat het nou over? Onderwijsbegrotingen, schrappen van gelden hier en daar ten lande moet worden bezuinigd. En het onderwijsmuseum was ook kind van de rekening. Ja, ja. Totdat afgelopen najaar een meerderheid zei, nee, daar moet toch structureel meer geld naartoe. Dan leek het dus even op van, oké, daar gaat veel geld naartoe.
0: Ja.
1: En van het voorjaar bleek toch weer niet, want het was maar voor 1 jaar. Nou, onderwijs weer in mineur, onduidelijkheid, totdat afgelopen week de Tweede Kamer toch weer heeft opgeroepen, een meerderheid, steek en hou structureel geld in. En daar blijft het dan voorlopig bij, want het is nog steeds onduidelijk of dat dan ook gaat gebeuren. Nou, ik denk dat we pas ergens zekerheid weten, ergens zo in september, derde dinsdag, hè, Prinsjesdag.
0: Ja, precies.
1: Dan worden de gelden weer verdeeld.
0: Ja, nou ja, goed. En tot
1: dus
0: die tijd moeten
1: we positief gevoel.
0: Ja, maar goed, tot die tijd moeten we maar rtvdordrecht.nl in de gaten houden. Koen, dank je wel, hè, en tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Oh, dit is een mooie. Dit is Summertime Blue. Van Norah Jones en John Legend, dan zet je er ook wel even 2 bij elkaar.

0: de DJ zegt niet voor niks, hè. In de mix, in de mix. Last night, the DJ saved my life van In Deep bij Radio Rijnmond. Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Verkeerssituatie er even bij pakken. En dan kom ik uit op toch wel een flinke file. En daar was ik al een klein beetje bang voor. Omdat er eerder een ongeluk is gebeurd op die A4. Twee rijstroken dicht. Ja, dat leidt dan uiteindelijk wel tot flinke vertraging. A4 Den Haag richting Rotterdam hebben we het over. En dan hebben we het specifiek over Den Haag-Zuid Keteltunnel. 40 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kun je via de A13. Maar daar zal het snel ook wel vol lopen. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug. Dik een kwartier vertraging door technische problemen. Daar is de weg dicht zelfs. Omrijden via de A15 en de A4. Ja, when it rains, it pours. Want er wordt natuurlijk ook nog gewerkt aan de weg op de A20 en de 27. Even kijken hoor. Die A20, dat is nu nog 5 minuten vertraging. Gouda richting Hoek van Holland. Nou ja, we houden het nauwlettend in de gaten voor je. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En ik wens je natuurlijk ook een heel goede reis. En een veilige reis ook. Dan gaan we eens even kijken naar de weersverwachting. Want het ziet er wel heel erg aangenaam uit hoor. Het zonnetje laat zich steeds vaker zien. Het 25, 27 graden kan het op sommige plekken in Zuid-Holland worden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond en vannacht is het droog bij minimaal rond 17 graden. Morgen zonnig, droog en nog warmer. Misschien kan het wel 28 graden worden. Ja, en de komende dagen echt zeer warm zomerweer hoor. Met vanaf zondag in het midden en het oosten van Zuid-Holland tropische temperaturen rond 30 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Marten van der Boogaard, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruud. Bij het stadhuis aan de Coolsingel is actie gevoerd voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat AOW'ers ervoor moeten gaan betalen. En zij zijn bang dat ze in een sociaal isolement terechtkomen als de metro, de tram en de bus straks niet meer gratis zijn. Op de Nijhoflaan in Dordrecht is kort na 8:00 vanochtend een moeder met 2 kinderen op de fiets aangereden door een auto. De vrouw en de kinderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Maar de politie meldt dat ze aanspreekbaar waren en dat een spoedtransport niet nodig was. En de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze is bekend van hits als Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler was 75 jaar.
0: Ja, ze was ziek, hè? Want ze had een darmoperatie ondergaan en toen lag ze in een kunstmatig coma.
1: Ja, overleden in een ziekenhuis in Faro, in Portugal, las ik. Ja, ja dus ja, triest.
0: Ja, ja, het is heel triest, want ze had ook zo'n prachtige, specifieke stem. Dus we gaan er missen. Gelukkig hebben we de muziek nog, dankjewel.
1: Ja, je kunt haar laten horen. Ja.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Bonnie Tyler.
2: Radio met een grote R.

Shanna Spyro en Material Lover hoorde je bij Radio Rijnmond. En daarvoor Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Die is overleden, is net bekendgemaakt. Ja, we draaiden net de Total Eclipse of the Heart, maar we kennen haar ook natuurlijk van It's a Heartache Holding Out for a Hero. En ja, Mario die reageerde ook gelijk in de Rijnmond-app. Wat een triest bericht. Ik vond haar altijd de vrouwelijke Rod Stewart. Gelukkig is het de muziek die blijft. Dat geldt eigenlijk ook voor de Telau van de Siena. Mogen we helaas niet meer in levende lijf ontmoeten. Maar die heeft ook fantastische muziek gemaakt. Als je nog wil reageren op bijvoorbeeld de OV-bezuinigingen, of je wil even laten weten waar je uithangt op dit moment met de luisterpleisterplaats, je blijft welkom, hè. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Zometeen op het podium Matt Simons. Maar nu dus eerst The Scene en Blauw.

Met Simons en We Can Do Better bij Radio Rijnmond. Ja, grote problemen bij de Van Brienenoordbrug. Ik heb begrepen dat de laatste 5 meter niet meer dicht wil. Dus de Van Brienenoordbrug wil niet helemaal meer sluiten. En dat levert dus flinke vertraging op. Ik pak even de laatste gegevens erbij van de ANWB. Ik zie in ieder geval eerst, zullen we het gewoon op chronologische volgorde doen. Want het is overal een beetje bal. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en de Keteltunnel. Daar ruim een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn afgesloten. Je kunt omrijden via de A13. De A16 loopt ook dicht. Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Ruim 20 minuten vertraging. Dat heeft dus te maken met het feit dat de Van Brienenoordbrug dus niet meer helemaal dicht wil. Omrijden kan eventueel via de A15 en de A4. En ja, er is dus ook een probleem. Of er is ook een omleiding ingesteld bij Knoop het Bresseplein als je vanuit Rotterdam richting Breda gaat. Verkeer richting Dordrecht wordt aangeraden Den Haag, Hoek van Holland, Europoort te volgen over de 16e, S114, A13, A20, A15. Ja, en de A16 zelf, Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Roderijs en de Van Brienenoordbrug. Dus een uur vertraging vanwege die technische problemen. Ja, dan wordt er ook nog gewerkt aan de weg op de A20, Gouda richting Hoek van Holland en aan de A27. Dus dit komt natuurlijk helemaal niet fijn uit. Het komt

afschaffen van gratis OV voor AOW'ers. En vanmiddag om 1 uur wordt in de gemeenteraad besproken in Rotterdam. En ja, kom vooral steun betuigen op de publieke tribune, is de oproep eigenlijk van Ted. En Fien, die zei net tegen mij, ik hoor steeds over het afschaffen van het gratis OV in Rotterdam. Maar vergeet niet dat ze de ouderenkorting afschaffen in heel Nederland. Het gratis vervoer is alleen in Rotterdam en mijn zwager en schoonzus hebben daar volop gebruik van gemaakt. Zou het geen oplossing zijn om te kijken naar inkomen en mensen met bijvoorbeeld toeslagen wel oudere korting te geven? Nou, misschien is het gehoord. En Leo stuurde een zaligmakende foto van zijn vrouw Caroline, die heerlijk op een relaxe stoel zit met een bakje koffie erbij en een tafeltje. Ja, dat is wel een hele fijne luisterpleisterplaats. Even kijken hoor. En Ton, die is lekker bezig, terwijl die zit te luisteren naar Radio Rijnmond, met foto's bewerken. Hij heeft namelijk de hobby fotograferen van vliegtuigen. Ja, dat vind ik ook altijd hartstikke leuk. Dus, Peter stond net bij mij in de koffiecorner. Die zegt, hey Ruud, ik hoor helemaal niks in jouw programma over onze eigen Robjette. Die heeft een revolver gehad op de NAVO-top in Turkije. Ik vind het wel iets voor de lunchplaat eigenlijk. Nou, ik ga het zo meteen even vragen aan mijn collega Erik. Ja, dat is een bizar verhaal, hè. Als een soort relatiegeschenk heeft Erdogan dus alle wereldleiders een revolver gegeven. Een werkende ook, hè? Met munitie. In cadeauverpakking. Ja. En sommigen die wisten niet eens wat ze meenamen. En die kwamen er thuis pas achter toen ze het cadeaupapier eraf haalden. Maar goed, volgens mij wordt het pistool van Robjette onklaargemaakt, zoals dat dan officieel heet. Ik blijf het een bizar verhaal vinden, toch? Ja, heel bijzonder in ieder geval. Even kijken hoor, Ad die zei net tegen mij, Ruud, als er nou zo nodig nog meer bespaard moet worden, waarom knippen overheidsinstanties dan niet eerst in het management? Het is vast wel mogelijk veel van die functies bij een overheidsbrede instantie te brengen. Denk bijvoorbeeld aan afhandeling van interne klachten en disciplinaire procedures. Het is maar een idee, zei Ad net tegen mij, maar het lijkt erop dat er een hoop belastinggeld wordt besteed waar het juist niet nodig is. Nou, en ik bedank hem natuurlijk voor de bijdrage. Bram trouwens, die wilde toch wel eventjes fijntjes opmerken. Bij het protest tegen de versoberingen in het OV voor ouderen. Ik was er net bij, ik zag geen rellen, ik zag geen ME, ik zag helemaal geen politie. Zo kan het dus ook. Iets met risicomanagement, denk ik. Zometeen ga ik met Erik praten over lunchbreak. Eerst Oasis en Don't Look Back in Anger.

0: Don't Look Back in Anger van Oasis bij Radio Rijnmond in De Boer Op. En ja, we zitten alweer bijna aan het einde van De Boer Op. Ik heb de bakkies alweer in de vaatwasser gezet. En uit die andere vaatwasser kwamen schone borden en schalen. Want daar ligt weer een vers bereide lunch samengesteld. Heel erg zorgvuldig door Rens en Erik Lemmers. Goedemorgen, Erik.
1: Als het ware gecureerd.
0: Ja, het ziet er echt, je hebt er echt weer een werkje van
1: gemaakt. Echt, hè?
0: Goeie genade. Hoe doe je dat iedere dag?
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Het is een gave.
1: Het is gewoon een gave. Nee, en het leuke is, je kan het kunstwerk deze keer eten. Dus dat is hartstikke leuk. Want het gaat over de binnenkaasvloer.
0: Ja, die ligt
1: van
0: nu, hè?
1: De Schippers. Hij ligt er weer. Ja, ja. Hij is weer te zien. Sinds 2011, volgens mij pas weer voor het eerst te zien. Toen was het aangekocht door Museum Boijmans Verbeuningen. Nou, Wim T. Schippers, kunstenaar, maar natuurlijk ook mediapersoonlijkheid. Bedenker van de meest waanzinnige programma's. Ja. Die allemaal onnavolgbaar waren. Ja. Net als het kunstwerk eigenlijk.
0: Ja, maar dat was ook zijn kweeste, hè?
1: Ja.
0: Niemand moet het begrijpen.
1: Nee, precies, dat. En dat is vast weer gelukt nu.
0: Ja.
1: En als eerbetoon ligt hij daar dus weer in depot Boijmans. En Michael Komans die is er naartoe gegaan. Ja, en dan moeten we natuurlijk... Nee, dat ga ik niet doen. Dat doen we straks.
0: Wat?
1: Ja, je kan er allerlei grappen bij maken natuurlijk. Van dat hij zijn boterhammetje heeft meegenomen om die te
0: even
1: leggen.
0: Even stiekem even met de goede kanten onder dopen. De... Ja, dat is dan loopt hij wel. Ja, precies.
1: Ja, dat loopt inderdaad.
0: Nou ja, goed. Ik ben wel benieuwd. Zometeen. En de lunchplaat?
1: Een lunchplaat gaat over... ik ben het altijd kwijt. Dan ben ik zo druk bezig met het één. En dan ben ik het ander volledig kwijtgeraakt. Hoe kan dit?
0: Ja, hoe moet ik je daar helpen?
1: Ken je dat, Ruud?
0: Ja, natuurlijk ken ik dat. En dat gebeurt steeds vaker.
1: Het gaat over hommels.
0: Ah, gelukkig.
1: Hommels.
0: Zeg
1: hommels.
0: Dat al gelijk?
1: Ja, dan weet jij toch ook waar ik het over heb. Het gaat ook weer over eten, maar dan de lunch van de hommel.
0: Ja.
1: En de hommel blijkt een gevoelsleven te hebben, waarschijnlijk. Onderzoekers hebben dat uitgezocht. Die hebben dan een hommel in een potje met tralies, als het ware, vastgezet. En daar steeds een potje neergezet waar die uit kon likken.
0: Ja.
1: En hebben ze iets lekkers neergezet en iets vies.
0: Ja.
1: En bij lekkers gaat het hommeltje van, steekt steeds zijn tongetje uit van, oh lekker, ik wil meer. Halen ze het dingetje weg, blijft die likken van, oh lekker, lekker, lekker. En bij het vieze, bijvoorbeeld zout, daar trekt hij zijn tongetje weg en smeert hij zijn gezichtje af van.
0: En steekt hij zijn middelvingertje op.
1: Juist.
0: Nee, maar dat wel
1: komt in de evolutie nog.
0: Maar het is wel een discussie, hè? Want heel lang werd aangenomen dat dieren geen gevoelsleven hadden.
1: Juist.
0: Een paar jaar geleden werd er al voorzichtig van afgestapt. Maar nu is het ook bij hommels het geval.
1: Nou, zou het dus kunnen zijn dat insecten dus ook een gevoelsleven hebben? Ja, dan moeten we dus heel erg gaan nadenken als we die mug gaan doodtrappen voor.
0: Ja, welke plaat hoort hierbij? Ik ben heel erg benieuwd naar je spitsvondigheid. Nou, laat het maar vooral even weten. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
16: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
17: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunch Break. Zometeen krijg je vliegles van Tom Petty en de Heartbreakers. Eerst het nieuws van 12 uur. Martin van den Boogaard, goedemiddag Martin.
18: Ja, goedemiddag Erik. De Van Brinnenoordbrug staat in storing. De klep gaat niet meer dicht. Rijkswaterstaat meldt dat er een monteur aanwezig is om het euvel te verhelpen, maar dat nog niet duidelijk is hoe lang dat nog gaat duren. Ondertussen staat het verkeer op de A16 muurvast. Als je nog niet in de file staat, dan kun je het beste omrijden door de Benelux-tunnel, maar ook dat zal niet filevrij gaan. En er zijn nu ook problemen na een ongeluk in de keteltunnel. In de richting van Den Haag naar Rotterdam zijn in de keteltunnel 2 rijstroken afgesloten. Dan gaan we naar het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel. Want daar is vanochtend actie gevoerd voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Er zijn duizenden handtekeningen verzameld om metro, tram en bus gratis te houden. Veel AOW'ers zijn bang dat ze in een sociaal isolement terechtkomen als ze niet meer gratis met het openbaar vervoer kunnen. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat de Rotterdamse AOW'ers ervoor moeten gaan betalen. In Dordrecht is vanochtend een moeder met 2 kinderen op de fiets aangereden door een auto. De vrouw en de kinderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat ze aanspreekbaar waren en dat een spoedtransport niet nodig was. Het ongeluk gebeurde kort na 8 uur op de Nijhoflaan, dat is in de Dordtse wijk Dubbeldam Noord. Een automobilist die reed na het ongeluk door, maar hij kon een paar straten verderop worden aangehouden. De politie is op zoek naar de eigenaren van teruggevonden sieraden. Die zijn gestolen uit zorginstellingen voor ouderen. Er is een 34-jarige vrouw verhoord die de sieraden in 2024 en 2025 mogelijk heeft gestolen uit zorginstellingen in onze regio en in de regio rond Den Haag. Een deel van de gestolen sieraden is omgesmolten, maar er zijn ook sieraden gevonden die nog intact zijn. De politie heeft daar foto's van online gezet. En wie sieraden herkent, bijvoorbeeld omdat ze van een dierbare zijn of zijn geweest, kan contact opnemen met de politie. En dan krijg je nog het weer vandaag en morgen en ook in het weekend. Volop zomer, zonnig, droog. Vandaag middagtemperatuur 25 tot 28 graden. Morgen gaat er nog een graadje bovenop. En in het weekend zitten we weer op middagtemperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
17: Dankjewel Martin. Ja, je hoorde hem net al zeggen. Problemen bij de keteltunnel, de Brienenoordbrug en dan ook nog die werkzaamheden. Dat levert de nodige files op. Ik noem de files met een vertraging van meer dan 10 minuten. En dan beginnen we maar bij de langste. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Nu een uur vertraging, zoals het er nu uitziet. Door de problemen met die brug. De weg is weer vrij, wordt er gezegd door de ANWB. Dus daar biedt wat hoop, zal ik maar zeggen. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en de Brienenoordbrug. Vanwege diezelfde problemen op de... Ja, dat is hetzelfde traject, maar waarschijnlijk hoofdrijbaan. Baan parallel. Het is beide richtingen natuurlijk logisch. 13 minuten vertraging richting Rotterdam in ieder geval op de A16. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag Zuid en de Keteltunnel. Bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Advies is omrijden via de A13. Maar je staat daar voor die keteltunnel vanuit Den Haag-Zuid 37 minuten op dit moment vast. Ja, dan noem ik toch nog een file die rond de 10 minuten vertraging heeft op de A15. Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Arkel. Zo'n 5 kilometer lengte heeft die file daar. En inmiddels is de vertraging daar opgelopen tot 11 minuten. En dat is het voor dit moment. Als je dus in een file staat daar buiten, dan is je vertraging iets minder dan 10 minuten. En een lunchplaat die wil ik voor je gaan draaien. En dat gaat over hommels. Want hommels blijken een gevoelsleven te hebben. Tenminste, dat hebben onderzoekers geconcludeerd die hommels 4 stofjes hebben toegediend vanuit hun gevangen celletjes. Ze zaten daar achter tralies als het ware. Konden hun tongetje door de tralies heen steken in een bekertje met vloeistof. De ene keer was dat zoet, de andere keer zout, de andere keer bitter. Nou, dat zoet vonden ze heerlijk. En als ze dan het bekertje weghaalden, dan zeiden die hommels van kom maar op, ik wil nog meer. Dus die staken dat tongetje maar steeds uit. Maar als er wat vies voor werd geschoteld, dan veegde hij zijn mondje af. En schudde hij met zijn hoofd. Zo van, bah, dit wil ik niet. Hebben ze emoties dus, die hommels? Hebben insecten emoties misschien wel? Welke plaat kunnen we daarbij verzinnen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons en straks gaan we proberen als insecten te vliegen met Tom Petty.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
23: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
28: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

0: Tom Petty en de Heartbreakers. Muziek uit de jaren 80, 90 en nu deze was uit 1991. Learning to Fly. Het is 12 uur geweest, de lunch staat op tafel en dat betekent dat je naar Lunchbreak luistert. Michael Komas neemt twee onbelegde bammetjes mee, want hij gaat naar depot Boijmans. Daar is de pindakaasvloer van de pas overleden Wim T. Schippers namelijk in ere hersteld. Zometeen meer daarover. Ik heb ook nog jouw hulp nodig bij het zoeken van een geschikte lunchplaat. Gaat over insecten en emoties. Het lijkt erop dat de hommel daadwerkelijk emoties heeft. Blijkt uit onderzoek. De onderzoekers die hielden een bij of een hommel gevangen in een kooitje en zetten hem een bakje met vier verschillende soorten vloeistof voor. Bijvoorbeeld met suiker, maar ook met zout. En bij suiker bleef de hommel tevreden zijn tong uitsteken. Maar bij het zoute watertje veegde de hommel als zijn gezichtje af, alsof hij wilde zeggen, bah! Nou, dat is natuurlijk een emotie. En de vraag is dan, welke lunchplaat wil jij bij horen? Bij hommels die emoties zouden kunnen vertonen. Moet nog wel nader worden onderzocht natuurlijk. Maar dit is een mooi, veelbelovend begin. Laat jouw suggestie horen via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen een nummer van Douwe Bob. Dat werd geschreven door Ab Duzes. De fietstocht tegen kanker. Hij heeft daarvoor dat nummer geschreven. In plaats van dagenlang te sleutelen in de studio, werd die track in één enkele rauwe live take met de hele band tegelijk opgenomen. Dat nummer hoor je zo. Eerst hoor je het live lied van Shirley Bassey. Ze werd er ongekend populair mee, maar het is niet het origineel. Dat is namelijk een Italiaans nummer getiteld La Vita. Maar Bassey heeft er wel een onmisbare eigen anthem van gemaakt. Wij gaan met z'n allen mee zingen en dansen.
1: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: Tom Petty? Nee, Douwe Bob was dit natuurlijk. Vanwege Alp Duzès, All for One. Nou, dat is een mooie hit geweest. En die heeft het nodige geld opgebracht voor het goede doel. Na 15 jaar afwezigheid ligt hij er weer, de pindakaasvloer. De afgelopen week is er aan gewerkt aan dit eerbetoon aan de onlangs overleden Wim T. Schippers in depot Boijmans in Rotterdam. De zeshoekige vloer die bestaat uit een paar centimeter dikke laag, egaal uitgesmeerd op de museumvloer. Het conceptuele kunstwerk lag er voor het eerst in 2011. En daarvoor waren er, en nu ook weer, in het depot Boijmans speciale stucadoors aangesteld, pindakaas-stucadoors. Zij gingen gewapend met emmers pindakaas te werk van Schippers' favoriete pindakaasmerk. Want volgens hem smeerde dat zo lekker. Nou, verslaggever Michael Komans, die was erbij, bij de onthulling van die vloer. Michael, is het een lekkere laag?
1: Het is inderdaad een lekkere laag. Nou, ik moet zeggen, ik ben er zelfs nog een beetje misselijk van zelfs.
0: Oh, hoezo misselijk? Want je hebt er niet van mogen eten, neem ik aan.
1: Nou, het was echt een officiële perspresentatie. Ik dacht, nou, wij van Rijnmond zijn uitgenodigd, leuk. Zien we even hoe de vloer is geworden. Weet je wel, we waren vorige week ook al. Nee joh, echt gewoon uit binnen- en buitenland. Allemaal pers, media.
0: Echt waar?
1: Ja, Korea TV.
0: Korea TV. Waar ze het woord pindakaas misschien helemaal niet kennen.
1: Nee, er was ook van Frans Persbureau was er ook. En ik vroeg, waarom komen jullie hier naartoe?
0: Ja.
1: Wat is hier? Nou, ze vinden het te gek voor woorden dat er een pindakaasvloer wordt gemaakt in een museum. En dat vinden ze zo absurd dat ze dachten, nou, daar moeten we naartoe. Ja, dus, anyway. Dus het was een hele grote perspresentatie. Dus ja, dan heb je natuurlijk ook een praatje van de directeur. Nou, dat was er ook allemaal. Maar dan kregen we dus ook bij de koffie een boterham.
0: Met
1: pindakaas.
0: Ja. En dan ook van het favoriete merk dus van Vinté. Ja. Hoe is die? Hoe smaakt die? Wat is er zo lekker aan?
1: Ja, het is inderdaad wel lekker smeerbaar. Nou zat er wel, echt een kilo boter op. En ik mag eigenlijk geen boter. Oh. Misschien dat ik daarom een beetje misselijk ben.
0: Ja. Jij kan niet tegen melk eiwitten. Ja. Ja. Dat is even niet handig. Maar ja, je wilt het wel beleven. Is het nou ook echt die belevenis? Is het echt een... Ja, ik bedoel... Heel veel mensen denken hiervan van... Ja, waar slaat dit op, hè? Ja. Maar als jij daar staat... Wat brengt het jou? Wat doet het jou?
1: Nou, dat is natuurlijk het mooie van deze vloer. Wat Wim T. Schippers, hè, ook wel Ernie...
0: Bekend
1: doet. Dat was, eigenlijk deed hij dat met al zijn dingen. Hij wil iets oproepen in mensen. Eigenlijk iets ondeugends. En dat doet deze vloer wel. Dat had ik ook. Want er staat echt met koeienletters de hele tijd. Do not touch. Raak niet aan. En wat doe je als je dan daar bent? Dan heb je echt de het komt van alles in je naar boven. Dat je echt denkt, ik moet eraan zitten. En ja, er zit echt. En dat is dan toch dat gevoel wat het dan oproept. En dat is wel leuk. En je kan ook naar een museum gaan met een kunstwerk. Dat je denkt, leuk. Ja, ja. Mooi nachtegaaltje. Ja, ja, leuk.
0: En door.
1: En wat roept het op? Ja, weet ik niet. Ja, leuk plaatje. Maar dit roept echt wel iets op.
0: Dit roept echt wat op. En ja, dat is ook grappig, want Rens is onze producer. En die moest net even zich verdiepen in die pindakaasvloer. En die had echt zoiets van... Ja,
1: oh ja, jij kende dit niet, Rens?
2: Nou, nee, ja, ik had hier wel eens van gehoord. Maar ik was me weer vooral aan het verbazen over het feit dat dit dan kunst is. Maar dat is dus blijkbaar wel een beetje het idee. Dat je daardoor over verbaast.
1: Maar dat mag kunst zijn. Dat
2: ja,
1: je verbaast.
2: Nee, dat is ook zo, dat is ook zo. Maar ik heb hier toch een beetje moeite mee, of zo, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Nou, wilde hij dat ook bewust, hè? Wim T. Schippers, toen hij dit ging maken. Hij heeft dit ook zelf gesmeerd. Ik heb ook gesproken met degene, stucador, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En die zei ook, samen met Wim smeren, dat was echt een feestje. Want het was gewoon één groot feest. Hij was ook een beetje gezien in zijn stroming een beetje de antikunst, hè? Daarom maakte hij dit ook, dit moet wat oproepen. Van, wat is nou kunst? En dat is nou precies wat het bij jou heeft gedaan. En dat wilde hij. Van, wanneer is iets nou kunst?
0: Ja, en het heeft wel danig, Rens is de gematigde versie van opwinding in die zin. Maar je hebt ook mensen die er in het verleden bijvoorbeeld hagelslag overheen hebben uitgestrooid.
1: Ja, dus van alles gebeurt met die vloer. Ik heb ook een boterham meegenomen, want ik kon me natuurlijk ook niet.
0: Je had hem erin willen dopen, heb je toch kunnen voorkomen voor jezelf? Hè? Heb je kunnen inhouden?
1: Ik heb je wat foto's gestuurd. Ik weet niet of je...
0: Moet ik nog verder?
1: Ja, er zit nog wel een foto tussen.
0: Wat
1: zien we daar?
0: Vingers erbij af.
1: Je ziet het toch?
0: Ja, ik zie het. Maar dat is niet de pindakaas uit de vloer. Dat ga je me niet vertellen. Nou, voor het oog van alle camera's.
1: Ja, er stonden heel veel camera's inderdaad van heel de wereld.
0: Ging er doorheen?
1: Nou ja, er gingen natuurlijk allemaal presentatoren, die gaan dat dan allemaal doen. Hè. En ik dan natuurlijk ook als verslaggever. Dan ga je naast die vloer zitten. Dan zit je echt op een millimeter afstand. En vertel je, nou, deze vloer, uren zijn ze ermee bezig geweest om hem helemaal glad te strijken. En voor maanden moet hij hier nu blijven liggen. En er kan niemand aanzitten. Bla, bla, bla, bla. En ik praat natuurlijk net als mijn handen, net als Erwin Krol. Weet je wel, deed dat ook de weerman. En ik met één hand zwieper ik er zo doorheen. Oh ja, dat is ook een goede foto, ook een goede pose zie ik vooral.
0: Dat heeft je lekker gesmaakt, dat zie ik wel.
1: Ja, nee, zeker. Nee, jij zal het vanavond zien op TV Rijnmond, maar ik zat al hier op de radio een beetje verklappen. Het was andere pindakaas, maar ik zat wel met mijn handen in de pindakaas.
0: Ja, het zag er leuk uit op beeld. Dat gaan we allemaal meemaken nog. En mogelijk in deze uitzending ook nog iemand die in de pindakaasvloer beland is. Want dat heeft ook vaak is dat gebeurd.
1: Ja?
0: Dat die pindakaasvloer beschadigd is. En niet altijd opzettelijk. Daar hoop ik zo nog een voorbeeld van te kunnen brengen hier in de uitzending. Dankjewel, Michael.
1: Alsjeblieft.
0: En wij gaan luisteren naar Yves Larocque. Tot aan de hoofdpunten uit het nieuws. En het weer natuurlijk met Stefan van der Gijzen. Dit is Rise Up.

0: Wij zijn allemaal weer opgestaan. Yves LaRock. Voor het verkeer en het weer. Want dat zijn er nogal wat hoor, weer. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Sabina en Numansdorp, daar sta je 21 minuten in de file. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16. Drie kwartier vertraging vanwege een kapotte auto op de A16. De wegen in de stad leiden ook tot files. Abraham van Rijkenvorschelweg richting de Boompjes. Dat is eigenlijk vanuit Capelle aan de IJssel. Tussen de Kralingse Zoom en de Schiedamse Dijk. 26 minuten vertraging. De Molenlaan Boszoom. Tussen de Grindweg en de Hoofdweg. 25 minuten. Ja, dan heb ik het nog niet eens over die problemen op de A15. Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Haringsveld, Giessendam en de afrit Arkel. Een vrachtwagen met pech op de rechterrijstrook. 25 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam. Nou gaat alles verspringen. Richting Breda tussen de Brechtseplein en Ridderkerk. Een kwartier vertraging en ook ruim een kwartier op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Gorkum daar een file van 5 kilometer. En dan heb ik nog zeker wel 10 files met een vertraging van zo'n 5 minuten. Die noem ik nu even niet, maar dan weet je het dat het goed problematisch is. Tijd om eens even te gaan praten met Stefan van der Gijzen. Goedemiddag, Stefan. Ik ben heel benieuwd naar het weer. Dit moet erin, maar dan gaan we nu toch echt naar hem luisteren.
1: Ja, een hele goede middag. Ja, het weer ziet er eigenlijk fantastisch uit deze middag. Een beetje Hollands zomerweer, veel zon, af en toe een paar stapelwolkjes. Blijft lekker droog. Temperatuur vlak aan zee zo'n 25 graden tot 27 graden dieper de regio in. En er staat een matige noordoostenwind. Nou, vanavond nog veel zon tot aan zonsondergang. Vannacht blijft het ook droog, vrij helder. Temperatuur gaat dalen naar zo'n 17 graden. En morgen opnieuw een stralend zonnige zomerdag die nog warmer verloopt dan vandaag, zo'n 27 graden vlak aan zee, tot zo'n 29 graden dieper landinwaarts. Er staat morgenmiddag een matige noordoostenwind, maar in de loop van morgenmiddag gaat die toenemen naar vrij krachtig en misschien langs de kust morgenmiddag wel een vrij krachtige tot krachtige wind en daar een windkracht 6. En dan is een windscherm helemaal zo gek nog niet als je op het strand zit. Nou, ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer, zeker ook wel strandweer, flink wat zonneschijn en in het weekend halen we landinwaarts op een aantal plaatsen zelfs weer de tropische 30 graden. En ga je een dagje naar het strand. De zeewatertemperatuur is heel aangenaam met op dit moment zo'n 21 graden.
0: En dat is ook echt warm te noemen. Dankjewel, Stefan. Dan nu de hoofdpunt uit het nieuws krijg je van Martin van den Booggaard. Hallo Martin.
2: Ja, hoi Erik. Ja, je had net een hele monoloog met verkeersellende. Ja. Maar ik vind altijd dat je het leven van de zonnige kant moet blijven bekijken. Want de problemen bij de Van Brinderoordbrug, die zijn opgelost. De klep ging na 11 uur vanochtend niet meer dicht, waardoor het verkeer in beide richtingen muurvast kwam te staan. Maar kort na 12 uur kon de klep weer worden gesloten. En inmiddels rijdt het verkeer weer over de A16 dan. Dus niet als je elders in de file staat. Bij een ongeluk aan het einde van de ochtend op Goeree-Overflakkee is een automobilist gewond geraakt. Het ongeluk was bij de Ouderlandse Dijk en de Piersweg in het buitengebied bij Stad aan het Haringvliet. De automobilist reed daar tegen een boom en hij is met onbekend letsel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen maand was in West-Europa de heetste juni ooit gemeten. Dat blijkt uit de nieuwe temperatuurgegevens van het Europese klimaatbureau Copernicus. De hoogste temperaturen van meer dan 40 graden werden gemeten in het westen van Frankrijk en in de binnenlanden van Spanje.
0: Ja.
2: Vind je ervan?
0: Ja.
2: Hitte?
0: Hitte, niet leuk.
2: Nou, 40 graden is te veel, maar precies, 35 mag wel.
0: 35, vind jij dat acceptabel?
2: Toch lekker.
0: Nou, ik heb wel gehoord dat de hitte van deze dagen niet al te vochtig is.
2: Nee.
0: Dus dat die veel beter te verdragen is en dan is het ook best lekker.
2: Ja joh, hè? Gewoon genieten van de zomer.
0: We gaan ervan genieten, Martin.
2: Zonnige kant van het leven.
0: Zo is het, dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Die files vergeten we maar even. Maal Smit, zo meteen nu eerst Brian Adams.
3: Radio met een grote R.

0: Brian Adams. En inderdaad, Can't Stop This Thing We Started. Best uit de jaren 80, 90 en nu, maar ook uit de jaren 70, hoor, hoor je.
1: Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Zometeen spreek ik Robert van Herk in Archief Blijdorp over het begin van de diergaarde. In de jaren 40 hebben we het dan over. En luister deze uitzending ook goed, want het zou zomaar kunnen zijn dat er een luchtalarm afgaat. En dan kan je een noodradio winnen, toch? Wat kunnen we verzinnen bij de verhalen over de bumblebee, oftewel de hommel? Ik ga nog even kijken hier. Ik heb een hele lijst met platen binnengekregen. Els Doornheim, Anouk, are you kidding me? Want ja, die hommel liet zich niet neppen door een vies vloeistofje. En dan veegde hij zijn gezichtje af. En dat is iets van, bah, wil ik niet. Abba, Honey Honey. Karin Zonneveld en Nel de Heer. Bobby Darin en The Taste of Honey. Clou, The Beatles en Let It Be. Alex Hakhoff, Amazing Stroopwafels. Beesten hebben altijd wat. Rio Osthoorn, The Beatles en I've Got a Feeling. Want ze hebben dus een gevoelsleven, blijkt uit het onderzoek. Monique van Eyck, I Want Candy. Bow Wow Wow. Bitterswood Symphony van The Verve noemt ze ook. Luc Bontond, The Thousand Pound Bee van The Ventures. Anneke Driessen, The Birds and the Bees and the Flowers and the Trees van Jewel Atkins. Peter van der Wulp, als een bij zou kunnen praten, dan zou hij zeggen I Got a Feeling van Black Eyed Peas. Ja, die is leuk. I'm a King Bee, The Rolling Stones, kan ook. Els Jansen, die noemt De Vlucht van de Hommel. En toen dachten wij van, wat is dat eigenlijk? Nou, start maar eventjes. Dat is een klassiek stuk namelijk van Nikolaj Korsakov, onder andere. En Ray Chen. Je ziet hem gaan, hè, van bloemetje naar bloemetje. Nou, dat kan dus ook, dankjewel. Ja, Pechtel, Sweet Emotion, Aerosmith, Peter van der Ven, Queen and Bicycle en Rio Storm kwam ook nog met Nina Simone en I Got No, I Got Life. Nou, laat jij weten als je er nog eentje hebt. Doe dat via de Rijnmond app. Druk op Apple.

0: Miles Smith en Wait For You op Radio Rijnmond.
1: Archief Blijdorp. Een beestelijke geschiedenis.
0: Deze zomer in Lunchweek extra aandacht voor de diergaarde Blijdorp en dan vooral voor de geschiedenis ervan. Want het archief wordt overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam. En dat is heel rijk, dat archief van die dierentuin natuurlijk. Deze zomer spreek ik op dinsdag en donderdag over bijzondere momenten uit die geschiedenis. Oud-hoofdeducatie Robert van Herk van Blijdorp, die weet daar alles van. Goedemiddag, Robert.
2: Goedemiddag.
0: Laten we bij het begin beginnen. Wanneer is er voor het eerst eigenlijk sprake van een dierentuin in Rotterdam?
2: Nou, we gaan tellen vanaf 1857, maar twee spoorwegbeambten die bij het toenmalige Centraal Station een hobby hadden. Vogels houden, dat waren George van den Berg en Franciscus van der Valk. Die begonnen eigenlijk met het houden van vogels dus. En dat werd wat officiëler in 1857, omdat een reder zich ermee ging bemoeien en een wethouder. En vanaf die tijd zeggen we, bestaat de dierentuin.
0: Joh, dat is een heel gek begin eigenlijk, hè? Gewoon een hobby. En,
2: ja.
0: En dat groeit dan dus uit, want het wordt steeds meer eigenlijk, hè?
2: Ja, ze begonnen met een cocktail, ja, geloof het of niet. Ze hadden een vijvertje vlakbij het Centraal Station en daar moest het water naartoe, wat overtollig was. Het was een beetje een moerassig gebiedje.
0: Ja.
2: En nou, cocktail erin en later kwamen er eenden en fazanten en kippen. En die werden dan gevoerd natuurlijk door kinderen die op reis waren en op de trein wachten. En dat werd steeds interessanter. Er kwam een java-aap bij en een vos en een rendier. En ja, toen dachten de notabelen van Rotterdam, oh, dit is eigenlijk te leuk, daar gaan wij ons mee bemoeien. Toen hebben ze het overgenomen.
0: En toen werd het dus veel meer dan dat. Er kwamen gebouwen bij. Ik moet zeggen, ik heb wat tekeningen en beelden gezien. Het zijn bijzondere bouwwerken die er ook allemaal geplaatst werden. En je ziet er allemaal mensen paraderen eigenlijk. Het zijn echt notabelen die daar lopen.
2: Ja, het was geen openbare dierentuin. Het was een vereniging, dus je moest lid worden. En uiteraard was er dan een ballotage, dus niet Jan en alle man mochten lid worden. Maar er waren wel dagen voor de gewone Rotterdammers. Die mochten dan voor een klein bedrag ook komen kijken. Maar het was wel een beetje elitair, ja. En het leek wel enigszins, ik durf het bijna niet te zeggen, op Artus. Echt een 19e-eeuwse dierentuin.
0: Okay, maar daar hebben we een eind aan gemaakt. Want toen kwam er een echte dierentuin. Toen werd er gezegd van nou, dat besloten, dat is eigenlijk ook niet zo heel leuk, hè. Eigenlijk zou iedereen er moeten kunnen komen. En toen heeft Van Ravenstein, die wij kennen van het ontwerp van het oude Rotterdam Centraal, een dierentuin ontworpen voor het volk eigenlijk, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Hij maakte echt een gezant kunstwerk van. Dus werkelijk alles heeft hij ontworpen. Van de paden tot hij bemoeide zich met de beplanting, de ornamenten op de gebouwen. Uiteindelijk heeft hij maar liefst 20 gebouwen ontworpen. Daar meer dan 1000 tekeningen voor gemaakt. Allemaal binnen een paar maanden tijd. Dus het is een enorme productie geweest. En daar kwam dus echt zijn meesterwerk uit voort. Diergaarde Blijdorp in de polder Blijdorp.
0: Ja, heel bijzonder. En die meeste gebouwen staan er ook nog, hè? En dat is de reden waarom Blijdorp zoveel monumenten heeft eigenlijk. Maar
2: ja.
0: Er is één bouwwerk dat tussentijds verdwenen is. Wat was dat?
2: Eigenlijk al vrij snel. Tenminste, als degene is die je bedoelt, er zijn er wel iets meer verdwenen. Maar al in 1943 verdween de zeeleeuw. Het zeeleeuwenbassin met rots. Die lag in de centrale vijver, maar werd per ongeluk geraakt door een Engelse brisantbom. Dus dat was eindoefening al na 3 jaar. En het allerbelangrijkste gebouw, ik denk dat je daarop doet, dat
0: ja.
2: Is de toren. Ja, want die toren, er stond een toren aan de Riviera alvast. En vanuit die toren zag je prachtig hoe Van Ravenstein alle paden symmetrisch had ontworpen. En kon je mooi over de dieren uitkijken. Een soort barokke tuin zag je dan met dieren als figuranten. En dat kwam het meest tot z'n recht vanuit die toren. Maar die werd dus al in 1972 afgebroken. Want ja, we hadden immers een Euromast inmiddels die veel hoger was. Deze toren was 47 meter. De Euromast, ik meen 180. En hij was ook nog eens bouwvallig. Want het was een beetje experimenteel gebouw. Beton en glas erin. En dat was allemaal vrij nieuw in de jaren 30 om uit te proberen.
0: En dat was iets te vroeg misschien wel. De techniek was nog niet ver genoeg gevorderd ervoor. Maar eigenlijk wel heel jammer. Want dat zou nu denk ik nog leuk zijn. Hè? Als je daar doorheen liep, je zou even die toren op kunnen en dan dat ontwerp van hem kunnen bekijken.
2: Ja, ik hoop dat hij ooit terugkeert. Want dan pas komt het echt tot zijn volle recht. Al was het maar een moderne variant. Want het ging hem vooral om het uitkijken over die dierentuin. En dan zag je pas hoe mooi dat ontworpen was.

0: voor deze blik in de geschiedenis in het Stadsarchief van Alstublieft. We hebben het helaas niet kunnen hebben over dat bombardement, wat ook gevolgen had voor die dierentuin, want veel dieren waren nog niet over. En die bleken te ontsnappen door dat bombardement, omdat veel verblijven zijn verdwenen. Kun je in dat archief kun je zelf nog een keer misschien je blik op werpen. Dankjewel voor nu in ieder geval, Robert van Herk van Blijdorp.
1: Alsjeblieft, tot ziens.
0: Tot ziens. Zometeen jouw lunchplaat. Terwijl we nog even kijken op dat terrasje bij de Rivierenhal. Want daar zaten de mensen lekker een kopje koffie te drinken toen de tijd in dat Blijdorp van na de oorlog. Luisteren we naar muziek van Spandau Ballet, I'll Fly For You. En zometeen dus de lunchplaat van jouw keuze hier in Lunchbreak.

I'll Fly For You van Spandau Ballet. Tijd voor de lunchplaat. Ja, ik heb echt hele mooie suggesties gekregen. Daarvoor hartelijk dank. Ik moet er eentje uitkiezen. Die hommels die dus gevoel hebben. Daar gingen we op los. En dat deed Peter van der Wulp, denk ik, met een heel gevoelig plaatje van Spen van de Black Eyed Peas. I Got a Feeling.

0: App nu 93.4 FM via de Rijnmond app en maak kans op een noodradio.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
0: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
0: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een nummer dat in twee versies hoog in de Nederlandse hitlijsten kwam. Ik draai de cover van Inner Circle. Eerst het nieuws van 1 uur. Martin van der Boogaard, goedemiddag Martin.
7: Goedemiddag Erik. Bij een eenzijdig ongeval aan het einde van de ochtend op Goeree-Overflakkee is een automobilist gewond geraakt. Het ongeluk was bij de Ouderlandse dijk en de Piersweg in het buitengebied bij Stad aan het Haringvliet. De automobilist reed daar door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald, is hij met onbekend letsel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Dordrecht is vanochtend een moeder met twee kinderen op de fiets aangereden door een auto. De vrouw en de kinderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Maar de politie meldt dat ze aanspreekbaar waren en dat een spoedtransport niet nodig was. Het ongeluk gebeurde kort na 8 uur op de Nijhoflaan, dat is in de Dordtse wijk Dubbeldam Noord. De automobilist reed na het ongeluk door, maar hij kon een paar straten verderop worden aangehouden. Gewichtsdiscriminatie is een ernstig probleem op de arbeidsmarkt. Dat concludeert kennisinstituut Movisi dat er onderzoek naar heeft gedaan. Mensen die fors aan de maat zijn, maken gemiddeld minder kans om aangenomen te worden. En als ze aangenomen worden, krijgen ze lagere beoordelingen en hebben ze minder promotiekansen dan mensen met een normaal gewicht. En ook worden dikke mensen op hun werk vaker gepest. Afgelopen maand was in West-Europa de heetste juni ooit gemeten. Dat blijkt uit de nieuwste temperatuurgegevens van het Europese klimaatbureau Copernicus. De hoogste temperaturen van meer dan 40 graden werden niet bij ons gemeten, maar in het westen van Frankrijk en in de binnenlanden van Spanje. En dan het weer nu, vandaag dus, maar ook morgen en in het weekend. Zonnig en droog. Het wordt vanmiddag zo'n 25 tot 28 graden. Morgen gaat er een graadje bovenop. En in het weekend zitten we met middagtemperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
6: Martin van der Boogaard, dankjewel. We kijken even naar de wegen en het is nog steeds heel erg druk in de wegen rond Rotterdam. En daarom neem ik files met een vertraging van meer dan 20 minuten alleen mee. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en het Ketelplein 22 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Arkel. 40 minuten vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. En de verwachting is dat dat wel binnenkort voorbij is, dat de rechterrijstrook ook weer open kan. Maar op dit moment nog die vertraging dus. A16 Rotterdam richting Breda tussen het Brechtseplein en Ridderkerk. Daar 22 minuten vertraging vanwege werkzaamheden op de A A20. Waar natuurlijk ook een vertraging is vanwege die werkzaamheden. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16. 20 minuten over 2 kilometer komt door een auto met pech op de A16. En alle andere files hebben een vertraging dus van minder dan 20 minuten. Je hebt het geluid gehoord, je hebt geappt. En ik hoop zo een winnaar te bellen. Die notenradio krijgt zometeen ook muziek van Inner Circle.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

The Games People Play. Maar het origineel is van Joe South en het komt uit 1968. En het was eigenlijk een protestlied tegen allerlei vormen van haat die mensen hadden. Hypocrisie, intolerantie en onverantwoordelijkheid tussen mensen eigenlijk. De spelletjes die mensen spelen, daar zong hij over, Joe South. En ook dat werd een groot hit. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op deze donderdagmiddag. We hadden het net al over de pindakaarsvloer. Gaan we zo meteen nog even over verder praten. Want een ex-collega van ons heeft ooit iets gedaan bij die pindakaarsvloer. Geheel niet expres, maar het verwoestte wel zo'n beetje die vloer. Dus daar ga ik zo meteen even met hem over praten. En je hebt het alarm gehoord. Dat betekent dat we ook nog iemand die noodradio gaan weggeven die wij hier hebben klaarstaan in de studio. Zometeen hoor je wie dat is. Luisteren kan je vanavond ook naar jazz. En daarvoor hoef je niet eens een entreekaartje te kopen bij Ahoy. Want het kan helemaal gratis als je vanavond een rondje gaat lopen over de Meent in Rotterdam. En dat is natuurlijk allemaal vanwege het Norwich Jazz Festival. De 50ste editie die vrijdag gaat plaatsvinden. En een hele mooie opwarmer begint dus met jazz op de Meent vanaf 4 uur vanmiddag in Rotterdam, in de stad. Daar kun je 50 concerten gratis bezoeken. Dus praat ik zo over met organisator Robert Wittenberg. We draaien ook nog een heel mooi nummer van Bonnie Tyler, van wie bekend werd vanmorgen dat ze is overleden. Ik draai eerst nog de zomerhit van dit jaar, Justin the Wild. En die hoor je na Nelly Furtado. Say it right.

0: Cheerio, Justin de Wild was dat op Radio Rijnmond. Ja, we hebben net het geluid laten horen even voor het nieuws van 1 uur. En Tom was een van de velen die zijn appje heeft gestuurd. Hallo Tom, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit
1: Rotterdam-Zevenkamp.
0: Rotterdam-Zevenkamp. Jij hoorde het alarm en je dacht, hier moet ik even op reageren.
1: Absoluut.
0: En want, je wil hem graag hebben, die noodradio. Heb je een speciale reden?
1: Ik luister altijd al naar Rijnmond, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, en ik heb nog geen noodradio.
0: Nee. En waarom heb jij er niet één gekocht nog?
1: Zeg het maar. Gaat het gebeuren, de erge dingen, ja of nee? En ja. Je schuift het eigenlijk voor je uit.
0: Ja, precies. Nou, ik ken het hoor. Ik heb hem ook nog niet namelijk. Ja, ik heb een heel klein transistorradiootje. Die heb ik eigenlijk al 20 jaar, geloof ik, in de meterkast liggen. Ik zou de batterij die erbij ligt even moeten vernieuwen nog. Maar ja, zo'n noodradio klinkt natuurlijk met al die mogelijkheden erbij wel weer als handiger. Dus je moet het gewoon een keer doen. Of je stuurt gewoon een appje en dan win je hem zomaar, Tom, bij deze.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd en veel plezier ermee. Je krijgt hem thuis gestuurd.
1: Hey, dankjewel en nog een fijne uitzending verder.
0: Dankjewel, Ton. Hoi.
1: Hoi.
0: Ja, we gaan het over iets anders hebben. Hij is er weer, de pindakaasvloer van de onlangs overleden Wim ter Schippers. Als eerbetoon, de vloer is in meerdere musea gelegd, maar in 2011 werd hij aangekocht door Bormans van Beuningen in Rotterdam. En daarna was hij natuurlijk te zien in de stad. Je kan je voorstellen dat zo'n pindakaasvloer altijd sterke reacties oproept. Er zijn studenten geweest, die hebben hem bestrooid met chocoladehagel. En dat gebeurde toen hij eerder lag in het Centraal Museum in Utrecht. En hij is de nodige keren beschadigd geweest. En dat gebeurde niet altijd omdat mensen dat expres deden. Maurice Lemferink, goedemiddag.
2: Ja, Maurice Lapalière. Dag Erik, goedemiddag.
0: Oh, ja. Ik ben helemaal in de war met, ik heb dat altijd, maar dat was iemand van de RET.
2: Ja, jazeker, ik weet wie je bedoelt, ik ken hem. Ja.
0: En jij komt ook uit ons verleden, uit ons roemruchte verleden, want je hebt bij ons gewerkt als rechtbankverslaggever. En je bent daar nu vanuit je werk ook aan verbonden. Maar dit heeft daar niks mee te maken. Jij bent namelijk in 1991, ergens rond die tijd, toen het in het Centraal Museum te zien was, naar die vloer toegegaan, hè? Je hebt hem bezocht.
2: Maar dat wist ik niet van tevoren. Het is een stukje uit mijn leven wat ik een beetje heb verdrongen tot de afgelopen weken. Toen kwam het ineens weer boven, moet ik zeggen. Nee, het was eind jaren 90 en er was een grote overzichtstentoonstelling van Wim T. Schippers in het Centraal Museum in Utrecht dus. Het beste van Wim T. En ik vond hem heel leuk. Van Chef van Oekel en van Bert en Annie en van de radio. En voortdurend dat we met een stalen gezicht allemaal die absurdistische dingen laten gebeuren. En ik ben gaan kijken. Ik zie het. Ik ben heel veel vergeten, maar ik zie het nog voor me dat ik daar liep. En wat hij natuurlijk wilde was verwarring creëren. Nou, ik ben al een beetje verstoorde professor. En ik was daar door alles wat ik zag al nog verwarder en wereldvreemder. En ik ging een andere zaal in en het was een vrij smalle opening. En ik liep overal naartoe te kijken, behalve naar mijn voeten waar ik heen ging. En ik passeer zeg maar de opening, ik passeer de muur en ik ga ineens voluit onderuit. Ik lig op mijn rug en ik had niet in de gaten wat er gebeurde, maar één ding wist ik wel, ik rook een enorme lucht van pindakaas. Ja.
0: Niet te geloven. Dus op je rug, midden in die laag.
2: En lang uit, volledig, van top tot teen. En ik kende heel die vloer, die moet ik zeggen, die pindakaasvloer. Dus ik had helemaal niet in de gaten wat er gebeurde. Ik dacht, ik zag een enorme streep door die pindakaas heen. Ik dacht, ik heb dus een miljoenenwerk vernield. Dus wat ik toen heb gedaan, dus ik heb geroepen, excuses aan het volk. in mijn consternatie, zeg maar. En ik weet ook toen dat er nog een curator kwam me afgerend met papieren doekjes.
0: Dat is lief.
2: En toen kwam er nog iemand en die zei, ik heb alleen maar excuses geroepen. Ik vond het vreselijk. Die zei, ik ben een vriend van Wim en Wim zal het geweldig vinden.
0: Jeetje, het eerste wat jij dan bedenkt is excuses aan het volk. Dat vind ik wel heel mooi, hoor.
2: Ja, ik dacht echt dat ik iets kapot. Ja, ik schrok me wezenloos.
0: Dat had je natuurlijk ook gedaan.
2: Ja, dat had ik ook gedaan, inderdaad. Ja. Ik weet wel ook dat er dus, ja, ik werd afgevoerd als een soort pindakaasman. Ik zat helemaal van beneden bovenonder. En toen kreeg ik een emmer water. Toen heb ik mezelf een beetje gefatsoeneerd. En toen kwam ik een half uur later terug. En toen zijn ze dus met grote emmers pindakaas zijn ze de boer aan het repareren gegaan.
0: Meteen. Echt
2: meteen.
0: Hey, maar nog even naar die ruimte. Want ik zie het is een vrij kleine ruimte. Als je nu kijkt in Boijmans depot Boijmans, is het een hele grote ruimte met een hele groot stuk ervoor. Maar hier zie je een deuropening. En vrijwel eraan vast zit die vloer.
2: Ja, nee, hij stak een klein stukje uit en daar ging het ook mis. Nee, het is gewoon heel gemeen. Zo had hij dat natuurlijk ook bedoeld, Wim T. Schippers, denk ik. Maar het was heel vals neergelegd. Vooral voor mensen als ik. Die natuurlijk niet opletten.
0: Ja. En is hier een foto van gemaakt, Maurice?
2: Ja, ik zou het willen, Erik. Maar dat was natuurlijk nog een beetje voor de tijd van de mobiele telefoons. Ik vrees het niet. Ja, het zit in mijn geheugen voor altijd. Maar ik zag net wel van hoe die vloer lag. En dan ik zag het meteen. Dus ook, ik herinner me nog net van, ik zie zo voor me dat ik loop af en het steekt net een stukje uit. Ik zie het niet. En ik zal het nog eens vragen. In ieder geval, ik weet wel, als ik het vertellen mag, jaren later. Ja. Toen was ik uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de VPRO. En dat was natuurlijk allemaal al heel spannend. En ineens daar was hij, Wim T. Ja. En ik schoot helemaal in de stress. Het was toch een beetje. Het is een beetje een held van me. Maar ik dacht ook, ik moet nu excuses gaan aanbieden voor wat ik heb gedaan.
0: Ja, niet alleen aan het volk, maar ook aan Wim T. natuurlijk.
2: Ja, ook aan Wim T. De artiest zelf natuurlijk. Die had ik het meest natuurlijk schade berokkend. Maar ik durfde hem niet aan te spreken. Dus ik heb het niet gedaan. En daar heb ik nog steeds een beetje spijt van.
0: Ah,
2: want ik heb hem daarna nooit meer gezien. Ja, erg stom, hè? Ja.
0: Dat kan je niet meer goedmaken.
2: Nee, kan ik niet meer goedmaken. Nee. Nee, zeker. Dus het heeft serieus een pijnlijk randje. Kan niet ontkennen. Ja.
0: Nee, precies. En nog één ding over pijnlijkheid gesproken. Ik las ook dat dit vaker gebeurd is. Hè, dat er toch onbewust beschadigingen zijn geweest. En dat dan het museum de kosten heeft verhaald. Is dat bij jou ook gebeurd?
2: Nee, dat is daar niet gebeurd. Ik moet wel zeggen, het gebeurde vaker. Maar ik lag er wel echt. Dus helemaal voluit in. En het was te pijnlijk. Ik weet wel dat die curator was ook wel, die zuchtte ook heel diep. Die zag dat waarschijnlijk weer zo iemand. Daar gaan we weer. Maar ik kwam ermee weg. Dus met een emmer water en wat papieren doekjes.
0: En die excuses aan het volk. Hè. Ik denk dat het wel gedaan heeft.
2: Ja, ik denk het. Daar heb ik mezelf mee gered. Ja.
0: Maurice, wel super fijn dat je dit uiteindelijk nog met ons wilde delen. En eigenlijk een beetje te biecht bent gegaan. En daar zal Wim T. vast goedkeurend mee wegknikken.
2: Ik hoop dat hij me vergeeft. En jij, dank voor het op.

0: Daryl Hall en John Oates, grote hit uit de jaren 80. I Can't Go For That. Je luistert naar Radio Rijnmond, dit is Lunchbreak. Blik op de wegen. Ik neem files mee met een vertraging van meer dan 20 minuten. En dan begin ik op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen het Prins Klausplein en Ketelplein, 22 minuten. De A15 Rotterdam richting Nijmegen, tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Arkel, 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is nog bezet, maar zou ieder moment open moeten gaan. De A16 Rotterdam richting Breda, tussen de Brechtseplein en Ridderkerk. Daar 22 minuten vertraging vanwege de werkzaamheden op de A20 en de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16. 20 minuten vertraging vanwege een auto met pech op de A16. Dan het weer. Ja, het is natuurlijk allemaal mooie berichten wat dat betreft. Temperatuur van rond de 27 graden vanavond en vannacht. Zeer helder. Later wel meer bewolking in de nacht. Het kwik daalt naar 15 graden en morgen wordt het opnieuw zonnig. Eerst nog wat lage bewolking en het kwik stijgt naar 27 graden. Het nieuws van dit moment krijg je van Philip van Es. Hallo Philip.
1: Goedemiddag. Bij een eenzijdig ongeval aan het einde van de ochtend op Goeree Overflakkee is een automobilist zwaar gewond geraakt. Het ongeluk was op de Ouderlandse Dijk en de Piersweg in het buitengebied bij Stad aan het Haringvliet. De automobilist reed daardoor nog onbekende oorzaak tegen een boom. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald, is hij nog met onbekend letsel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En voor het ongeluk van vanochtend, waarbij een moeder met twee kinderen gewond is geraakt, is een 44-jarige man uit Dordrecht opgepakt. Het ongeluk gebeurde kort na 8 uur op de Nijhoflaan. Dat is in de Dordtse wijk Dubbeldam Noord. Daar reed een automobilist de moeder met twee kinderen van de fiets af. De automobilist reed na het ongeluk door, maar kon een paar straten verderop worden aangehouden. En in België is ophef ontstaan over een opvallend cadeau dat premier Bart de Wever heeft gekregen. Overigens kreeg onze premier ook dat cadeau. Het gebeurde tijdens een NAVO-top in Ankara. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die als een goed gastheer natuurlijk een cadeau gaf, gaf namelijk een revolver met munitie en inscriptie, namelijk van de naam van de ontvanger. Meest krankzinnige is misschien nog wel wat Rob Jetten had het door. Die heeft de revolver achtergelaten in Turkije. Mark Rutte, de NAVO-baas, die heeft hem geweigerd. Dus die heeft gezegd, nee, die hoef ik niet.
2: Smart.
1: Ja, Bart de Wever heeft gewoon aangepakt, meegenomen, in een vliegtuig gestopt, is in België geland. Daar kwamen ze er pas achter dat hij een revolver bij zich had.
0: Dat voorspelt niet veel goeds over de beveiliging inderdaad.
1: Nee, dus blijkbaar wordt president, krijg een cadeau.
0: En vlieg gewoon vlieg terug, vanuit Turkije met je geweertje.
1: En dan heb je een pistool in je koffer zitten.
0: Niet te geloven. Nou, ik hoop dat hij nu op de schoorsteenmantel belandt bij hem.
1: Nee, hij is ingeleverd bij de politie.
0: Oh.
1: Ja. Dus dat is wel het goede wat je ermee moet doen.
0: Juist. Inleveren, ook nepwapens, altijd inleveren. Dankjewel, Philip.
1: Ja.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Harry Styles hoor je zomaar eerst de Fratellis.
3: Radio met een grote R.

Vertel eens, Chelsea Dagger. Je luistert naar Lunchbreak. Als je van jazzmuziek houdt, dan moet je vanmiddag zeker naar de Rotterdamse Meent. Want daar kun je van concertje naar concertje vanmiddag met jazz op de Meent. En zometeen spreek ik de organisator daarover. Ja, verdrietig nieuws hoorde je vanmorgen hier bij Rijnmond over Bonnie Tyler. Ze is afgelopen nacht overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag al een tijdje in een kunstmatig coma na een spoedoperatie aan haar darm. En de artsen die hadden eigenlijk verwacht dat ze daar volledig van zou kunnen herstellen. Maar dat is dus helaas niet gebeurd. En Bonnie Tyler heette eigenlijk Gaynor Sullivan, geboren in Wales. En haar grootste hit was natuurlijk Total Eclipse of the Heart. Maar ze heeft natuurlijk nog veel meer hits gehad. En ik vond het zelf persoonlijk een supermooi moment toen ze in 2013 namens Engeland meedeed met het Songfestival. Zoiets van, ja, waarom heeft ze dat eigenlijk nooit eerder gedaan? Dus het was een beetje de koningin, de niet gekroonde koningin die op haar 65ste daar ineens als een grootheid meedeed. Helaas maar als ze 19e eindigde. En nu 10 jaar later is ze er niet meer. Zometeen draai ik een mooie eerbetoon aan haar. Eerst nog de man die zaterdagavond zijn laatste van 12 concerten in het Wembley Stadium speelde en daarmee het record verbrak voor de langste reeks concerten van een muzikant in Wembley, Harry Styles. American Girls.

0: Bonnie Tyler, rest in peace. 75 jaar is ze geworden. En later op Radio Rijnmond gaan we zeker nog weer muziek van haar draaien. Je luistert naar Lunchbreak. Dit weekend barst North Sea Jazz los met tientallen concerten verdeeld over 3 dagen in Ahoy. Die kaartjes waren heel snel uitverkocht. Maar dat idee dat je gewoon lekker kunt rondlopen en dan steeds een ander concert kan meepikken, dat kan iedereen vanavond beleven, zonder dat je daarvoor entree hoeft te betalen. Vanaf 4 uur vanmiddag begint namelijk Jazz op de Meent. Verspreid over de straat op terrasjes en in winkels op 25 locaties kun je in totaal 50 concerten bezoeken. Robert Wittenberg die weet er alles van, want hij heeft het mede georganiseerd. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vorig jaar organiseerden jullie ook al een Jazz op de Meent, maar dit jaar zijn er nog meer concerten en meer dan dubbel zoveel plekken waar je live acts kunt beleven. Het is goed bevallen, geloof ik, hè?
1: Ja, het enthousiasme onder de winkeliers en horecagelegenheden op de Meent om deel te nemen is groot. En vorig jaar was een groot succes. En daarom dit jaar 25 locaties met in totaal 50 concertjes.
0: Ja, dat betekent dus dat meer winkeliers hebben gezegd van nou kom bij mij ook maar.
1: Zeker, ja.
0: Kun je een paar locaties noemen, een paar opvallende locaties?
1: Jazeker, het gaat van Café Pol en Dudok tot Hotel Postillon in het WTC. En modezaken zoals Country House, Essentiel en Atelier Munro.
0: Ja, dat is dus heel grappig als je gewoon in een zaak eigenlijk echt staat en dan een concertje krijgt. En dan is het, denk ik, up and close. Dan sta je er bovenop zo'n beetje, toch?
1: Zeker, het zijn hele intieme concertjes waarbij je inderdaad dicht bij de optredende muzici zit of staat. Soms is het buiten op straat, soms is het op terrassen. Maar ook een behoorlijk aantal keren binnen bij winkeliers. En bijvoorbeeld Hey, de mooie meubelzaak op het Haagse Veer. En daar mag je gewoon plaatsnemen op alle luie banken die er mooi opgesteld staan.
0: Ja. Dat zou mijn voorkeur wel hebben wat dat betreft. Na een dagje werken even. Maar is dit ook een beetje het idee wat ik net eigenlijk vertelde? Van dat North Sea Jazz is ook zo leuk. En dan kan je gewoon naar allerlei verschillende plekken lopen en denken van oh, pik ik daar nog even wat mee? Dat kan je hier natuurlijk ook.
1: We hebben een heel blokkenschema samengesteld en je kunt heel makkelijk van A naar B naar C lopen. En de artiesten en locaties van jouw voorkeur volgen. En dat kan tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds.
0: En dit keer is het niet alleen zo groot omdat het zo populair was, maar het is ook vanwege de jubileumeditie van het North Sea Jazz, hè?
1: Klopt. North Sea Jazz in Ahoy viert het 50-jarig bestaan dit jaar. Daarom morgen ook koninklijk bezoek in Ahoy.
0: Juist.
1: En vanwege dat jubileum hebben wij op de Meent gezegd we gaan 50 concerten programmeren om zo een cadeau aan de stad te doen tegen gelegenheid van dit mooie jubileum.
0: Fantastisch. Vanaf 4 uur vanmiddag over de Meent beginnen en dan tot aan 1 uur of 10 geloof ik doorlopen, hè?
1: Tot precies 10 uur. En voor degenen die dan willen, die kunnen door naar de horeca voor de wedstrijd Frankrijk-Marokko.
0: Kijk aan, ja. Dus dat wordt tot diep in de nacht. Feesten op de Meent. Dankjewel, Robert Wittenberg.
1: Graag gedaan.
0: Dit zijn Agda en de Munnik. Als het vuur gedoofd is op Radio Rijnmond.

Marijn de Munnik, je luistert naar Radio Rijnmond. En blijf gewoon lekker luisteren, want zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden. Daarna natuurlijk Rijntjan en Feza. En die zijn ambassadeurs van onze Rijnmond Run door het Kralingse Bos. En daar kun jij je lekker voor gaan inschrijven. En wij hier zijn team doen niet mee, helaas. Maar Rijntjan is team runners en Feza is team wandelaars. Dus ze hebben allebei hun eigen inzet daarbij. En je kan voor allebei kan je meedoen over een afstand van 5 kilometer. En je kunt je dus opgeven via rijnmond.nl. Doe dat zeker, want we gaan daar natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteden de komende tijd. En op 30 augustus kan je dan met z'n allen goed voorbereid aan de start verschijnen. Zometeen dus Ronald van Oudheusden hier met David Bowie, Mick Jagger, Zucchero, Ed Sheeran, Salt and Pepper, Kensington en Dr. Hook. En dat is nog maar het eerste half uur. Het wordt gewoon de hele middag fun wat dat betreft. Ik heb tot aan het nieuws van 2 uur nog één plaatje voor je. James Morrison, ik wens je een hele fijne middag. Dit is A Wonderful World.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Even.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Het is 2 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De provincie Zuid-Holland moet stoppen met het afschieten van damherten in de Hoekse Waard. In een rechtszaak die is aangespannen door 2 dierenwelzijnsorganisaties blijkt dat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie niet duidelijk heeft gemaakt waarom de damherten afgeschoten moeten worden. Volgens de provincie moet de populatie damherten teruggebracht worden naar nul, omdat ze ernstige schade aan de gewassen toebrengen. En ook zouden de dieren onveilige verkeerssituaties veroorzaken. De rechtbank van Rotterdam vindt echter dat de provincie onvoldoende onderbouwd heeft dat de dieren daadwerkelijk schade veroorzaken. En bij een eenzijdig ongeval aan het einde van de ochtend in Goeree-Overflakkee is een automobilist zwaar gewond geraakt. Het ongeluk was bij de Ouderlandse Dijk en de Piersweg in het buitengebied bij Stad aan het Haringvliet. De automobilist reed daar door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald, is hij met onbekend letsel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En voor het ongeluk van vanochtend, waarbij een moeder en 2 kinderen gewond zijn geraakt, is een 44-jarige man uit Dordrecht opgepakt. Het ongeluk gebeurde kort na 8 uur op de Nijhoflaan, dat is in de Dordtse wijk Dubbeldam Noord. Daar reed een automobilist, de moeder en 2 kinderen van de fiets. De automobilist reed na het ongeluk door, maar kon een paar straten verderop worden aangehouden. En afgelopen maand was in West-Europa de heetste juni ooit gemeten. Dat blijkt uit de nieuwste temperatuurgegevens van het Europese klimaatbureau Copernicus. De hoogste temperaturen van meer dan 40 graden werden niet bij ons gemeten, maar in het westen van Frankrijk en in de binnenlanden van Spanje. De hitte eist mensenlevens. In Nederland zijn vorige maand 480 mensen meer overleden dan gemiddeld in juni. En als we naar heel Europa kijken, dan heeft de extreme hitte duizenden mensen het leven gekost. Dat waren vooral oudere mensen en mensen met een slechte gezondheid. En dan nog het weer. Vandaag, morgen en in het weekend is het zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we rond de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl. En dan hebben we nog de fileberichten. Dat zijn er nogal wat. En dus pakken we alleen die mee van een kwartier en langer. Wilde ik zeggen, maar nee, het zijn er een stuk minder. De A4, Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer, 5 minuten vertraging. De A4, Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. De A15, Rotterdam richting Nijmegen tussen Gorkum en de afrit Arkel. 3 kilometer, 10 minuten. De A15, Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 8 kilometer, 5 minuten. De A16, Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer, 10 minuten. De A16, Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer, 20 minuten. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer, 5 minuten vertraging.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
10: Vers
11: aan tafel.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers
11: aan tafel!
14: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: De middag door. Ronald van Oudheusden.
18: Radio met een grote R.

1985 waagde David Bowie en de inmiddels 82-jarige Mick Jagger zich aan deze klassieker. Dancing in the Street werd een enorme hit van de twee iconen uit de rockmuziek. Het is natuurlijk een origineel van Martha and the Vandellas uit 1964. Een echt zo'n Motown soul band. En het is later ook uitgevoerd. Het is trouwens geschreven door Marvin Gaye. Uitgevoerd door de mama's en de papa's. Van Halen in 1982 hebben een versie in de studio opgenomen. Maar dit was wel de grootste hit van David Bowie en Mick Jagger. En met Mick heb ik gelijk een link naar morgen. Want dan verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones. We hebben al een paar nummers op Radio Rijnmond laten horen natuurlijk. Er zijn twee singles al uitgebracht. Maar het complete album Foreign Tones zal morgen verschijnen. De recensies, de pre-recensies moet ik zeggen, zijn lovend. Dus ik ben erg benieuwd wat de tachtigers nog op de plaat hebben gezet. Het is hun 25ste album en ik maak daarmee een hele diepe buiging. Mick Jagger en Keith Richards. Ongelooflijk dat wat die twee nog voor elkaar weten te boksen. Dit is donderdag. Het is 9 juli. En er zijn meer mensen vandaag jarig trouwens uit de muziekwereld. En de belangrijkste ga ik straks in het volgende uur iets over vertellen. Maar ga ik wel alvast noemen. Want Journey Kaagman, ze is ziek. Maar ze is vandaag jarig. 79 jaar. En fans en allerlei bewonderaars hebben een heel mooi boek uitgebracht om dat vandaag te vieren. En dat wordt ook aangeboden op deze dag, deze donderdag, haar verjaardag. Journey Kaagman dus, 79 jaar. Ja, ik kan niet zeggen still going strong, want ze is ziek. Maar hopelijk geniet ze nog van deze dag. En het is heel mooi dat de fans haar willen eren bij leven. Hè? Want waarom zou je wachten tot iemand dood is en dan allerlei mooie de loftrompet gaan steken? Dat kan ook met iemands leven. Knoop dat in je oren. Het zijn heerlijke temperaturen buiten. De zomer is lekker bezig. En ook de Tour de France is bezig. Kortom, ja, dat zijn echt van die zomerse iconen. Wimbledon en Italiaanse muziek doet het ook altijd goed. Dit is Sugaro met Il Volo uit 1996.

ik had... Oh, sorry hoor, dames. Maar ja, over seks praten op de donderdagmiddag zo kort voor 2:30... dat gaan we maar niet doen. Daarom heb ik Salt and Pepper meegenomen uit Amerika. 1991, een groot hit. Let's Talk About Sex. We kunnen ook over Jim Kerr praten. Die had trouwens een relatie en misschien ook wel seksueel. Ja, daar ga ik wel vanuit. Met de zangeres van The Pretenders natuurlijk, hè. Chrissy Hynde. Maar Jim Kerr, de frontman van The Simple Minds, is vandaag jarig, 67... En we kunnen ook Mark Elmond feliciteren. Want die is vandaag 69 geworden. En Tom Hanks, de Amerikaanse acteur, viert ook een mijlpaaltje. 70 jaar vandaag op deze 9e juli. Na Salt and Pepper ga ik naar een Nederlandse band. Een band die een tijdje stil is geweest, omdat de zanger er onverwacht uitstapte. Kensington heb ik het over. Ik ga hun eerste single in Nederland draaien. Dat was Home Again van het album Vultures. En dat was kort nadat ze bij Radio Rijnmond 2 keer hadden opgetreden, waren ze nog redelijk onbekend. In 2011 in april en op 6 september 2012 waren ze hier in de studio op de 2e etage. Dat was een hele grote studio waar ik heel veel Live at Lloyd sessies heb opgenomen. In totaal ruim 1300. De meeste kun je allemaal nog terugluisteren op Rijnmond.nl. Inmiddels zijn dat vergaderzalen trouwens. Ja, dat zijn prioriteiten. Maar nee, alle gekheid op een stokje. Kensington was hartstikke goed toen en had met Eloy een hele bijzondere zanger. Toen die er ineens mee stopte, zat de rest van de band echt met handen in het haar. Want ik heb nog wel eens de gitarist gesproken. En ja, die vielen echt in een ongelooflijk zwart gat. Want het was, ze waren net aan het doorbreken. Speelden de Ziggo Dome een aantal avonden vol. En ineens zaten ze zonder werk. En ja, dat is natuurlijk toch heel vervelend als dat je ding is. En de zanger stopt ermee. Ze hebben uiteindelijk in Jason Dowd een nieuwe zanger gevonden. Een Amerikaan met ook een prettige stem. Maar dit is nog het oude werk van Kensington. Met Eloy op de vocalen. Dit is Home Again uit 2013.

Via de Pussycat Dolls met Don't Ya kwam ik op Teddy Swims met zijn nieuwe plaat Mr. Know-It-All. En ja, ik ga Teddy Swims helemaal niet van plagiaat betichten hoor. Integendeel, want het is een heerlijke plaat. En toch doet het me heel veel denken aan die hele grote hit uit 2011. Somebody That I Used To Know van de Australische artiest Gautier. Is eigenlijk een Belg trouwens. In zijn paspoort staat gewoon Wouter de Bakker. Maar Gautier had toen een grote hit met de Nieuw-Zeelandse zangeres Kimbra. En daar doet mij deze single heel erg aan denken. Vooral het instrumentarium eromheen. En een beetje de sfeer en het ritme. Teddy Swims. Nou ja, goed, lekker. Nieuwe plaat. Maar misschien had jij dat ook wel, dat het een beetje gepikt is van Gautier. Oh, zeg, toch dat het gepikt is. Dadelijk gaat hij me soeren. Nou, of ik krijg een peun van mijn

dat vond ik een hartstikke leuk bandje. Vooral de zangeres vond ik erg leuk in die tijd. 1983, Bow Wow Wow uit Engeland met Do You Wanna Hold Me. En die zangeres had toen zo'n hanenkammetje. En dan, geboren in 1966, dus iets jonger dan ik. Maar ze komt, ze heeft half Burmaans is ze geloof ik, of Burmees moet ik zeggen. Uit Burma kwamen haar ouders. En deze band werd bij elkaar gezocht door Malcolm McLaren, de voormalige manager van de Sex Pistols, die na het punkavontuur weer wat nieuws wilde in de new wave muziek en met Bow Wow Wow op de proppen kwam. Nou, hartstikke leuk. En ze treedt nog steeds af en toe op. Ik heb net wat foto's bekeken. Ja, ze is wel een beetje veranderd, hè? Kilootje erbij, rimpeltje erbij en geen hanenkam meer. Ze heet Annabella Lewin. Anders moet je zelf maar even gaan googlen. Dit is Radio Rijnmond. We gaan straks naar het nieuws van 3 uur luisteren. Dan heb ik nog heel veel lekkers in de tas zitten straks met onder meer de jarige Johnny Kaagman met Earth and Fire. Nu terug naar 2009 met Peter Fox, oftewel House am See.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: De kinderen halen.
2: En wat als de metro niet meer rijdt?
4: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
2: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
11: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De provincie Zuid-Holland moet stoppen met het afschieten van damherten in de Hoekse Waard. In een rechtszaak die aangespannen was door twee dierenwelzijnsorganisaties blijkt dat het College van Gedeputeerde Staten niet duidelijk heeft gemaakt waarom de damherten afgeschoten moeten worden. Volgens de provincie moet de populatie damherten teruggebracht worden omdat ze ernstige schade aan gewassen toebrengen. Ook zouden de dieren voor onveilige verkeerssituaties zorgen. De rechtbank in Den Haag vindt dat de provincie onvoldoende onderbouwd heeft dat de dieren daadwerkelijk schade veroorzaken en verwilderd zijn. En bij een eenzijdig ongeval aan het einde van de ochtend op Goeree-Overflakkee is een automobilist zwaar gewond geraakt. Het ongeluk was bij de Ouderlandse Dijk en de Piersweg in het buitengebied bij Stad aan 't Haringvliet. De automobilist reed door een nog onbekende oorzaak tegen een boom. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald, is hij met onbekend letsel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En gewichtsdiscriminatie is een ernstig probleem op de arbeidsmarkt. Dat concludeert kennisinstituut Movisie dat er onderzoek naar gedaan heeft. Mensen die fors aan de maat zijn maken gemiddeld minder kans om aangenomen te worden. En als ze aangenomen worden krijgen ze lagere beoordelingen en hebben ze minder promotiekansen dan mensen met een normaal gewicht. Ook worden dikke mensen op het werk vaker gepest. En het afgelopen kwartaal werd bij NVM-makelaars een recordaantal van circa 57.000 woningen te koop gezet. In het voorjaar staan meestal meer huizen te koop. Nu zijn het er nog meer doordat huurwoningen worden verkocht. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel een bod te moeten uitbrengen en dat de prijzen op de woningmarkt minder hard oplopen. De NVM waarschuwt wel dat het effect tijdelijk is en dat er nog steeds te weinig huizen beschikbaar zijn voor starters en senioren. Om dat probleem op te lossen moet er structureel meer worden gebouwd. En dan nog het weer. Vandaag, morgen en in het weekend is het zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer en in het weekend zitten we ruim boven de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijgt u nog files. Het zijn er aardig wat in de regio. En dus doen we alleen die van 10 minuten en langer. De A4, Amsterdam richting Rotterdam, tussen Zoetewoudendorp en knooppunt Ypenburg. 13 kilometer, 40 minuten, bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. De A15, Europoort richting Rotterdam, tussen de havens 6200 en 7000. En afrit Brielen, 5 kilometer, 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is daar dicht. De A16, Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein, 5 kilometer, 20 minuten. De A16, Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer, staat er een kwartier in de file. De A27 dan nog, Breda richting Gorkum, tussen Werkendam en knooppunt Gorkum, 4 kilometer, 12 minuten vertraging. En dan nog in Rotterdam, eentje Kralingse Zoon Molenlaan, tussen de Jacques de Tielweg en de Rotterband Dreef, 2 kilometer, 15 minuten vertraging.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
13: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
19: Ik koos wat mij raakte.
18: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
18: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je ticket.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: De middag door. Ronald van Oudheusden.

1999 was dat, The Corrs met So Young. En het tweede uurtje van Rijnmond de middag door werd opengezaagd, opengebroken met een thermische gitaarlans van Bon Jovi uit het jaar 2000 met It's My Life. De toon is gezet voor een lekker uurtje muziek met straks Direct, Kid Rock. Ik heb Bryan Adams en Mel C meegenomen en Pink. En ook Simon Webby heb ik nog in de tas gedaan. Kortom, ja, voor elk wat wil ze. En voor de jazzliefhebbers, nou ja, jazz, maar ook gewoon pop en soul. Er is natuurlijk North Sea Round Town tot en met komend weekend. Het voorprogramma van 2,5 week lang met meer dan, geloof ik, 350 artiesten die optreden. En vandaag is echt een hele drukke dag, hoor, want het is Jazz op de Meent. En dat is allemaal gratis en dat duurt tot vanavond. En kun je allemaal bijzondere artiesten gaan aanschouwen op de Meent. Jazz op de Meent vanavond en ook vanmiddag dus. Straks naar de uitzending op de brommer springen of op de fiets of met de metro en de tram. En geniet van de live muziek hier in Rotterdam. Wat heb ik? Verder even niks te melden. Weet je, dat komt straks allemaal wel. Want straks heb ik een mooi verhaaltje over Johnny Kaagman. Dit is Cameron Whitcomb met een nieuwe plaat, Kingdom of Fear.

Five Star met All Fall Down uit 1985. Ik heb al een paar keer gezegd dat wij zaterdagochtend en zaterdagmiddag aandacht gaan besteden aan het Big Rivers Festival dat vrijdag begint. En ook zaterdag en zondag zal duren in de Dordtse binnenstad. Ik heb even op het programma gekeken op de website van bigrivers.nl. Dat kun jij thuis ook doen natuurlijk. En dan zie je dat er ongelooflijk veel goede tribute bands komen dit weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag. Dus als jij van grote artiesten houdt die onbereikbaar zijn, kijk even op het programma, want misschien zit jouw favoriete band er wel bij, maar dan in een tribute-uitvoering. En voor de rest ook Lijf de Leeuw, die afgelopen weekend nog, komend weekend trouwens, ook op North Sea Jazz Festival staat. Die staat ook in Dordrecht op Big Rivers. Een geweldige gitarist. Bebaard en wel enorm getalenteerd. Een van de beste gitaristen van Nederland, durf ik wel te stellen. Wat is er verder nog te doen? Nou, ook voor kinderen natuurlijk een heel speciaal programma. Maar er staat een geweldig mooie blokkenschema. Hè. Op tal van locaties, live muziek in de Dordtse binnenstad. 3 dagen lang, aanstaand weekend. En we van Radio Rijnmond en mijn collega Cheryl Samson hier in de studio. En ik zelf ook tussen aanstaande zaterdag tussen 10 en 1 zal dat zijn. In het weekend is er een speciale Big Rivers uitvoering. Met Marco Komans als verslaggever op het festival in de stad. En dat leverde vorig jaar ook hilarische tv op. Want ik weet nog wel dat hij gewoon een podium opklom tussen allemaal mensen van leeftijd die heerlijk zaten te zingen. En dan ging hij gewoon tussen zitten en meezingen. Dat leverde echt bijzonder spectaculaire beelden op. En dat kun je wel aan Michael overlaten. Aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 op Radio Rijnmond en ook op TV Rijnmond. Dan zie je de beelden. Hey, dit is lekker. Dit is Direct. Een ouwtje uit 2010 met This Is Who We Are.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Foto, de Muziek Express. En wie was er in die tijd niet verliefd op deze geweldige Nederlandse zangeres? Dit was Earth and Fire 1979 met Weekend. En Johnny Kaagman leidt al jaren aan de ziekte van Parkinson en is daarom niet meer in het openbaar te aanschouwen. En hij zit volgens mij in een verzorgingstehuis, maar is 79 jaar vandaag geworden. En dat heeft de fans en in ieder geval een heleboel bewonderaars geïnspireerd om een jubileumboek samen te stellen dat vandaag aan Johnny Kaagman wordt aangeboden. 400 pagina's gevuld met verhalen, foto's, herinneringen en felicitaties van duizenden fans, artiesten, fotografen, vrienden en betrokkenen. Er zijn meer dan 5800 leden van de Johnny Kaagman fanclub die daarvoor verantwoordelijk zijn. Het is een prachtig initiatief onder het motto, ja, laten we eren bij leven en niet wachten tot een artiest die je lief hebt is overleden. Dat is een hele bijzonder gebaar van de liefhebbers van Johnny Kaagman en de band Earth and Fire. En later dit jaar, het project vraagt trouwens naast het aanbieden van het boek ook aandacht voor Parkinson Nederland, zal ook een deel van de opbrengst naartoe gaan. En later dit jaar komt er een muzikaal eerbetoon en dat zal zijn op vrijdag 13 november in een theater in Alphen aan de Rijn volgens mij. Daarover ongetwijfeld later meer. Maar het is wel een heel bijzondere dag om even bij stil te staan dat Johnny Kaagman vandaag 79 jaar is. We zien er niet meer, we horen er niet meer, maar ze is er nog wel.

man vandaag jarig is, 79. We hoorden Weekend uit het jaar 79. En er is vandaag een geweldig mooi initiatief tot een goed einde gekomen. Er is een jubileumboek aangeboden. Omdat je iemand ook kunt eren bij leven. En niet hoeft te wachten tot iemand dood is. Knap dat in je oren. Ik ga een punt zetten. Ga weer lekkere muziek uitzoeken voor morgen. De laatste werkdag van deze week. En dan lekker het weekend in. Met heel veel muziek natuurlijk live. Hè? Want North Sea Jazz Festival gaat morgen losbarsten. Big Rivers gaat morgen losbarsten. Die hoef je niet te vervelen. Er zijn ook een tal van andere zaken die we zaterdagochtend vanaf 10 uur op de korrel nemen hier bij Radio Rijnmond. In een extra lange uitzending van het weekend is er tot 4 uur 's middags met onder meer ook Cyril Samson in de studio. Dank voor het luisteren. Veel plezier bij Rijnjan en Feza. En ik zeg bye bye tot

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Download

0: weet wat je moet doen.
1: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struinlangs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Het is nu 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Dat betekent dat we weer gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Meteen na het nieuws met Philip van Es.
10: Donderdagochtend hebben honderden senioren uit Rotterdam een petitie aangeboden aan de coalitie tegen het afschaffen van het gratis OV voor senioren. In totaal haalde de actie 10.000 handtekeningen op. Op de Goalsingel is ook enige tijd gedemonstreerd. De nieuwe coalitie in Rotterdam wil het gratis openbaar vervoer voor senioren afschaffen en de besparingen in andere maatregelen steken. De SP heeft zich inmiddels achter het initiatief geschaard en dient een plan in om de voorgenoemde afschaffing van tafel te krijgen en het geld voor het gratis OV uit een ander potje te halen. En twee Oekraïense broers van 22 en 25 jaar hebben 8 en 10 jaar cel tegen zich horen eisen, omdat ze minderjarige Oekraïense vluchtelingen de prostitutie in zouden hebben geloodst. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee broers een jongen en 4 meisjes die tussen de 14 en 17 jaar waren onder druk gezet om de prostitutie in te gaan. De oudste broer had een schoonmaakbedrijf en ronselde via dat bedrijf in de Oekraïnewijk Maria in Vlaardingen minderjarigen om eerst voor het bedrijf te komen werken en daarna ze lekker te maken met hogere verdiensten voor seksuele werkzaamheden. Volgens het OM blijkt daaruit dat de broers opzettelijk de kinderen het sekswerk ingeholpen hebben. Over 2,5 weken volgt de uitspraak. En de provincie Zuid-Holland moet stoppen met het afschieten van damherten in de Hoekse Waard. Volgens de provincie zouden de dieren te veel schade aan gewassen veroorzaken. Daarnaast zouden de dieren verwilderd zijn en voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Daarom zou de populatie uitgeroeid moeten worden. De rechtbank in Den Haag gaat er niet in mee. Gaat mee in het verweer van dierenwelzijnsorganisaties dat de provincie onvoldoende heeft aangetoond dat de schade die de dieren aanrichten echt ernstig is en dat alle dieren uit de kudde verwilderd zijn. En de rechtbank in Rotterdam heeft een man en een vrouw uit Colombia veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor een goudroof. De straf valt een half jaar hoger uit dan geëist. De roof was in maart dit jaar in het centrum van Rotterdam. De 61-jarige man giste toen een tas vol sieraden uit een auto van 2 goudhandelaren. De 44-jarige vrouw bestuurde de vluchtauto. Ze werden een paar uur later al opgepakt op de snelweg richting Amsterdam. De waarde van de buit bedroeg 8,5 ton. Volgens de rechtbank was de beroof professioneel voorbereid en hebben de rovers voor maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid gezorgd. Ook wordt het ze zwaar aangerekend dat ze geen verantwoordelijkheid voor hun daad wilden nemen. En dan nog het weer vandaag en morgen en ook nog in het weekend. Zonnig en droog. Het wordt 25 tot 28 graden. Morgen een graadje warmer. En in het weekend zitten we alweer rond de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op rijnmond.nl.
0: En het is nu al ontzettend druk op de weg met 30 meldingen in regio of in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden voor ons, voor onze regio. A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux naar de A15 en Vlaardingen-Oost. 1 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging, dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Nieuw-Vennep en Ketelplein. 35 kilometer, ongeveer 50 minuten vertraging. Dan de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Papendrecht en afrit Leerdam, 23 kilometer. Ongeveer een uur vertraging en dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein, 12 kilometer. Een vertraging van ruim een uur. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein, 5 kilometer, een kwartier. En dat komt door wegwerkzaamheden.
9: Afslag Rijnmond zometeen. We gaan natuurlijk weer muziek draaien van Bonnie Tyler, waarvan we vandaag hebben gehoord dat ze is overleden op 75-jarige leeftijd. Bekend van hits als Total Eclipse of the Heart. En zometeen natuurlijk ook een grote hit van haar in dit programma. Maar we beginnen met Boyzone.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Rouwkaart? Kirst?
13: Uitvaartpraat.
12: Bloemstuk? Koets met paarden?
13: Uitvaartpraat.
12: Koffie? Cake? Bitterballen?
13: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
14: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
15: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
19: Ik koos wat mij raakte.
18: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
18: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
27: En Feza Albayrak.
25: Radio met een grote R.

0: Deze heerlijk zonnige donderdagmiddag. Jongen, wat is het lekker weer. Dit is nou echt het ideale zomerweer, vind je niet?
1: Ja, dit is wat we willen.
0: Dit is wat we willen, zo tussen de 20, 25, 26, 27.
1: Lekker briesje.
0: Ja, lekker briesje.
1: Heerlijk.
0: En vooral ook niet zo klam, niet zo vochtig. Echt,
1: precies.
0: Het is echt gewoon perfect. Nou, nu nog een perfecte show neerzetten, Veza. Dat gaat ons lukken, hè?
1: Ja, dat gaat ons denk ik wel.
0: Want we hebben weer veel goede platen natuurlijk meegenomen. Weer een lekkere nieuwe plaat. Een mooie keuze als het gaat om de lekker lange laatste. We gaan weer een noodradio weggeven. Het is gewoon een radio, alleen er staat dan noodradio op. En er zitten geen batterijen in. En er zit zo'n zwengeltje aan, hè?
1: Ja. Ja, ik weet alleen niet hoe dat werkt. Dat moet ik toch nog even uitproberen, denk ik.
0: Dat gaan we nog een keer testen. En ook natuurlijk het nieuws van deze dag bespreken. Wat is voor jou het nieuws van de dag?
1: Oh, de pindakaasvloer. Ja, misschien heb je het ook al gehoord bij Erik. Want daar heeft Michael over verteld. Verslaggever Michael Komans is er geweest. En ik ben met Michael mee geweest, omdat het pas om 11 uur geopend was.
0: Ja, was zo nieuwsgierig.
1: En ik was zo nieuwsgierig. En ik zou het niet redden voor de uitzending dan. Dus mocht ik met Michael mee. Mm-hmm. En ik vind het zo bijzonder. Ik vind het zo leuk. En zodra je niet echt Boijmans binnenstapt, maar op een gegeven moment kun je een lift naar boven pakken.
0: Ja.
1: En dan waar het is, zeg maar. En dan ruik je al pindakaas.
0: Dan ruik je
1: het al. Is zo bijzonder. Het ziet er zo gaaf uit. En ik heb het echt geprobeerd of ik eventjes mocht proeven.
0: Ja, natuurlijk niet.
1: Nou, dat mag echt niet.
0: Nee,
1: dus doe het vooral niet. Maar ga erheen en ga het zien. En ik vind het zo bijzonder. Ik vind het zo mooi. En ik heb meegekregen dat ze er leuke acties bij willen bedenken. Of in ieder geval een leuk hebben dingetje voor in hun winkel.
0: Ja.
1: En
0: namelijk?
1: Het zou zoiets als een potje pindakaas kunnen zijn. Ik vind hem briljant. Ik vind hem zo leuk.
0: Pindakaas in de museumwinkel. Ja. Maak je eigen pindakaasvloer.
1: Ja, precies. Ik vind het perfect.
0: Super. Nou, we gaan er allemaal naartoe naar de pindakaasvloer. Gaat dat zien? Ik ga zeker ook nog. Ik ben sowieso dol op de pindakaasvloer.
1: En
0: ook bij vorige edities geweest.
1: Prima. En jij nog?
0: Nou, in Bonnie Tyler, ik had er al even over.
1: Ja.
0: Ik moet het toch even over hebben. Want dat is echt weer zo'n stem van vroeger die dan opeens weg is. En dat breekt toch iedere keer wel een beetje je hart. 75 is geworden, het was erg ziek. De zangeres uit Wales. We kennen haar van de Total Eclipse of the Heart natuurlijk. Maar ook Lost in Friends. Dat zijn de platen die Ruud en Erik al hebben gedraaid vandaag. Maar haar grootste hit hebben we nog niet gedraaid vandaag.
1: Oh.
0: Dat was een van mijn vroegere singeltjes. Dus zo leuk om weer te draaien. Bonnie Tyler. En weet je wat haar grootste was?
1: Nee.
0: Nee? Echt niet?
1: Nee.
0: Dat is deze. Die gaat zo. Kom maar op, Bonnie.

je hebt zangeressen die alles perfect kunnen zingen. Ieder noot precies goed. Denk aan Celine Dion of Mariah Carey. Maar je hebt ook van die zangeressen.

past ook goed bij het nummer dan ook. Bonnie Tyler, een mooie plaat uit haar erfenis. Een zonnige dag. Dit is Radio Rijnmond met een boodschap uit Jamaica.

0: The Love Generation, een heerlijke zomerplaat van Bob Sinclair op Radio Rijnmond. Het is 10 minuten voor 4:30. Ja, ik heb een kaartje voor mijn neus van de provincie Zuid-Holland. Dan zie je altijd precies welke weggetjes er rood zijn. Er zijn heel veel rode weggetjes.
1: Ja, hè?
0: Ongelooflijk. Ik krijg ook foto's van luisteraars uit de file.
1: Ja, Frans die zegt het gezellig is anders, maar met Rijnmond bij mij is het goed te doen.
0: Ah, nou, dat is heel lief, maar goed om te horen. En daar zijn wij ook voor bedoeld. Hè? Ja. Want als je goed om je heen kijkt, dan zie je ergens in de verte dat bord afslag Rijnmond. Dan weet je daar.
1: Precies.
0: Bijna thuis, jongens. Komt helemaal goed. En wij zorgen dat de filepijn een beetje wordt verzacht. De file verzachten, dat zijn wij eigenlijk. En het is nu hoog tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. En gisteren hadden we nieuwe muziek uit Canada van Celine Dion.
1: Ja.
0: En vandaag hebben we nieuwe muziek uit Canada van Bryan Adams. Want die heeft ook weer eens een nieuwe plaat gemaakt. Inmiddels 66 jaar, al sinds de jaren 80 natuurlijk een van de grote stemmen van de stadionrock. En zijn hits van toen die staan nog steeds. Als een huis hoor je ook nog vaak voorbij komen. A Run to You, The Summer of 69, Everything I do it for you. En die stond in 1991 maar liefst 11 weken achter elkaar op nummer 1 in Nederland. Ja, en we hoorden net bij Ronald nog When You're Gone, dat duet met Melanie C. En hij treedt overal nog op. 2 jaar geleden was hij nog in Ahoy. Komend najaar staat hij weer in de Ziggo Dome. En af en toe brengt hij ook nog een nieuwe plaat uit. Zijn nieuwe single heet 51st State. En dat slaat op het idee dat Canada de 51ste staat van Amerika zou kunnen worden. Hè? Dat wordt wel eens gezegd over Canada. Nou, Bryan Adams maakte geen ingewikkelde politieke verhandeling van, maar recht toe, recht aan rocknummer van iets meer dan 2 minuten. Gaat over trots, over verbondenheid en eigen identiteit. En ja, typisch Bryan Adams. Dus de gitaar zo schuin naar voren en dan een groot refrein en een heldere boodschap. Zelf zegt hij, ik wil er gewoon iets schrijven over Canada, omdat Canada mijn thuis is. Er is meer dat ons verbindt dan dat ons verdeelt. De 51st State. Hier is de nieuwe Bryan Adams.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Never Be, de 51st State, zingt Bryan Adams over zijn thuisland Canada. Geen onderdeel van de Verenigde Staten. Geen Canada, geen Verenigde Staten, maar we gaan nog een stukje zuidelijker nu. En dan komen we terecht in...

0: vrolijk deze. Twee keer een grote hit geweest. De eerste keer was in 1972. Negen jaar later, in 1981, nog een keer Les Humphrey Singers. Een hele grote groep was dat. Een Duitse groep. Onder leiding van Les Humphrey. Zometeen weer in verkeer en natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
2: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
2: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven, en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Het is nu 16:30. Dit is Radio Rijnmond. En alweer een hele drukke avondspits.
7: Zeker, want het worden er steeds meer files. De langste files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelofarendsveen en Ketelplein 31 kilometer, ongeveer een uur vertraging. En dan is er ook een melding voor de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dus bij Leidschendam is de rechte rijstrook dicht door een bestuurder die onwel is geworden. Verder nog de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 19 kilometer, een vertraging van ruim een half uur. A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Leerdam 12 kilometer, een half uur. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein 13 kilometer, 40 minuten vertraging. Ja, ik zie jullie kijken naar elkaar, maar ja, het spijt me, ik heb er nog een paar.
0: Ja.
7: A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Den IJssel en Terbrechtseplein 4 kilometer, een kwartier door wegwerkzaamheden. En de A27 Breda richting Gorkum. Ja. Tussen Nieuwendijk en Gorkum. 5 kilometer, ruim een half uur vertraging. Ook door wegwerkzaamheden.
0: Ja, dit zijn echt alleen nog maar de langste. Want er staan er nog veel meer. Het is echt
7: net
0: te druk in de regio. Sterkte allemaal in de file. We leven met je mee en we draaien mooie muziek voor je. En we hebben ook het weerbericht. Want het is natuurlijk zonnig. Blijft vanavond ook zonnig. En ook droog. Vannacht een heldere nacht. Temperatuur daalt naar 17 graden. En morgen opnieuw zonnig, droog en nog wat warmer. Met temperaturen tussen de 27 en 29 graden. En ook in het weekend zonnig en warm zomerweer. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Philip.
8: De Colombiaanse man en vrouw die in maart een goudroof pleegde in Rotterdam moeten 2 jaar de cel in. Althans, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De twee gisten een tas vol gouden sieraden weg uit een auto van twee goudhandelaren. De vrouw bestuurde vervolgens de vluchtauto. Een paar uur later werden de twee richting Amsterdam aangehouden. De buit bedroeg 8,5 ton. Volgens de rechtbank was de roof professioneel voorbereid en zorgde de rovers voor maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid. Ook het gebrek aan berouw en verantwoordelijkheid werd de daders zwaar aangerekend door het Openbaar Ministerie. En de provincie Zuid-Holland die moet stoppen met afschieten van damherten in de Hoekse Waard. Volgens de provincie zouden de dieren te veel schade aan gewassen veroorzaken. Daarnaast zouden de dieren verwilderd zijn en voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Daarom zou de populatie uitgeroeid moeten worden. Maar de rechtbank in Den Haag die gaat niet mee met dat verweer. Gaat mee in het verweer van de dierenwelvaartsorganisaties. Dat de provincie onvoldoende heeft aangetoond dat de schade die de dieren aanricht daadwerkelijk ernstig is. En dat alle dieren uit de kudde daadwerkelijk verwilderd zijn. En dan de stuntploeg Noorwegen. Die kent al geen al te beste voorbereiding op het kwartfinale duel op het WK tegen Engeland. Ze wonnen van Brazilië. Daarna moesten ze naar een andere speelstad. Nou, als de wielerwegen gaan naar die andere speelstad. Hotel geboekt in Miami. Maar ze zijn met gillende banden alweer hun hotel ontvlucht. De spelers klaagden namelijk dat er geen rust te vinden was, omdat er een bouwwerf naast het hotel zat. En daarnaast kon de selectie een vergaderruimte niet in, die wel voor ze gereserveerd was. En was de hygiëne, tussen aanhalingstekens, niet op orde. Overigens zijn ze zijn naar een ander hotel gegaan, na overleg met de FIFA. De FIFA betaalt dat bonnetje ook. Mm-hmm. Noorwegen heeft wel wat geld ingelegd, de Noorse bond. Ze zijn er flink op vooruit gegaan, want het nieuwe hotel dat ligt pal aan het strand. En daarmee is dan vervolgens dat probleem opgelost. Maar ja, er waren ook nog een griepje in de Noorse selectie. Dus de vraag is of dat dan niet weer de kop opsteekt. Maar volgens de bondscoach is dat mini-epidemietje alweer voorbij. Dus het zou nu rustig moeten zijn bij de Noorse equipe.
0: En de les is dus dat klagen helpt soms.
8: Klagen helpt, dan kom je aan het strand terecht. Dat is heerlijk.
2: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond.
7: Werkt dat ook hier?
0: Soms werkt het, als het terecht is.
7: Oh.
2: Radio met een grote R.

0: naar een jonge jochie zelf. George Michael en hoe heet die andere vriend ook alweer? Andrew, hoe heet die nou ook alweer?
1: Oh, van Wham. Ja, dat is een hele goeie.
0: Ridgely, was het zoiets? Wham. Ja. Even opzoeken. Meteen even opzoeken, nu wil ik het weten ook.
1: Ja, precies. Wham.
0: Wham. George Michael en Andrew...
1: Ridgely.
0: Ridgely, toch, eigenlijk toch. Gelukkig. 8:30. Ja, het is totaal niet belangrijk.
1: Nee, ja.
0: Weten. Maar we gaan het hebben over iets veel belangrijkers. En dat is namelijk de jarenlang slepende kwestie van de damherten in de Hoekse Waard. Daar is er overlast van. Maar de vraag is, mogen het ook afgeschoten worden? Daar is al een jarenlange strijd over. De provincie Zuid-Holland zegt steeds... Ja, veel te veel problemen door die damherten. Laten we ze gewoon allemaal afschieten. Maar goed, daar is een juridische strijd over. En vandaag is de ontknoping van de juridische strijd. En de rechtbank in Den Haag die heeft bepaald dat de provincie Zuid-Holland de populatie in de Hoekse Waard, als het gaat om damherten, niet zomaar mag laten uitroeien. Schade aan landbouwgewassen en ook de bedreiging voor de verkeersveiligheid is onvoldoende aangetoond. Zo heeft de rechter vandaag bepaald. Aan de telefoon is de man die al jarenlang vecht voor de damherten in de Hoekse Waard. Redeboon, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat dacht je toen je dat vonnis vandaag hoorde?
2: Er gaat heel veel door je heen. Hè. Als je 5 jaar ergens keihard voor werkt samen met je team om ze te behouden. En je krijgt te horen dat dat eigenlijk eindelijk gelukt is na 5 jaar. Ja, dan gebeurt er wel wat met je. Ja. Emotioneel, traantjes, van geluk, hè, van blijdschap. Dat kwam allemaal wel even voorbij vanmiddag.
0: Ik kan het me goed voorstellen, want jullie hebben de afgelopen jaren hier zo hard voor gevochten. Wat denk je heeft uiteindelijk de doorslag gegeven?
2: Nou ja, vooral de betrokkenheid van de bewoners in de Hoekse Waard, denk ik. Dat wij toch hebben laten horen van, hey, dit kan gewoon niet, weet je. En, we zijn daarin heel ver gegaan met protesten, het uitnodigen van provincieleden. Dus ja, we hebben ze echt wel op de kaart gezet, de damherten.
0: Ja, zeker. Zeker. Ook regelmatig bij ons in de uitzending geweest, R.E. En wat denk je, is het nu ook helemaal klaar, deze kwestie? Of gaat de provincie
2: nou ja,
0: het volgens weer aanvechten?
2: In zoverre, klaar. Ze mogen niet terug naar nul. Dus dat is al een winst. Hè. Er moet nu alleen een beheerplan gemaakt worden. En het aantal wat mag blijven leven moet nog bepaald worden. Maar dat het minimaal 40 zijn, dat heeft de rechter wel gezegd in ieder geval. Maar ja, het kunnen er ook meer worden. Het is een beetje afhankelijk van het leefgebied, hoeveel er kunnen leven.
1: En voelt dat dan als een last van je schouders?
2: Ja, wij zijn altijd van het begin af aan voor het beheer geweest. Hè. Daar hebben we voor gevochten. En ja, dat hebben we uiteindelijk bereikt na 5 jaar. Eigenlijk heeft de rechter vandaag dezelfde uitspraak gedaan die ze in 2021 al gedaan hebben. Die is niet veel anders dan de uitspraak van vandaag. Alleen het heeft de provincie weer ontzettend veel geld gekost. Om het 4 jaar lang weer door te zetten, zeg maar.
0: Ja. En nu maar kijken wat eruit komt aan beheerplannen. Dat zullen jullie natuurlijk ongetwijfeld als actievoerders precies gaan volgen.
2: Ik ben actievoerder, dat ben ik wel geweest. Maar ik ben gewoon inwoner van de Hoekse Waard. Die opkomt voor iets wat zichzelf niet kan verdedigen. En wij zullen zeker toekijken hoe dat beheerplan eruit gaat zien.
0: Ja. Nou, ik hoor ongetwijfeld weer van je tegen die tijd, Ray, om te horen hoe het er dan voor staat. Maar dit is in elk geval goed nieuws voor de damherten. Dus namens de damherten in de Hoekse Waard, dankjewel, Ray.
2: Ja, en jullie ook bedankt voor alle on-air time in de afgelopen 5 jaar. Wordt zeker gewaardeerd.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: Army of Lovers was dat en Crucified op Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. En als je goed hebt geluisterd, dan heb je inderdaad dat alarmgeluid tussen twee platen doorgehoord. We hebben er verder niks bij gezegd. Toch een hoop reacties. Alleen, we wilden Yvonne, die had het bijvoorbeeld goed. Die was je net aan het bellen, maar die nam niet op. Ja, dus dat is wel weer een beetje jammer.
1: Ja.
0: Dus nu ben je weer iemand anders aan het bellen. Wie ben je aan het bellen?
1: Maar ook die neemt niet op.
0: Ja, jongens.
1: Oh.
0: Oh, ja?
1: Suzanne. Hey Suzanne, blijf hangen.
0: Suzanne. Ik weet niet meer dan, ik heb Suzanne aan de lijn.
1: Suzanne Binken.
0: Suzanne Binken.
1: Binken.
0: Binken.
1: Ja.
0: Oké. Hallo Suzanne.
2: Hallo.
0: Ja, ja, daar is ze. Ja,
1: wat ja.
2: Goed. Ja, daar ben ik.
0: Waar bel je vandaan?
2: Waddinxveen.
0: Waddinxveen. Oké, dat is officieel net buiten de Rijnmondregio, maar ook daar zitten veel
2: mensen. Ja, ik luister altijd.
0: Ja,
2: hè?
0: Die hele omgeving van Gouda en wat heb je daar nog meer? Dat luisteren ze allemaal naar Rijnmond op de een of andere
2: manier. Ja, klopt.
0: Ja, helemaal goed. Daar zijn we blij mee, Suzanne. En je hebt ook de goede frequentie naar ons geappt, want was het ook alweer?
2: 93.4 FM.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed, Suzanne.
2: Goed, hè? Heel mooi.
0: En dat betekent dat je hem te pakken hebt, hè?
1: Ja.
2: Ja, helemaal geweldig.
0: Ja, weet je wat je
2: komt
0: te pakken
2: hebt? Ja, de noodradio.
0: De noodradio. Hij staat hier in de studio. Ja, ja. Er zit ook echt zo'n zwengeltje aan, hè? Weet je wel? Als er geen stroom is, dan is het een kwestie van even wat rondjes draaien. En dan doet hij het weer.
2: Helemaal geweldig.
0: En dan heb je
2: helemaal top.
0: Helemaal top. En fijn dat je
2: geweldig
0: luistert. Zeg het voort, zeg het voort. Iedereen
2: ik zeg het voort.
0: Luister naar
2: Rijnmond.
0: Hoi.
2: Groetjes, doei.

display of affection. Nergens je voor schamen. Gewoon laten zien dat je van elkaar houdt. Ook als het gewoon buiten in het park is. Ik vind dat mooi. We Just Don't Care. John Legend was dat. John Legend, die komende zondag trouwens natuurlijk in Ahoy is. Tijdens North Sea Jazz op de afsluitende avond. Iets om naar uit te kijken. Dit is Radio Rijnmond. Het is 7 voor 5. En dit is op de piano Bruce Hornsby.

0: Dit is toch heerlijk, dat gepingel op die piano. Dit was een nummer 1 hit in 1986 van Bruce Hornsby and the Range. The Way It Is, zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Het is 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Philip van Es heeft het nieuws.
11: Donderdagochtend hebben honderden senioren uit Rotterdam een petitie aangeboden aan de coalitie tegen het afschaffen van het gratis OV voor senioren. In totaal haalde de actie 10.000 handtekeningen op. Op de Coolsingel is ook enige tijd gedemonstreerd. De nieuwe coalitie in Rotterdam wil het gratis openbaar vervoer voor senioren afschaffen en de besparingen in andere maatregelen steken. De SP heeft zich inmiddels achter het initiatief geschaard en dient een plan in om de voorgenomen afschaffingen van tafel te krijgen en het geld voor het gratis OV uit een ander potje te krijgen. En de provincie Zuid-Holland moet stoppen met het afschieten van damherten in de Hoekse Waard. Volgens de provincie zouden de dieren te veel schade aan de gewassen veroorzaken. En daarnaast zouden de dieren ook nog eens verwilderd zijn en voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Daarom zou de populatie uitgeroeid moeten worden. De rechtbank in Den Haag gaat echter mee in het verweer van dierenwelzijnsorganisaties dat de provincie onvoldoende heeft aangetoond dat de dieren schade aanrichten die ernstig is en dat de dieren dat alle dieren uit de kudde verwilderd zijn. En het afgelopen kwartaal werd bij MVM-makelaars een recordaantal van circa 57.000 woningen te koop gezet. In het voorjaar staan meestal meer huizen te koop. Maar nu zijn het er nog meer doordat huurwoningen worden verkocht. Vooral in de regio Gorinchem en Dordrecht steeg het aantal te koop gezette woningen flink, met meer dan een kwart. Ook het aantal verkopen steeg met ongeveer datzelfde aantal. Het gestegen aanbod zorgt er volgens de makelaarsvereniging MVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel een bod te moeten uitbrengen en dat de prijzen op de woningmarkt minder hard oplopen. De MVM waarschuwt wel dat het effect tijdelijk is en dat er nog steeds te weinig huizen beschikbaar zijn voor starters en senioren. Om dat probleem op te lossen moet er structureel meer gebouwd worden. En de rechtbank in Rotterdam heeft een man en een vrouw uit Colombia veroordeeld voor 2 jaar gevangenisstraf voor een goudroof. De straf valt een half jaar hoger uit dan was geëist. De roof was in maart dit jaar in het centrum van Rotterdam. De 61-jarige man giste toen een tas vol gouden sieraden uit een auto van 2 goudhandelaren. De 44-jarige vrouw bestuurde de vluchtauto. Ze werden een paar uur later al opgepakt op de snelweg richting Amsterdam. De waarde van de buit bedroeg 8,5 ton. Volgens de rechtbank was de beroof professioneel voorbereid en hebben de rovers voor maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid gezorgd. Ook wordt het ze zwaar aangerekend dat ze geen verantwoordelijkheid voor hun daad wilden nemen. En dan nog het weer. Vrij veel zon. Het blijft droog. De temperaturen lopen op naar maximaal 27 graden. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt helder met temperaturen die dalen tot 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden lekker zomers. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Het is echt ongelooflijk druk op de weg. En werkzaamheden veroorzaken veel van die vertragingen. Maar ook ongelukken, bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux naar de A15 en Vlaardingen-Oost. Ongeveer een kilometer en dan 5 minuten vertraging. De weg is daar dicht. De rechter parallelrijbaan kan gebruikt worden. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Hoefvliet door een ongeluk. En tussen Roelof Arendsveen en Prins Klausplein staat een file van 19 kilometer. Ruim een uur en een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. Verder de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikje de Almacht en Terbrechtseplein 13 kilometer. Een uur vertraging. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwkerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 4 kilometer. Ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.
13: Zometeen in Afslag Rijnmond gaan we verder met Crush. Dat was een grote hit in 1998. Je herkent hem meteen als je hem hoort. En vervolgens vraag je je dan af, hoe heette die zangeres ook alweer?
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
24: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Ja, die zangeres die heet dus Jennifer Page. Dat is niet een naam die blijft hangen, ook niet bij mij. Ik moet altijd even nadenken, wie is het ook alweer? Dat heb je bij sommige artiesten gewoon. Ja, ik weet niet waarom. Eendagsvliegje, maar wat een lekker nummer om weer te draaien in Afslag Rijnmond, hier op Radio Rijnmond. Goedemiddag, 5:10. Afslag Rijnmond tot 7:00, dus hou de radio lekker aan. Verwen jezelf gewoon een beetje met lekkere muziek. En natuurlijk het nieuws van deze donderdag. Feza, waar moet het nog over gaan?
1: Toch wel over de wedstrijd, denk ik, vanavond Marokko-Frankrijk.
0: Ja, en, dat wordt er wel eentje.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd, want op zich allebei hele sterke ploegen. Dat hebben ze de afgelopen paar keren ook gewoon laten zien, Marokko vooral. Mm-hmm. En ja, de feesten daarna, die zijn natuurlijk berucht inmiddels.
0: Ja.
1: Vanwege de, nou ja, soms ongeregeldheden. Het gaat heel vaak ook wel gewoon goed.
0: Ja, laten we dat ook benadrukken. Ook,
1: precies.
0: Het zijn natuurlijk wel vervelende dingen, maar het is niet alleen maar dat.
1: Nee, dat. En het is ze gegund ook gewoon. Maar ik vind het vooral heel leuk om te horen dat er dan heel veel feesten of groepen zijn die dan samen gaan kijken. Nou ja, Rijnmond is daar heel vaak bij. Ook vanavond weer een straatfeest in Rotterdam-Zuid.
0: Ja.
1: Waar Rijnmond weer bij is, dus daar zie je ook weer een verslag van. Hou Rijnmond.nl goed in de gaten dus. Maar ja, ik weet niet, ik geniet daar ook wel van.
0: Ik geniet er ook van. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.
1: Ga je kijken?
0: Ja, ik ga wel kijken.
1: Ja, oké. Okay.
0: 10:00 vanavond is die wedstrijd. Dus dat is voor dit WK een hele redelijke tijd.
1: Ja, zeker.
0: Ik hoop alleen niet dat het ook weer verlengen en penalties en alles wordt.
1: Oh, nee.
0: Ik hoop dat het snel duidelijk wordt en dat het een mooie wedstrijd wordt. Ja, en het is natuurlijk wel een beladen wedstrijd ook. Want bij het vorige WK, toen stonden ze tegenover elkaar in de halve finale.
1: Ja.
0: Het is nu kwartfinale, maar toen halve finale.
1: Ja.
0: En toen won Frankrijk met 2-0. Dus Marokko wil ook heel graag revanche.
1: Ja.
0: Gaan we allemaal zien. Ja, en we moeten natuurlijk nog even bellen met Nick, hè? Je weet wel, die ultraloper, trailrunner, die vanuit Hoek van Holland richting Nice is gaan lopen.
1: Ja.
0: We hebben hem onderweg een paar keer gebeld.
1: Ja.
0: En als het goed is, moet hij rond deze tijd aankomen in Nice. Net wel, net niet.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik denk dat we zometeen gewoon even moeten bellen. Nick, hoe gaat het met je? Ik kreeg net ook een appje van zijn vader. Van, gaan jullie wel bellen? Want zijn vader is ook benieuwd.
1: Hij is super trots ook.
0: Al is het alleen maar voor zijn vader, moeten we hem nog even bellen.
2: Ja. Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit

0: Alex Warren was dat en zijn grote hit van vorig jaar, Ordinary. Daarvoor draaiden we Kaoma in het vrolijke zomerse Lambada. Het is 5:45. Je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan naar de rechtbank in Rotterdam. Het ging over een goudroof vandaag. Een stelletje Colombiaanse goudrovers is veroordeeld tot 2 jaar celstraf. En dat is zelfs 1/2 jaar meer dan er was geëist in deze zaak. Het gaat om een roof in maart van dit jaar in het centrum van Rotterdam, waarbij die 2 er vandoor gingen met een tas vol sieraden, waarde 8,5 ton. En tijdens de rechtszaak ging het ook nog even over een bekende Netflix-serie. En hoe dat allemaal in elkaar steekt, gaan we vragen aan Ingrid Smits, onze specialist in opmerkelijke zaken. Ingrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want dit is toch wel weer zo'n opmerkelijke zaak. Want die roof was dus in maart van dit jaar. Hoe ging het in zijn werk?
1: Ja, er waren 2 Italianen in de stad en die hadden voor 8,5 ton goud bij zich om te laten zien aan juweliers met wie ze zaken wilden doen. Zij reden door het centrum van Rotterdam in de buurt van de Karel Doormanstraat en zo. En opeens hadden ze een lekker band. En toen kwam er iemand tevoorschijn en die zei, oh, ik kan jullie wel helpen. Ik heb spullen om die lekker band te repareren. En terwijl dat gebeurde, opende iemand het portier van de auto, riste de tas met sieraden eruit en gingen vandoor.
0: Ja, ja, ja. En vervolgens was het moeilijk om ze op te sporen?
1: Nee, het gaat om een man en een vrouw. De man die griste de tas uit de auto en de vrouw die stond klaar met de vluchtauto. Zij gingen er vandoor naar Amsterdam, reden ze. Maar er werd alarm geslagen en met behulp van kentekenregistratie kon de politie ze dezelfde avond nog aanhouden. Ja, en toen waren ze zuur, want die tas lag in de auto en een pruik die de man had gebruikt bij de beroving, ja, die lag ook op de achterbank.
0: Oh ja, dus aanwijzingen voldoende. Vandaar dat ook vrij snel ze voor de rechter komen. Het was 18 maanden cel geëist door officier van justitie.
1: Ja, 1,5 jaar.
0: Maar de rechtbank die zegt nee, dat is niet genoeg.
1: Nee, want de rechtbank zegt dit was een uitermate professioneel voorbereide roof waarvoor de daders geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Die hebben namelijk tijdens het proces vooral gezwegen. En ja, dit soort roven dat veroorzaakt grote gevoelens van onveiligheid en veel onrust in de samenleving. Dus we doen er 1/2 jaartje bovenop.
0: Ja, ja, ja. En je hebt ons ingefluisterd, Ingrid, dat dit hele geval ook nog iets te maken heeft met een Netflix-serie. Nou, laat ons niet langer in spanning.
1: Nee, sommige zaken die krijgen wat extra jeu als er een bekende Netflix-serie in het spel komt. En dat was hier dus het geval. Want kennen jullie La Casa de Papel?
0: Ja, ja, die ken ik. Ja, ja, met al die gemaskerde types.
1: Ja, ja, Salvador Dalí, maskers dragen ze. Ja, een grote hit op Netflix. Ik was er zelf ook helemaal aan verslaafd, moet ik je zeggen.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: En ja, de hoofdpersonen in die serie, die hebben allemaal een pseudoniem. En die heten naar hoofdsteden in de wereld. Bijvoorbeeld Rio, Tokio, Nairobi, Moskou, Berlijn. En wat wil het toeval nou? Die vrouwelijke verdachte, die heeft een dochter die hetzelfde heet als een van die hoofdpersonen. Een van die vrouwelijke hoofdpersonen in de serie. Nou, daar was de rechter wel benieuwd naar. Dus die vroeg, dat is wel een hele opmerkelijke naam. Hoe zit dat eigenlijk? Maar ja, die vrouw die zei, dat is louter toeval. Oh. Ik hou gewoon van een bepaald werelddeel.
0: Ja, ja, ja.
1: En daarom heb ik mijn dochter zo vernoemd. Ja.
0: Ja, ja, zo kan het ook.
1: Maar ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou, maar mooi verhaal. En volgens mij heb jij, Ingrid, ook de laatste tijd nog iets met goudrovers. Hè? Want dit is niet het enige goudroofgeval.
1: Nee, ik was afgelopen vrijdag nog bij een heel bijzondere zitting. Dat was een zitting in een oud bankgebouw op de Coolsingel. En daar bleek een bunker onder te zitten. En vanuit die bunker is ooit voor 40 miljoen aan gouden munten en goudstaven gestolen. Dus ja, ik heb het goud wel op mijn pad. De waarde van die puit was overigens een stuk hoger. Want dat goud is nu 100 miljoen waard. En geen 8,5 ton.
0: En de daders?
2: Wauw.
1: En de daders, die doen net als in La Casa de Papel. Die zijn nog spoorloos.
0: Ja, precies. Ja. Dus die zaak wordt nog vervolgd.
1: Zeker.
0: Oké, en dan gaan we je weer bellen, Ingrid.
1: Zeker. Is goed hoor.
0: Ingrid Smits, onze specialist opmerkelijke zaken. Dit is Radio Rijnmond, nu met...

0: appje van Arita.
1: Ja.
0: Die schrijft...
1: Ik smul altijd van de rechtbankverslagen van Ingrid. Fantastisch. En dat is ook echt zo. Wij ook. Ja, leuk.
0: Daarom is ook chef opmerkelijke zaken natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Billy Ocean hoorde je en afslag Rijnmond. Love really hurts without you. En dit is Keigo met Parson James en Stole the Show.

0: Zometeen steelt Steven van der Gijzen weer de show met zijn weerbericht. En we hebben natuurlijk ook Filip met de hoofdpunten van het nieuws. En Feza met de files.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
3: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
2: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
3: Die geur van dat water.
2: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
3: Uitvinding, die ambulance.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: 6:01. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, en hier zijn de belangrijkste files.
6: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid 25 kilometer, een uur vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Benelux naar de A15 en Vlaardingen-Oost, ongeveer een kilometer. Een paar minuten vertraging, dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht, de rechter parallelrijbaan kan gebruikt worden. Verder nog de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Nieuwerbrug 23 kilometer, 50 minuten vertraging. De A15 Gorkum richting Europoort, tussen Ridderkerk en knooppunt Benelux 10 kilometer, een half uur. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Hendrikido-Ambacht en Terbrechtseplein 13 kilometer, een uur vertraging. En dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk en Nijssel en Terbrechtseplein 4 kilometer, 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
0: Dan gaan we door naar Steven van der Gijzen, de weerman vandaag, om ons op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen als het gaat over weer. Want ja, dit is volgens mij, Steven, een goede middag trouwens.
7: Goedemiddag, hè Jan.
0: Dit is echt wel ideaal zomerweer, toch?
7: Ja, voor heel veel mensen wel, denk ik, Rijtjan. Als je van zonnig zomerweer houdt, dan zit je goed de komende dagen. Het is volop zon wat de klok slaat, met in het weekend landinwaarts ook weer tropische temperaturen van 30 graden. Maar benauwde en drukkende warmte, dat krijgen we dit keer gelukkig niet. Dat heeft te maken met een lage luchtvochtigheid. Daardoor raakt ons lichaam de warmte ook een stuk makkelijker kwijt dan de vorige keer. Omschrijf het maar een beetje als de warmte die je vaak ook op vakantie ervaart. Daar hoor je vaak veel mensen over. Bij ons voelt het allemaal anders. Ja. Nou, nu krijgen wij ook een beetje van dat soort warmte. En ook de nachten, die koelen dit keer gelukkig wel redelijk af. Waardoor de warmte voor veel mensen toch wel enigszins behapbaar blijft. Nou, vanavond ook veel zonneschijn. De nacht verloopt vrij helder. Temperatuur daalt naar 16 tot 18 graden. Morgen een stralend zonnige zomerdag. Blijft droog. Temperaturen van 27 tot lokaal 29 graden. Wel krijgen we morgen in de loop van de middag een stevige noordoostenwind. Als je op het strand bent, nou ja, neem gerust een windscherm mee. Want we krijgen daar toch wel een windkracht 5 tot 6. Nou, het weekend straalt dan ook van de zon, nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Op zaterdag temperaturen van 26 graden op het strand tot rond de 29 graden in het oosten van de regio. En zondag verloopt dan warmer. Dan kan het landinwaarts weer tropisch warm worden met 30 of 31 graden.
0: Volop zomer. Dankjewel, Steven van der Gijzen. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Filip.
8: Donderdagochtend hebben honderden senioren uit Rotterdam een petitie aangeboden aan de coalitie tegen het afschaffen van het gratis OV voor senioren. In totaal haalde de actie 10.000 handtekeningen op. De Koolsingel is er ook enige tijd gedemonstreerd. De nieuwe coalitie in Rotterdam wil het gratis openbaar vervoer voor de senioren afschaffen en de besparing in andere maatregelen steken. De SP heeft zich inmiddels bij achter het initiatief geschaard en dient een plan in om de voorgenomen afschaffing van tafel te krijgen en het geld voor het gratis OV uit een ander potje te halen. En in Bergsehoek is een gaslek. Aan de Bergweg Noord ontstond het gaslek tijdens werkzaamheden. Daar werd een gasleiding geraakt. De directe omgeving is afgezet door de brandweer. Monteurs van de netbeheerder zijn bezig de beschadigde gasleiding te repareren en het lek te dichten. De Bergweg Noord is tot die tijd dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid vanwege het ongeval. En in Groot-Brittannië roepen experts op dat er meer aandacht moet komen voor de gevolgen van hittegolven bij vrouwen. We hadden het er net al even over, dat het natuurlijk heel veel verschil uitmaakt of het vochtiger is en dat soort zaken.
0: Ja.
8: Ja, bij vrouwen zit het dan ook nog eens wat anders in elkaar. Het onderzoek van het NHS komt naar voren dat hittegolven veel meer vragen van het hart- en bloedvatenstelsel van vrouwen dan van mannen. Oh. Het verschil tussen mannen en vrouwen zou vooral komen door de hormoonhuishouding, waardoor het lichaam van vrouwen anders reageert op hitte. Daarnaast maken vrouwen volgens de onderzoekers pas zweet aan bij een hogere lichaamstemperatuur, waardoor het lichaam pas later wordt gekoeld. Overigens zeggen de onderzoekers er wel bij dat ook een groot gedeelte van het verschil in aantal doden bij hitte tussen mannen en vrouwen dan weer te verklaren is vanwege dat vrouwen langer leven.
0: Oh ja.
8: En dan worden ze ouder en oudere mensen lopen nou eenmaal meer risico.
0: Ja. Allerlei factoren. Ja. Het is ingewikkeld. Maar vrouwen zitten dus ook wat dit betreft anders in elkaar. Vind je daar nog iets?
6: Ja, nee, helemaal eens.
0: Ja.
6: Fijn dat er zo'n onderzoek is.
0: Goed dat er aandacht
6: voor is.
8: We gaan het een keer hier in de studio wel uit.
6: Dit is
8: Radio. Het staat op 30 graden en dan kijken we hier dus weer.
6: Spannend.
9: Radio met een grote R.

0: song was dat? Supergirl. My Supergirl. 6:09 en van Supergirl gaan we naar een Superman. Want zo mogen we Nick Leeuwenhoek uit Spijkenissen toch wel noemen. Ondertussen, die bellen we een aantal keren al in dit programma, omdat hij bezig is met een recordpoging. Een trailrun van Hoek van Holland helemaal naar Nice in Zuid-Frankrijk. Die wilde heel graag in recordtijd lopen. En als het goed is, is hij vandaag of net gefinished of nog net niet. We hadden al afgesproken dat we hem rond deze tijd zouden bellen. En we hebben Nick nu aan de lijn. Nick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je er al of moet je nog een stuk?
1: Ik moet nog een klein stukje. Ik ben er bijna. Nog zo'n 16 kilometer.
0: Oh, nog 16 kilometer.
2: Bijna.
0: Van de 2200.
1: Ik had er graag willen zijn. Ja. Maar de hitte brengt wat vertraging.
0: Ja. Hoe warm is het daar?
1: Boven de 30 graden.
0: Och man.
1: Oh. En ik kom van gisteren, stond ik op 2600 meter hoogte. En daar was het iets koeler dan hier beneden.
0: Ja.
1: Oh, ik kan het tussen inmiddels zien. Dus het is nog een klein stukje doorlopen, maar het is niet, gaat niet vanzelf.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Want die laatste dagen waren denk ik ook het zwaarst. Want die waren in de bergen, echt in de Alpen.
1: Ja, dat was nog even flink afzien. Ik heb gisteren twee keer een flinke top van boven de 2600 meter moeten beklimmen. En vanaf daar in één keer afdalen naar bijna zeeniveau.
0: Ongelooflijk.
1: Dus het warmteverschil is wel erg groot. En in de tussentijd toch wat te maken gehad met bosbranden. Dus
2: man,
1: dat was even spannend.
0: Nee, maar je moest toch niet omlopen daarvoor,
2: nee.
0: Of wel?
1: Nee, dat lukte niet.
0: Had ook
1: maar ik moest toch wel even checken.
0: Ja.
1: Om het veilig was om van die berg af te komen.
0: Ja, wat goed.
1: Want je branden niet, maar bomen wel.
0: Je hebt een team bij je, die daar goed op let.
1: Ja, gelukkig heb ik een super tof team. Die me op de achtergrond overal mee helpen.
0: Mm-hmm.
1: Dus gisteren waren ze vooral bezig met de informatie over de bosbranden. En vandaag kopen ze de supermarkt de leef van de ijsklontjes.
0: Ja, wat goed.
1: Dat ze me helemaal in kunnen pakken met ijs.
0: Ja, nou even over dat record, Nick. Want dat staat op 29 dagen en 11 uur. Gevestigd door een Belgische ultraloper. Hoeveel tijd ga jij daar nou vanaf snoepen?
1: Ruim 2 dagen.
0: Oh, wow. Kijk. Dus 27 dagen en een beetje.
1: Ja, dat zal 27 dagen en ik denk 14 uur zijn.
0: En nou droom je natuurlijk al dagen over dat moment dat je echt over de streep komt, hè?
1: Ja, dat is. Ik kan niet wachten.
0: Ja, en wat is dan het eerste wat je gaat doen, Nick?
1: Ik loop recht door de zeeën. Ik ga even afkoelen.
2: Even afkoelen, ja. Ik snap je heel goed. Maar trek je het nog? Want het zijn de laatste loodjes en die zijn meestal het moeilijkst.
1: Ja, het is pittig. Mijn lichaam weet inmiddels al wat er zijn. Dus die gaat allerlei kuren vertonen.
2: Ja, hè?
1: Maar aan de andere kant, ik ben er ook bijna, dus het maakt ook allemaal niet meer uit.
0: Ja,
1: het is nu gewoon een kwestie van blijven lopen.
2: Goed, man.
0: Blijven lopen. 27 dagen ben je al onderweg, begonnen in Hoek van Holland. Wat was nou in die 27 dagen het allerzwaarste moment voor jou?
1: Het allerzwaarste moment? Oh, dat is een moeilijke, want eigenlijk heb ik iedere dag wel een zwaar moment. Soms is het het opstarten.
0: Uh-huh.
1: Gisteren kon ik bijna niet op mijn voeten staan. Soms is het in de middag dan. Heb je een energiedip en dan is het te heet en wil je eigenlijk niet meer verder, maar je moet toch.
0: Ja, je moet toch.
1: En zo heb je iedere dag wel zijn uitdagingen.
0: Ja. En het leukste moment is natuurlijk duidelijk, dat was toen Rijnmond belde.
1: Ja.
0: Toch?
2: En de finish.
1: Ik moet eerlijk zeggen, het één na leukste. Het allermooiste was toch wel de start waar toen ik om 6:00 vertrok.
0: Oh, ja.
1: Dat er van een groep mensen klaar stond om het eerste stuk met me mee te lopen.
0: Ja, dat was natuurlijk ook geweldig. Ja, en binnenkort de finish. Wat heerlijk.
2: En als je dan klaar bent, denk je dan, dit ga ik nooit meer doen? Of heb je wel alweer iets anders gepland?
1: Nou, ik denk al 26 dagen, dit ga ik nooit meer doen.
0: Ja,
1: en toch zijn de gesprekken er al over van, de volgende keer. Maar,
2: nee!
1: Ik denk er nog even niet over na.
0: Nee, dat zou ik maar niet doen. Ik zou zeggen, de komende 16 kilometer, blijven lopen. Succes, Nick!
1: Super, dankjewel!
0: Je gaat het halen. Hoi, hoi!
1: Hoi, hoi!

Mattia Bazar en Ticento, een heerlijke zomerhit uit de jaren 80. En daarvoor een zomerhit van nu van Bauza Magnetic. Het is 6:09. En natuurlijk moet het ook gaan over die wedstrijd van vanavond, die zoveel mensen, zeker hier in Rotterdam, ook bezighoudt. De wedstrijd in de kwartfinale van het WK tussen Marokko en Frankrijk. Die wedstrijd begint om 10:00. En er worden op allerlei plekken in de stad natuurlijk gekeken. En er worden ook allerlei dingen omheen georganiseerd. Een van die plekken is in de Beverwaard. Daar worden ook allerlei festiviteiten rond Marokko-Frankrijk georganiseerd. We hebben Neshma aan de telefoon. Neshma, goedemiddag.

0: En is dat al begonnen of wordt dat in de loop van de avond?
1: Nou, het is aan het opstarten. We hebben in ieder geval de genodigden zijn vanaf 6 uur welkom. En dan gaan we... We weten dat het pas rond 8:30, 9:00 wat drukker gaat worden. Dus ik denk dat dan het feestje gaat beginnen.
0: Ja. En wat gaan jullie eten dan met z'n allen?
1: Nou, we hebben multicultureel ingezet. Dus het is echt van Marokkaanse hapjes, Turkse hapjes, bami, nasi, Surinaams, Antilliaans, van alles.
0: Ja, ik hoor geen Frans stokbrood.
1: Nee, helaas. Nee. Maar die gaan we er wel nu gelijk bij halen.
0: Ja, oké. Dat is het helemaal inclusief. Ja, en wat merk je van de spanning voor die wedstrijd? Houdt het veel mensen bezig?
1: Ja, dus positieve spanning. Iedereen is echt is super. We hebben een mix van mensen in de straat. En ja, de helft is van Frankrijk, de helft is van Marokko. Maar het is één samenhorigheid. Wie er ook mag winnen, mogen de sterkste winnen. Of mogen de beste winnen, zeggen wij allemaal.
0: Dat vind ik ook, dat vind ik ook.
2: En wat gaat het worden vanavond dan?
1: Ja, sowieso 5-0 voor Marokko. Maar Nee, wij zijn kritisch. Ik denk dat wij denken dat het een gelijkspel gaat worden.
2: Oh.
1: Maar you never know. De WK dit jaar is heel bijzonder. Hij heeft heel bijzonder uitgepakt. Dus wij durven nu ook echt geen uitlatingen te doen hierover.
2: Nee, maar gelijkspel betekent wel penalties.
0: Nee, hoeft niet. Kan ook verlengen worden.
2: Oké. Ja, maar dat bedoelen ze. En aan het einde dan penalties. Wie gaat er dan winnen?
1: Oei, ja, het zijn twee goede teams. Het zijn zowel Frankrijk als Marokko. Ik durf daar persoonlijk geen uitlatingen over te doen. Weet je, ik hoop op Marokko, maar dat is een persoonlijke mening.
0: Ja.
1: Maar nogmaals, mogen de beste winnen.
0: We krijgen net door dat Saibari niet kan spelen vanavond. Dat is al een aderlating, hè?
1: Oké, nou laat maar. Ik neem mijn woorden.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dat zal wel meevallen.
2: Ik kan vast. Het zal.
1: Nee, dan nog. Saibari is een van de betere spelers. Maar nog, hè, alle jongens van Marokko hebben zichzelf bewezen. En wij zijn, wat ze ook doen, zijn wij hartstikke trots op het team van Marokko.
0: Ja, maar als ze winnen met 5-0, dan ga je wel toeterende stad in, zeker, of niet?
1: Ik hou niet van drukte.
0: Helemaal goed. Nesma, veel plezier. Wat het ook wordt.
1: Super bedankt.
0: Fijne avond met z'n allen.
1: Dankjewel.

0: in the sky met diamonds. Ja. Ik schiet altijd weer in de lach als ik dit nummer hoor. Zo leuk. De jeugd van tegenwoordig en sterrenstof. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
0: Het is 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Philip van Es.
17: Bij werkzaamheden in Bergse Hoek is een gaslek ontstaan. Aan de Bergweg Noord ontstond het gaslek doordat een lager druk gasleiding is geraakt. De directe omgeving is afgezet door de brandweer. Monteurs van de netbeheerder zijn bezig de beschadigde gasleiding te repareren en het lek te dichten. Het verkeer dat over de Bergweg Noord wil, wordt daar ter plekke omgeleid vanwege het voorval. En het afgelopen kwartaal werd bij NVM-makelaars een recordaantal van 57.000 woningen te koop gezet. In het voorjaar staan meestal meer huizen te koop. Maar nu zijn het er nog meer omdat huurwoningen worden verkocht. Vooral in de regio Gorinchem en Dordrecht steeg het aantal te koop gezette woningen flink met meer dan een kwart. Ook het aantal verkopers steeg met ongeveer datzelfde aantal. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel een bod te moeten uitbrengen en dat de prijzen op de woningmarkt minder hard oplopen. De NVM waarschuwt wel dat dit effect tijdelijk is en dat er nog steeds te weinig huizen beschikbaar zijn voor starters en senioren. Om dat probleem op te lossen moet er structureel meer gebouwd worden. En de rechtbank in Rotterdam heeft een man en een vrouw uit Colombia veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor een goudroof. De straf valt een half jaar hoger uit dan was geëist. De roof was in maart dit jaar in het centrum van Rotterdam. De 61-jarige man giste toen een tas vol gouden sieraden uit een auto van 2 goudhandelaren. De 44-jarige vrouw bestuurde de vluchtauto. Ze werden een paar uur later al opgepakt op de snelweg richting Amsterdam. De waarde van de buit bedroeg 8,5 ton. Volgens de rechtbank was de roof professioneel voorbereid en hebben de rovers voor maatschappelijke onrust en gevoelens van ongeveiligheid gezorgd. Ook wordt het ze zwaar aangerekend dat ze geen verantwoordelijkheid voor hun daad wilden nemen. En Tadej Pogacar heeft de gele trui in de Tour de France heroverd door de 6e etappe te winnen. De 27-jarige Sloveen sloop op de Tourmalet weg bij zijn concurrenten en kwam als eerste aan in het Franse Gavarnie-Gedère. Voor Pogacar is het zijn 2e etappezege tijdens deze editie van de Ronde van Frankrijk. Hij kwam ditmaal met 2 minuten en 40 seconden voorsprong over de streep. Eerder dus dan zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. De eerste Nederlander kwam in het peloton over de streep op dik 11 minuten van de winnaar. En dan nog het weer. Vrij veel zon, blijft droog. De temperatuur loopt op naar maximaal 27 graden. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt helder met temperaturen die dalen tot 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt dan iets warmer dan vandaag met 27 tot lokaal 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
0: Nog steeds erg druk in onze regio als het gaat om de snelwegen. Want we hebben nog 22 meldingen alleen al in de provincie Zuid-Holland. Dit zijn de belangrijkste. 25 kilometer file staat er op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Vanaf Roelevarensveen tot aan Rijswijk. De vertraging is daar ongeveer een uur. Op de A12 Arnhem richting Den Haag staat tussen Bunnik en Nieuwebrug het vast over 22 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Dat heeft te maken met benzine die daar op de weg ligt, of diesel, zoiets, olie. Bijna een uur vertraging ook daar op die A12. Dan een ongeluk op de A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Kleinpolderplein staat 4 kilometer. De rechter rijstrook is er dicht, vertraging van een minuut of 10. Een ongeluk op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging een half uur. De A15 Gorkum richting Europoort, tussen Ridderkerk en Knoop in Benelux 10 kilometer, ook een half uur vertraging. En dan ook nog de A16 Breda richting Rotterdam, vanaf Hendrik Ierwambach tot aan het Terwegseplein 13 kilometer, drie kwartier vertraging. Dan neem ik ook nog even de A20 mee. Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Terbrechtseplein. 3 kilometer, 10 minuten. Dat zijn die werkzaamheden daar bij Terbrechtseplein. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knopend Gorkum. 5 kilometer, 10 minuten.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Pot 50. Weet wat je moet doen.
1: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
1: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
9: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Wauw, Wes.
1: Lekkere plaat. Dit is Radio Rijnmond, rechtstreeks vanuit het, het Wilde Westen van Rotterdam, mogen we toch wel zeggen. We zitten hier in Delfshaven. Het is toch een beetje het Wilde Westen van Rotterdam. Hoewel het de laatste tijd wel weer meevalt. Gelukkig. Afslag Rijnmond tot 7 uur. Dat betekent dat je zo meteen zelf weer mee kunt doen met de muzikale keuzes. Vinden we altijd leuk om te horen wat jij er nou eigenlijk van vindt. Afslag 1, afslag 2, welke plaat vind je het leukst? Dat gaan we zo meteen doen. Eerst nog even achterom kijken, want er is veel gebeurd vandaag. Als het om het nieuws gaat, Feza, wat is jou bijgebleven?
2: Nou, de damherten. De damherten in de Hoekse Waard. Die mogen niet afgeschoten worden.
1: Ja, tenminste niet allemaal. Er moet een beheersplan komen. Er is jarenlang voor gestreden, want de provincie Zuid-Holland die vond het zo vervelend, al die damherten, dat ze zei, wel alle damherten weg. Maar er is een hele groep actievoerders jarenlang mee bezig geweest om ervoor te zorgen dat er gewoon ook een populatie in stand mag blijven. En daarvoor moet dan een plan worden opgesteld. En een van die actievoerders die we regelmatig de afgelopen jaren in de uitzending hebben gehad, Rede Boon uit Strijen, die hadden we vanmiddag ook aan de telefoon. Die was natuurlijk blij met de uitspraak. En ja, dan is de vraag, is het nou volgens jou helemaal klaar, Ray?
3: Klaar. Ze mogen niet terug naar nul. Dus dat is al een winst. Er moet nu alleen een beheerplan gemaakt worden. En het aantal wat mag blijven leven moet nog bepaald worden. Maar dat het minimaal 40 zijn, dat heeft de rechter wel gezegd in ieder geval. Maar ja, het kunnen er ook meer worden. Het is een beetje afhankelijk van het leefgebied, hoeveel er kunnen leven.
1: Hoe dan ook, er blijven damherten in de Hoekse Waard. Zo blijkt uit de uitspraak van vandaag. We hebben het natuurlijk gehad over de goudroof van een paar maanden geleden. 2 jaar cel voor de verdachte, terwijl er 1,5 jaar was geëist. En
2: Nick uit Spijkenisse, die doet dus de trailrun, zoals dat heet, van Hoek van Holland naar Nice. En die is er bijna. 16 kilometer had hij het erover, geloof ik.
1: Ja.
2: En gewoon in die hitte, de afstanden die hij gelegd heeft en de verschillende hoogtes en bosbranden en noem maar op. Ik vind het fantastisch.
1: Ongelooflijk. 2200 kilometer heeft hij dan in totaal gedaan. In hete omstandigheden. Heel veel respect. En vooral die bosbranden van de laatste dagen was natuurlijk een groot ding. Maar gelukkig werd hij wel begeleid, hè, Nick?
4: Gelukkig heb ik een super tof team. Die me op de achtergrond overal mee helpen.
1: Mm-hmm.
4: Dus gisteren waren ze vooral bezig met de informatie over de bosbranden. En vandaag kopen ze de supermarkt leeg van de ijsklontjes.
1: Ja, wat goed.
4: Dat ze me helemaal in kunnen pakken met ijs.
1: Hij moet nog een klein stukje en dan is hij echt in Nice. En hij heeft ons verteld, hij gaat meteen
2: door naar de zee.
1: Hij loopt gelijk de zee in.
2: Nou, en echt, hij klinkt ook kapot, dus ik snap hem helemaal.
1: Wat een held, wat een mooi verhaal is dat. Ja, en dan natuurlijk vanavond die belangrijke wedstrijd.
2: Ja, Marokko-Frankrijk.
1: 10 uur.
2: Heel spannend. Heel spannend.
1: Overal gaat er weer gekeken worden. We hadden net Rotterdam-Zuid aan de lijn, de Beverwaard. Daar hebben ze een heel feest opgetuigd om zowel de Franse supporters als de Marokkaanse supporters bij elkaar te brengen. Groot scherm, heel veel lekkere hapjes, dingen te doen voor de kinderen. Dus dat wordt ongetwijfeld een gezellige avond daar. En het laatste nieuws over die wedstrijd is dus dat de Marokkaanse aanvaller Saibari niet mee zal doen vanavond. Dus dat is wel een kleine teleurstelling alvast voor de fans. Maar wie weet wat het gaat worden.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Dit

0: maakt ze toch wel haar eigen achternaam. Ja. Snap ik.
1: Snap ik ook wel. Taylor Swift, dat is een groot merk in Amerika.
0: Ja.
1: En wat een leuke nieuwe single. Komt uit de film, hè? Toy Story. De nieuwe Toy Story film. I knew it, I knew you. Het is al 12 minuten voor 6:30. Hoog tijd voor de eerste afslag. Ik heb 2 platen meegenomen met de titel Save Me. Maar het zijn wel 2 hele verschillende nummers.
2: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Ja, welke Save Me zullen we eens gaan draaien vanavond? Laten we dat met z'n allen eens even gaan uitzoeken. Afslag 1 is Save Me van Fleetwood Mac. Afslag 2 is Save Me van Cloud. Pak je telefoon en laat het even weten via de Rijnmond app. Welke van de twee moet het worden? Afslag 1, Save Me, Fleetwood Mac. Afslag 2, Save Me van Cloud. En je weet het, je hebt 2 platen de tijd om je stem uit te brengen. En dit is Paul Carrack.

0: Paul Carrack, Don't Shed a Tear. 8 minuten voor 6:30. En je hebt de keuze tussen 2 Save Me's.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

0: zit al even te kijken naar hoe er gestemd wordt. Maar het is helemaal duidelijk dat de afslag 2 gaat worden. Hè? Dus ja, ik roep altijd op, we gaan maar stemmen. Maar ik zie dat het helemaal geen nut meer heeft.
1: Oh, ik zie maar. Ja,
0: laat maar, twee. Zou ik zeggen.
1: Er was iemand die zei afslag 1. Die zegt nu, oh nee, ik bedoel 2.
0: Oh ja. Dus...

0: 2019. Ja, afslag 1, afslag 2. Wordt het Save Me van Fleetwood Mac of wordt het Save Me van Cloud? Nou, het is helemaal duidelijk. Voor Cloud.
1: Nou ja, inderdaad. Want dus alleen Regina heeft afslag 1 gekozen. En de rest echt allemaal afslag 2. Ja, ik wil al die namen wel noemen, maar volgens mij moeten we gewoon de plaat draaien.
0: Ja, we moeten gewoon de plaat draaien, want het is echt een leuke plaat. Eind jaren 70, een damesgroep uit Zuid-Afrika. En die hadden een grote hit met dit nummer.
2: We nemen

0: Cloud heette ze. Vrolijke plaat uit 1979. Lekker om weer te draaien in Afslag Rijnmond. Ik had niet gedacht dat de verhoudingen zo scheef zouden zijn.
1: Nee, echt iedereen, bijna iedereen ging voor twee.
0: We krijgen heel veel leuke appjes, alleen al over de muziek. Maar ook nog een oproepje, zag ik.
1: Ja, want Rien zegt, ik ga straks Jeu de Boel spelen in Kralingse Veer. Kunnen jullie een oproep doen aanvang 7 uur in de Girafstraat?
0: Ja.
1: Elke donderdag en meespelen is gratis.
0: Oh, meespelen is gratis. Een hele goede oproep, Rien.
1: Maar is wel net aan het einde van onze uitzending.
0: Dus wel even wachten op de lekker lange laatste.
1: Ja.
0: En dan Jeu de Boel in Kralingse Veer.
1: Precies.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
0: 2 minuten over 6:30. Dit is Radio Rijnmond. De files hebben we nog veel.
1: Zeker. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 5 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwerbrug. 18 kilometer, 40 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. En dat komt doordat er brandstof op de weg ligt. Dan de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft Zuid en Kleinpolderplein. 3 kilometer, 5 minuten. Door een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 12 kilometer. Ongeveer een uur vertraging. En nog de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 4 kilometer. Een vertraging van ruim 10 minuten en dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Blijft zonnig vanavond en ook droog natuurlijk. Een heldere nacht. De temperatuur daalt naar een graad of 17. En morgen opnieuw een zonnige dag. Droog en nog een tikkeltje warmer. Temperatuur is middags tussen 27 en 29. En ook in het weekend is het zonnig en zeer warm zomerweer, met vanaf zondag zelfs landinwaarts weer tropische temperaturen rond de 30 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Filip.
7: Bij wegwerkzaamheden in Bergse Hoek is een gaslek ontstaan. Aan de Bergweg Noord ontstond het gaslek doordat er een lage drukgasleiding is geraakt. De directe omgeving is afgezet door de brandweer. Monteurs en de netbeheerder zijn bezig de beschadigde gasleiding te repareren. En het lek te dichten. Het verkeer dat over de Bergweg Noord wil, wordt omgeleid vanwege het voorval. En je raadt het nooit, maar door een stroomstoring rijden er tot zeker 6:45 geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Schiedam Centrum. Treinen vanuit Den Haag en Leiden stoppen tijdens de avondspits bij station Delft Campus. Volgens de NS rijden er zeer beperkt bussen tussen de stations Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal.
0: Ja, het is bijna 6:45, dus...
7: Ja, daarom. Dus we gaan... Maar ja, de vorige keer was het ook op donderdag geregeld. En ja. Uiteindelijk toch niet. Dus we gaan het meemaken.
0: Dagen duren.
7: Ja, volgende week kunnen de mensen weer in de trein. En dan nog even wielrennen. Tadej Pogacar, die heeft de gele trui van de Tour de France heroverd. 6e etappe wist hij te winnen. winnen. De 27-jarige Sloveen die sloop op de Tourmalet weg bij zijn concurrenten en kwam als eerste aan in het Franse Gavarnie-Gedder. En voor Pogacar is het zijn tweede etappezege tijdens deze editie van de Ronde van Frankrijk. Hij kwam ditmaal 2 minuten en 40 seconden eerder over de streep dan zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. De eerste Nederlander kwam in het peloton over de streep, en dat zijn er zoveel dat we ze niet losnoemen, op dik 11 minuten van de winnaar.
0: Kijk aan. Dankjewel, Philip.
8: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Zometeen gaan we beslissen wat de lekker lange laatste gaat worden na Mariah Carey.
8: Radio met een grote R.

0: gebruik deze plaat thuis altijd om de muizen te verjagen. Ja. Oh, Mariah Carey was op Emotions. Heerlijke plaat om te draaien in Afslag Rijnmond. Ja, we hadden net over die stroomstoring op het treinennet rond Rotterdam. De treinen van Den Haag naar Rotterdam en van Rotterdam naar Dordrecht hebben daardoor vertraging opgelopen. En die storing, daar was net van gezegd, duurt tot 7:15, dus dat valt wel mee. Prom krijgen we het bericht, het duurt tot minimaal 7:30.
1: Ja, ik hoop dat het niet nog meer uitgesteld wordt.
0: We houden je op de hoogte, dus blijf ons gewoon volgen. Zeker als je nog gebruik moet maken vanavond van de trein in onze regio. Dan gaan we naar de lekker lange laatste. En ik heb weer twee platen in de herkansing meegenomen. Want deze zomer draaien we platen die het de vorige keer net niet gehaald hebben. Als het gaat om de lekker lange laatste. Net te weinig stemmen, maar wie weet nu wel. En het worden weer twee dansplaten. Eentje uit de jaren 70 en eentje uit de jaren 90.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Allebei natuurlijk in een lekker lange versie. Want dat doen we altijd aan het eind van de show. Een lekkere lange plaat, lekker lange versie. Don't Push It, Don't Force It was een disco-hit uit de jaren 70 van Leon Haywood. En Crystal Waters, Gypsy Woman, She's Homeless. Dat is afslag 2. En een van beide gaan we zo meteen draaien in dit programma. Jij bepaalt het, hè. Met de Rijnmond-app. Jij bepaalt het zelf.
3: Ik ben

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, bij de vorige afslag was het meteen al wel duidelijk welke het zou worden. Maar nu is het echt heel spannend. Het gaat echt helemaal gelijk op. Dus jouw stem kan nog de doorslag geven.

0: Make love. En listen to the music. Room 5 was dat. Het is 7:10. En we moeten al gaan bepalen wat het gaat worden. Ja, we kunnen geen stemmen meer bij, jongens.
1: Nee, het is echt heel spannend. Want Arie, Anja, René, Arita, Bas, Ronald, Robin en Hans zeggen afslag 2. En ook Danny zegt voor mij graag afslag 2. Daar heb ik hele goede herinneringen aan. Dan zegt Corrie afslag 1. Guido, Ruud, Henk, Vince, Sylvia, John, Regina ook. En ook Erik zegt afslag 1. Leon Heywood, een discoplaat met een shufflebeat. Heel apart. En als je hebt geteld, dan is het gelijk. Maar toen kwam een stem van Jan binnen.
0: Zag het.
1: Die zei ook afslag 2.
0: Afslag 2. Dus de stem van Jan heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Het was heel spannend. Maar dit is de winnaar. Crystal Waters.

0: Ja, ze zegt Crystal Waters, Gypsy Woman. She's homeless. Zeggen veel mensen. Huh? Wat bedoel je? Zeg je, la-da-di-la-da-da, dan zegt iedereen, oh ja, die. Ja,
1: en dat is wel het meest bekende stukje.
0: Maar wat een heerlijke plaat. En wat een lekker lange versie. De lekker lange laatste is vandaag van Crystal Waters. Dankzij één stemverschil, dus dat kan wat.

0: Rijnmond. Zometeen natuurlijk muziek van eigen bodem. En morgen tussen 4 en 7 Teun en Feza. En dan maandag Ranjan en Feza weer. Dus ik zeg tot maandag.
1: En ik zeg tot morgen.
0: Fijne avond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Het is 7:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen krijgen we van eigen bodem. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. En nou is het heel even wachten totdat de teksten het gaan doen. Dat is even de grote vraag. Daar begint het haast op te lijken. Nou, vandaag... ja, soort van. We zijn er bijna. De teksten zijn nu ingeladen en dan zou die nu zometeen wat moeten gaan geven. Ja, daar zijn we. Vanwege een stroomstoring op het spoor bij Schiedam rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Schiedam Centrum. Tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht rijden er minder treinen door de storing. De storing is ontstaan door een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Daardoor was er geen stroomtoevoer voor de treinen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen rijden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt nog zeker tot 19:30. En een 34-jarige man uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. Volgens de rechtbank schoot hij in 2024 twee mannen neer op een landweg bij Rittem. Een 28-jarige man uit Goes overleed. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank spreekt van een kille professionele liquidatie, vermoedelijk vanwege een ruzie over drugs. 2 maanden na de liquidatie werd in Goes de auto gevonden waarin de man en de medeverdachte waren gevlucht. Ze werden allebei opgepakt, maar de medeverdachte werd vrijgelaten vanwege een gebrek aan bewijs. De veroordeelde Vlaardinger heeft zelf altijd ontkend. En de rechtbank in Rotterdam heeft de man en vrouw uit Colombia veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor een goudroof. De straf valt een 30% hoger uit dan was geëist. De roof was in maart van dit jaar in het centrum van Rotterdam. De 61-jarige man giste toen een tas vol gouden sieraden uit een auto van 2 goudhandelaren. De 44-jarige vrouw bestuurde een vluchtauto. Ze werd een paar uur later al opgepakt op de snelweg richting Amsterdam. De waarde van de buit bedroeg 8,5 ton. Volgens de rechtbank was de roof professioneel voorbereid en hebben de rovers voor maatschappelijke onrust gezorgd en gevoelens van onveiligheid. Ook wordt het ze zwaar aangerekend dat ze geen verantwoordelijkheid voor hun daad nemen. En de Rotterdamse kandidaatwethouder Eva Heijblom is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis is compleet. Heijblom zat tot het eind van de stemming nog gewoon in de zaal in afwachting van haar installatie. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal dan op korte termijn plaatsvinden. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder. Temperaturen die dalen naar de 16 graden vannacht. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon. Het blijft droog. Het wordt met 27 graden tot 29 graden lokaal warmer dan vandaag. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan hebben we nog de files. De A4, Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 5 kilometer, 10 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. 5 kilometer, 5 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Nieuwebrug. 13 kilometer, 25 minuten. De rechte rijstrook is dicht. Er ligt brandstof op de weg. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Gorkum en afrit Leerdam. 6 kilometer, 5 minuten. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 5 kilometer, 5 minuten. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam-Zuidplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer, 10 minuten. En tot slot de laatste A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer, 20 minuten vertraging.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Filharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we door met de ethisch naar achten. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Vanwege een stroomstoring op het spoor bij Schiedam rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Schiedam Centrum. Tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht rijden er minder treinen door de storing. De storing is ontstaan door een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam en daardoor was er geen stroomtoevoer voor de treinen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen rijden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt nog zeker tot 21:45. En een 34-jarige man uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en een poging tot moord. Volgens de rechtbank schoot hij in 2024 twee mannen neer op een landweg bij Rittum. Een 28-jarige man uit Goes overleed. De andere slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank spreekt van een kille professionele liquidatie, vermoedelijk vanwege een ruzie over drugs. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal in afwachting van haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd in de kamer van burgemeester Carola Schouten over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnely 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnely niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank in Rotterdam heeft een streep gezet door 13 boetes die waren opgelegd in de Blankenburgtunnel. Automobilisten waren in bezwaar gegaan tegen boetes die door het elektronische tolsysteem waren uitgeschreven, zo meldt het Algemeen Dagblad. De tunnel op de Rijksweg A24 moet binnen 72 uur tol worden betaald. Blijft de betaling uit, dan volgt er automatisch een boete plus de prijs van de rit. De rechter besloot 13 boetes kwijt te schelden, omdat de minister van Infrastructuur en Waterstaat geen betalingsherinnering kon overleggen. Om een boete uit te mogen schrijven of voor het niet betalen van tol moet dat wettelijk gezien dus wel. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt helder met temperaturen die dalen tot 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon. Blijft droog. Het wordt dan met 27 tot 29 graden warmer dan vandaag. Dat was het nieuws. Meer vind je in de app en op rijnmond.nl. Dan hebben we nog één file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwerbrug. 5 kilometer staat daar 10 minuten in de file. De rechter rijstrook is dicht omdat er brandstof op de weg ligt.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Dit is Radio Rijnmond. Door de weekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
4: Ja, goede vraag.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
6: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de 19's na 9'en. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 weer rijden. Dat zegt de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daar geen stroom krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen rijden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt nog zeker tot 9:45. En het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt om over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet. Heijblom zat namelijk aan het einde van de stemming nog gewoon in de zaal af te wachten op haar installatie. Daarna is ze door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Johan Nunnally 23 stemmen. Ook zij is D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om door de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te rijden, aldus Omroep West. De tol moet binnen 3 dagen betaald worden. Na eerst een herinnering volgt een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die het verstuurd te hebben. Daardoor besloot de rechter de boetes te verscheuren. En tot slot het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt helder met temperaturen die dalen tot 16 graden. Ook morgen is een mooie dag met volop zon. Het blijft droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl. En op dit late tijdstip toch nog 1 file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Charloes 3 kilometer, 5 minuten vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn daar 2 rijstroken dicht.
7: Wat zou jij doen als je nog 1 keer... nog 1 keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog 1 keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Een uur lang terug naar de jaren 90. Dit is 90's na 9 op Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Philip van Es met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. Voor het ongeluk van vanochtend waarbij een moeder en twee kinderen gewond zijn geraakt is een 44-jarige man uit Dordrecht opgepakt. Het ongeluk gebeurde kort na 8 uur op de Nijhoflaan, dat is in de Dordtse wijk Dubbeldam-Noord. Daar reed een automobilist, de moeder en twee kinderen van de fiets. De automobilist reed na het ongeluk door, maar hij kon een paar straten verderop worden aangehouden. En vanochtend hebben honderden senioren uit Rotterdam een petitie aangeboden aan de coalitie tegen het afschaffen van het gratis OV voor senioren. In totaal haalde de actie 10.000 handtekeningen op. Op de Coolsingels ook enige tijd gedemonstreerd. De nieuwe coalitie in Rotterdam wil het gratis openbaar vervoer voor senioren afschaffen en de besparing in andere maatregelen steken. De SP heeft zich inmiddels achter het initiatief geschaard en dient een plan in om de voorgenomen afschaffing van tafel te krijgen en het geld voor gratis OV uit een ander potje te halen. En de rechtbank in Rotterdam heeft een man en een vrouw uit Colombia veroordeeld voor 2 jaar gevangenisstraf voor een goudroof. De straf valt een half jaar hoger uit dan was geëist. De roof was in maart dit jaar in het centrum van Rotterdam. De 61-jarige man griste toen een tas vol gouden sieraden uit een auto van 2 goudhandelaren. De 44-jarige vrouw bestuurde de vluchtauto. Ze werd een paar uur later al opgepakt op de snelweg richting Amsterdam. De waarde van de buit bedroeg 8,5 ton. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. En de verrassing in het stadhuis is compleet. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal in afwachting van haar installatie. Daarna is ze door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Ook zij is D66-raadslid, maar was niet voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt helder met temperaturen die dalen tot 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Forget. Met een grote R.
2: Where's all my soul, sisters?

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.